0: naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: us up.
1: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. En bij een aanrijding tussen een lijnbus en een auto in de Almeerse Filmwijk is gisteravond een gewonde gevallen.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, Flevoland is wakker of Flevoland viert vakantie. Het is rustig hè, overal, vind je het ook
1: niet,
4: Jolien?
1: Als je vakantie viert, denk ik dat je nu nog niet wakker bent, denk ik. Zo vroeg.
4: Dat kan. Maar toch, in de vakantietijd hebben we hier en daar een beetje nieuws. We beginnen in Emmeloord vandaag. Daar maakt een groepje inwoners bezwaren bij de gemeente omdat ze vinden dat het appartementencomplex tegenover hen te hoog wordt. Ja, en wat de gevolgen daarvan zijn, dat hoor je zo meteen.
1: Ja, en omdat Almere 50 jaar bestaat, spreken we met de pioniers van toen. Onder hen een heel, nou ja, toch wel eigenwijze man die met de nodige humor terugblikt.

0: Late Night Talking, Harry Styles. Het is 6:06. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Omwonenden van de straat Revelzand in Emmeloord maken bezwaar bij de gemeente Noord-Oostpolder tegen een extra verdieping op een appartementengebouw. Dat staat tegenover hun huizen.
0: Ja, ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt.
2: Dick Offringa, u woont in de Revelzand in Emmeloord. Hoe lang al?
3: 52 jaar. Ik heb vanaf het begin gekocht.
2: En u woont tegenover het appartementencomplex en daar moet een etage bovenop. Althans, dat is het plan van Mercatus. Maar daar bent u eigenlijk helemaal niet blij mee. En wat voor reden niet?
3: Nou, het is in 1980 gebouwd en ik had er toen vrede mee. Zou ook invalide inkomen. Ik denk, iedereen moet wonen. Prima. Dus dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw. Een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen. Want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En nou ja, dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
2: Nou is de afstand tussen uw huis hier en het appartementengebouw best wel groot, lijkt mij. Heeft u dan echt van die zon zoveel last dat die straks niet meer in uw woning komt?
3: Nou, kijk, het zijn donkere huizen. Ze hadden nooit zo gebouwd moeten worden, maar ze staan hier nu. En s'avonds, vooral na vijven, dan schijnt de zon lekker in de voortuin. Dan zit iedereen hier in de tuin. En dat schijnt nu net over het appartement heen en dan niet meer.
2: Ja, hoogzomer nu is dat fantastisch, maar straks de donkere dagen, dan bent u bang dat u straks in de schaduw zit.
3: Weet ik wel zeker, ja.
2: Ook van één verdieping erbovenop maakt dat al het verschil?
3: Ja, zeker. Want die zon die komt er net overheen. 8 maanden lang.
2: Ja. Dus u wilt eigenlijk die verdieping er niet bovenop. Dat gaat u proberen tegen te houden.
3: Ja, we hebben 7 man hebben bezwaren ingediend. Van 7 van de 10. En we hopen dat te kunnen tegenhouden.
2: Een bezwaar wil zeggen, u gaat naar de bezwarencommissie van de gemeente?
3: Ja, dat wordt. Of het helemaal van de gemeente is, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat in september, oktober moeten wij naar die commissie.
2: Maar nu zegt Mercatus, ja, met die bovenopbouw kunnen we 9 appartementen realiseren. In het gebouw maken we nog ruimte voor 1/10. Dat is echt nodig om te voldoen aan de grote vraag aan woonruimte nu.
3: Ja, dat zou kunnen, maar je hebt hier een nieuwe wijk, Emmelhagen, dat groeit als kool. Dus dat kan daar ook wel bij. En er worden heel veel appartementen gebouwd tegenwoordig in Emmeloord. Dus ik vind het een beetje overtrokken.
2: Ja. Maar mensen zullen misschien denken, meneer Offringa en de bewoners, is dit niet NIMBY-gedrag? Not in my backyard, niet in mijn achtertuin of in dit geval de voortuin.
3: Ja, dat snap ik wel. Ik heb normaal gesproken alle begrip ervoor dat mensen zeggen, je moet een beetje inschuiven. Want andere mensen moeten ook wonen. Maar in dit geval zeg ik, zoveel appartementen hieromheen. En ook de zon die straks weg is. En je kijkt dan gewoon tegen betonblokken aan en je ziet ook geen blauw meer. Nou, ik heb er heel veel moeite mee.
2: De bewoners gaan naar de bezwarencommissie. Ja, die kan natuurlijk beoordelen dat het algemene belang boven uw eigen belang en dat van de bewoners weegt. Wat dan?
3: Algemeen moet boven het persoonlijk belang gaan. Alleen, er zijn redenen om te zeggen van in dit geval niet.
2: Ja. Maar afhankelijk van hoe de bezwaarcommissie oordeelt, zou u door willen gaan naar de rechter dan?
3: In principe wel, ja. Want het hangt even af van de uitslag van de bezwaarcommissie. Maar er zijn mensen hier die zeggen, we gaan, als het niet positief is, gaan we naar de rechter. Ja.
1: Zei Dick Offringa, is overbuurman van het appartementencomplex Hemelwar in Emmeloord.

0: after midnight. After Midnight van Eric Clapton en daarvoor hoorde je Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom spreken wij mensen van het eerste uur.
0: Ja, vandaag blikken we terug met Brans Stassen, een van de peetvaders en bedenkers van de stad. En met Hanny van Maarschalkerwaard, die in het begin verantwoordelijk was voor de communicatie. Verslaggever Reo van der Weijden die praat met ze.
2: Hoe lang kennen jullie elkaar?
3: Van augustus 1973.
2: Augustus 73?
3: Ja.
2: Ja, dus dat is al ruim 50 jaar.
3: Zeg maar hij zat er al een half jaar eerder.
2: Ja?
4: Ik ben er vanaf het eerste begin in 72. Januari 72.
2: Dus jullie hebben Almere ook gezien dat er niks was?
4: Er was nog helemaal niks. Er lag hier een beetje zand opgespoten, meen ik. Een vierkant lapje. En er lagen wat drainagebuizen. Verder was die compleet kaal nog. Er was helemaal niets.
3: Nee, er was alleen maar de Hollandse brug. En er was de blok van Kuffelen. En verder hadden we niks. En de graansilo, die was er ook.
4: En de twee vaarten.
3: Ja.
2: En dan kan je natuurlijk afvragen, hoe haal je het in je hoofd dan om dit aan te gaan? Er is niks. Het is onzeker. Het
3: was juist een uitdaging.
2: Ja?
3: Nee, vrouw.
4: Ja, dit was natuurlijk een fantastische plek vlakbij Amsterdam. Amsterdam zat krap en had ruimtenood. En hier kon je zomaar een hele stad bouwen.
3: En dat dus, was ook de opgave van de
4: Het was wel gek geweest als je het niet gedaan had.
2: Nee, dat vindt u eigenlijk. Van als je deze kans krijgt,
4: nou,
2: dan
4: zo,
2: moet je
4: zo
2: die
4: is het. Het is ook helemaal niet dat de stad zo gewild is. Dat niet omdat het zo goed ontwerp is. Maar omdat het op deze plek ligt, zo dicht bij Amsterdam.
2: Ja.
3: Om bij een nieuwe stad die in de polder nog gebouwd moest worden om daar te gaan werken. Ja, dat was de uitdaging. Want dit was zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
2: Ja.
3: Dus die kans wilde ik niet laten lopen.
4: Ik vond het in het begin helemaal niet zo'n goed idee om hier een stad te gaan bouwen. Dus ik dacht, dan lokt de mensen uit Amsterdam weg en dan gaan de winkeltjes op de hoekje gaan mee, die verdwijnen. Dus ik was eigenlijk tegen Almere, maar ik dacht, als ze het toch gaan doen, nou, dan laat ik dan maar gaan helpen. We proberen er nog wat van te maken.
2: Heeft hij toen ooit beseft hoe bijzonder het eigenlijk was?
4: Nee, niet zozeer. Het was gewoon een. Ja, er was een. Vroeger mensen die dat gaan gingen doen. Het leek me wel leuk en ik zocht op dat moment. Keek ik uit naar een andere baan. Ik werkte op een sectorbureau. Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
2: Hoe ziet Almere er over 50 jaar uit?
4: Ik denk dat het is nu op een hele ideale plek. Want in het begin was het helemaal kaal. Nu is het ongeveer voor de helft bebouwd. En de andere helft is nog bossen en plassen en open ruimte. En over 50 jaar zal er veel minder open ruimte zijn. Dus het zou best eens kunnen dat Almere nu op dit moment zo'n beetje optimaal is. Maar de kans is heel groot dat het een hele volle en grote stad zal worden. Het zal nog een heel kunst zijn om die bossen en die plassen te bewaken.
2: Ja.
4: Dat ze niet allemaal volgebouwd worden.
2: Zou wel zonde zijn.
4: Dat zou zonde zijn, ja.
3: Ja, in onze oorspronkelijke plannen zaten ook meerdere lege ruimtes. En die wilden we zo lang mogelijk vrijhouden voor toekomstige generaties. En dat hebben ze in het begin al door strak gevolgd. Maar nu zie je zelf dat zowel in Almere Haven als op andere plekken kleine plekken, postzegelplekjes, allemaal worden volgeplemd.
4: Ja.
3: En wij hebben altijd vermeden om op al die plekken alvast wat neer te leggen. Want wij weten niet wat toekomstige generaties nog nodig hebben. En als je dat één keer vastlegt, kan je het niet meer terugdraaien.
2: Ja.
3: Dus die vele ruimtes tussen, waar Almere beroemd om was, die worden nu langzamerhand toch opgeofferd aan meer verdichting en toch hoogbouw. Ook terwijl Almere Haven hoofdzakelijk met laagbouw en enkele vier lagen was op bepaalde punten.
1: Ja, morgen het verhaal van Nico van Duin. Hij is de eerste huisarts van Almere.

0: Wow, wow, wow, do you wanna hold me? We gaan naar de klok van 6:30. Eerst nog bericht uit binnen- en buitenland.
1: Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat minister Van Essen van Landbouw de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
3: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
1: Ja, de boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar een weg geblokkeerd. En moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen.
0: In Boksmeer was gisteravond de wielerwedstrijd daags na de Tour. Zoals elk jaar stonden ook nu weer grote namen aan de start van het criterium. En dat trok duizenden wielerfans die heel dichtbij komen.
4: Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets. En dan voel je af en toe ook even wereldkampioen.
0: Geweldig, mooi is dat. Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. Tourwinnaar Pogacar, die was niet in Boksmeer.
1: Kijken we nog even in de krant. Het Financieel Dagblad heeft nieuws over de Belastingdienst. Die heeft een flinke tik op de vingers gekregen van de rechtbank Den Haag. De fiscus heeft tegen Betuwe ingehandeld in de zaak tegen twee oprichters van het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix. Eén van hen kreeg een aanslag van 35 miljoen euro opgelegd. Terwijl de Belastingdienst volgens de rechtbank toen al wist dat deze zaak geen stand zou houden.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de straat Revelszand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. Dick Offringa is overbuurman van het appartementencomplex.
2: Dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw. Een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen. Want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
1: Een auto en een lijnbus zijn gisteravond op elkaar gebotst op de kruising van de busbaan met het Jean Gabin-plantsoen in de Almeerse Filmwijk. Een inzittende van de auto raakte gewond. Door het ongeluk was de busbaan in beide richtingen een paar uur afgesloten. En de politie heeft onderzoek gedaan in een loods aan de Weerijs in Dronten. Dat gebeurde na een melding over een brand. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn, maar de politie trof wel een situatie aan die mogelijk strafbaar is. Waar het om gaat, wil de politie niet zeggen. Meer nieuws op Web en App.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. Bij de aanslag kwam een Poolse vrouw om het leven. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In die Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. En Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. En dat is een maatregel tegen de drukte in de stad.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zien we zon en hoge wolkenvelden elkaar afwisselen. En het blijft droog. In de loop van de dag komt de zon er nog wat beter bij. En de temperatuur loopt op naar zomerse waarde van 27 of zelfs 28 graden. Ook vanavond is het nog lang aangenaam. En komende nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen is er weer veel ruimte voor de zon en wordt het nog wat warmer. Met 30 tot zelfs 33 graden.
5: Zometeen skileren door Flevoland met een camera.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beatles, Here Comes the Sun. Het is 6:06. Goedemorgen.
1: Grote kans dat je nog nooit van ze hebt gehoord, maar op internet zijn het grote namen. Influencers Sam Pepper en Frankie Morales. Ze skileren bijna 600 kilometer door Nederland.
0: Ja, gisteren kwamen ze aan in Dronten. Nou, morgen verlaten ze Almere om naar Amsterdam te skaten. Daar finishen ze dan. De Britse Sam Pepper heeft 4,5 miljoen volgers. En Frankie Morales uit Amerika heeft er zo'n 800.000. Verslaggever Mariel Bakker, die zoekt hen op.
2: We are here, traveling all the way across the Netherlands. We've done 300 miles so far, and the news has come to snipe us.
3: Welcome to Flevoland.
2: I'm dying, by the way.
4: Ik ben helemaal dood, maar leuk je te ontmoeten.
3: Here, flowers from Flevoland.
2: Oh, wild.
3: So how is your trip?
2: It's amazing.
4: Het is geweldig. Nederlanders zijn heel aardig, maar jullie moeten wel iets aan die wind doen.
2: But you need to do something about the wind. We've done 484 kilometers.
4: We hebben al 484 kilometer geskate en we doen in totaal 583. Dus we zitten op dag 12 van de 14.
3: And why are you doing this?
2: Basically, like, normally I'm streaming on my desktop.
4: Ik stream veel op mijn computer en ik vroeg op een dag aan AI, wat zal ik eens doen? En die zei dat ik dit moest doen.
2: It basically built this mission for me. Bro, you think they bought my AI story?
4: Denk je dat ze mijn verhaal over AI geloofden?
5: Ja. Yeah. Oh ja, yeah. They love that.
2: At first, I didn't know what I was getting myself into.
4: Ik wist niet zo goed waar ik aan begon, want ik skate eigenlijk nooit. Zonder Frankie had ik het nooit gedaan.
2: He's like pushing me on constantly, you know?
3: Yeah, is it a hard job?
5: It's hard for me too.
4: Voor mij is het ook zwaar, ook omdat jullie stoepen niet geschikt zijn voor skates. Elke dag is er wel een moment dat we op willen geven, maar dat doen we niet.
5: You know, we just want to finish it right now.
3: When you look behind you, this is Flevoland.
2: Yeah.
3: What do you know about Flevoland?
2: Not much.
4: Niet veel, maar AI vertelt me wel heel veel over de dorpen waar we naartoe skaten.
6: All right, welcome to Dronten Baby Ballers. By the way, did you know this place was established just a few decades ago?
3: Yeah.
6: That's right, it's only been around since the 60s.
2: Why did you make us come for a wind farm?
4: Waarom staat hier zoveel wind en ook nog eens in de verkeerde richting?
2: With the wind going in the wrong direction.
3: How do you feel now? Because in 2 days it will be over.
2: Yeah.
3: It's a pity.
2: Nee,
4: ik ga feest vieren als deze skates af zijn en ik 2 dagen in bed ga liggen. Maar we gaan meteen door met de volgende challenge.
2: It's like, what's the next crazy thing we can do? Yeah.
1: En al die rare dingen kun je volgen van Sam en Frankie op kik.com/Sam.
0: Ja, en ze doen het zichzelf toch echt aan, dus ja, wat dat betreft.
1: En die wind, die hebben natuurlijk hun middelbare schooltijd niet in Flevoland meegemaakt. Maar dan weet je, heen heb je hem tegen.
0: Zo is ook. Je hebt hem altijd tegen. Come on, guys.

0: Zoo van Shakira. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, dat kan. Op de radio ging het gisteravond over te veel zwerfhonden in Turkije. En wat je daaraan kunt doen.

0: the world. Viva la vida van Coldplay. 7:15 is het. Wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Begin op de radio, het oog op morgen. Daar ging het over de Amerikaanse president Trump en premier Netanyahu van Israël, die elkaar treffen in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten sinds het begin van de oorlog met Iran. Oud-Israël-correspondent Ines Polak vertelde dat ze tegengestelde belangen hebben.
2: Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
3: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen.
1: Toch heeft Trump meer speelruimte, denkt Polak.
2: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: In Nieuwsuur aandacht voor de veiligheid van de regenbooggemeenschap naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hans Verhoeven was als ambassadeur betrokken bij verschillende Prides in Oost-Europa, waar hij geweld meemaakte. Maar ook in Amsterdam ziet hij een toename van het aantal incidenten.
4: Van alles, van schoppen slaan, spugen, schelden.
5: Dus, homo's, sukkels.
4: In Amsterdam zie ik toch veel dat uit de islamitische hoek komt. Jongeren vooral die waarschijnlijk op religieus grondslag mee hebben gekregen dat onze community geen onderdeel hoort te zijn van de maatschappij.
0: Ja, volgens Verhoeven begint dat al vroeg.
4: Volgens mij begint het met het onderwijs en dan vooral met het religieuze onderwijs, waar zaadjes worden geplant bij kinderen die gaan over dingen die volgens die religie niet correct zijn in onze maatschappij.
1: Dan terug naar de radio. En langs de lijn en omstreken, die sprak met Karen Soeters, die namens House of Animals een reportage maakte over zwerfhonden in Turkije. Sinds 2 jaar is daar een wet die voor minder straathonden moet zorgen door ze op te pakken en in asielen te stoppen. In de praktijk leidt deze aanpak tot de dood van duizenden straathonden, omdat er niet genoeg asielplekken zijn. Ondanks de problemen die straathonden kunnen meebrengen, wordt er in Turkije wisselend met ze omgegaan, zegt Soeters.
6: Je ziet buiten ook bakjes staan met water, met voedsel. Er worden vaak hondenhuisjes gebouwd waar ze kunnen schuilen. Dus ja, het is heel wisselend hoe daarmee om wordt gegaan. Maar wat er nu gebeurt, dat is wel echt desastreus.
1: House of Animals komt nu met een internationale petitie, waarin de Turkse autoriteiten worden opgeroepen de wet in te trekken. Volgens Soeters is er een diervriendelijke manier om van het probleem af te komen. Het
6: feit blijft gewoon dat als je naar wetenschappelijke onderzoeken kijkt, dan is een hondenpopulatie terugbrengen op een diervriendelijke en duurzame manier, dat je niet over 5 jaar weer precies hetzelfde staat te doen. De enige manier, dat is steriliseren. Dus je gaat een populatie dieren neutraal maken, die zorgen dat die ook gewoon in die omgeving blijven wonen. En dan zal je zien dat er geen dieren meer bijkomen en dat het reduceert.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. En bij een aanrijding tussen een lijnbus en een auto in de Almeerse Filmwijk is gisteravond een gewonde gevallen.
8: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
10: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
9: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
11: Wij komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
12: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
9: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, 7:02. In Emmeloord maakt een groepje inwoners bezwaar bij de gemeente, omdat ze vinden dat het appartementencomplex tegenover hen te hoog wordt. Wat de gevolgen daarvan zijn, dat hoor je zo meteen.
7: Ja, en omdat Almere 50 jaar bestaat, praten we met de pioniers van toen. Onder hen een behoorlijk eigenwijze man die met de nodige humor terugblikt.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Breathless van The Corrs. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Omwonenden van de straat Revelzand in Emmeloord maken bezwaar bij de gemeente Noordoostpolder tegen een extra verdieping op een appartementengebouw. Die staat tegenover hun huizen.
0: Ja, ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt.
2: Dick Offringa, u woont in de Revelzand in Emmeloord. Hoe lang al?
3: 52 jaar. Ik heb vanaf het begin gekocht.
2: En u woont tegenover het appartementencomplex en daar moet een etage bovenop. Althans, dat is het plan van Mercatus. Maar daar bent u eigenlijk helemaal niet blij mee. En wat voor reden niet?
3: Het is in 1980 gebouwd en ik had er toen vrede mee. Zou ook invalide inkomen. Ik denk iedereen moet wonen. Prima. Dus dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw. Een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen. Want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
2: Nou is de afstand tussen uw huis hier en het appartementengebouw best wel groot, lijkt mij. Heeft u dan echt van die zon zoveel last dat die straks niet meer in uw woning komt?
3: Nou, kijk, het zijn donkere huizen. Ze hadden nooit zo gebouwd moeten worden, maar ze staan hier nu. En s'avonds vooral na 5, dan schijnt de zon lekker in de voortuin. Dan zit iedereen hier in de tuin. En dat schijnt nu net over het appartement heen en dan niet meer.
2: Ja, hoogzomer nu is dat fantastisch, maar straks de donkere dagen, dan bent u bang dat u straks in de schaduw zit.
3: Weet ik wel zeker, ja.
2: Ook van 1 verdieping erbovenop maakt dat al het verschil?
3: Ja, zeker. Want die zon die komt er net overheen. 8 maanden lang.
2: Ja. Dus u wilt eigenlijk die verdieping er niet bovenop. Dat gaat u proberen tegen te houden.
3: Ja, we hebben 7 man hebben bezwaren ingediend. Van 7 van de 10. En we hopen dat te kunnen tegenhouden.
2: Een bezwaar wil zeggen, u gaat naar de bezwarencommissie van de gemeente?
3: Ja, dat wordt. Of het helemaal van de gemeente is, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat is september, oktober, moeten wij naar die commissie.
2: Maar nu zegt Mercatus, ja, met die bovenopbouw kunnen we 9 appartementen realiseren. In het gebouw maken we nog ruimte voor 1/10. Dat is echt nodig om te voldoen aan de grote vraag aan woonruimte nu.
3: Ja, dat zou kunnen, maar je hebt hier een nieuwe wijk, Emmelhagen, dat groeit als kool. Dus dat kan daar ook wel bij. En er worden heel veel appartementen gebouwd tegenwoordig in Emmeloord. Dus ik vind het een beetje overtrokken.
2: Ja. Maar mensen zullen misschien denken, meneer Offringa en de bewoners, is dit niet NIMBY-gedrag? Not in my backyard, niet in mijn achtertuin of in dit geval de voortuin.
3: Ja, dat snap ik wel. Ik heb normaal gesproken alle begrip ervoor dat mensen zeggen, je moet een beetje inschuiven. Want andere mensen moeten ook wonen. Maar in dit geval zeg ik zoveel appartementen hieromheen. En ook de zon die straks weg is. En je kijkt dan gewoon tegen betonblokken aan en je ziet ook geen blauw meer. Nou, ik heb er heel veel moeite mee.
2: De bewoners gaan naar de bezwarencommissie. Ja, die kan natuurlijk beoordelen dat het algemene belang boven uw eigen belang en dat van de bewoners weegt. Wat dan?
3: Algemeen moet boven het persoonlijk belang gaan. Alleen, er zijn redenen om te zeggen van in dit geval niet.
2: Ja. Maar afhankelijk van hoe de bezwaarcommissie oordeelt, zou u door willen gaan naar de rechter dan?
3: In principe wel, ja. Want het hangt even af van de uitslag van de bezwaarcommissie. Maar er zijn mensen hier die zeggen, we gaan als het niet positief is, gaan we naar de rechter. Ja.
1: Zei Dick Overingaas over buurman van het appartementencomplex Emelwar in Emmeloord.

0: Just Might van Bruno Mars is 7:15. En dat betekent dat het tijd is voor het weer.
1: Met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Hoi, goedemorgen.
1: We beginnen nu met 17 graden. Waar gaat het heen vandaag?
2: Nou, het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Er is namelijk al behoorlijk warme lucht over onze omgeving uitgestroomd vannacht en vanochtend. Daar merken we nu nog niet echt veel van. Maar straks, als die zon wat meer kracht gaat krijgen, dan wel. En dan gaat de temperatuur oplopen naar 25 tot 28 graden vanmiddag. Met dus veel zonneschijn, hooguit nog een paar van die kleine stapelwolkjes. Maar ja, gisteren groeide die nog her en der uit tot een bui. Dat gaat vandaag zeker niet gebeuren. Het blijft dus overal droog. En over het algemeen staat er maar heel weinig wind. Dus ik denk voor veel mensen toch een aangename zomerdag.
1: En hoe lang blijft het nog warm vanavond?
2: Ja, vanavond blijft het zonnig. Temperaturen nog ruim boven de 20 graden. In ieder geval tot halverwege de avond. Nou, vannacht koelt het onder een heldere hemel dan af naar zo'n 16 graden. Maar dat is wel echt pas helemaal tegen het eind van de nacht. En ook dan staat er eigenlijk maar weinig wind. En morgen wordt dan de warmste dag van de week met opnieuw zonnig weer. Temperaturen op de meeste plaatsen van 30 graden of iets hoger. In het zuiden van de provincie zou het lokaal zelfs 32 graden kunnen worden. En opnieuw staat er maar heel weinig wind. En er is de afgelopen dagen natuurlijk wel wat regen gevallen.
1: Ja.
2: Nou, dat gaat vandaag en morgen, dat zit nog in de bodem, dat gaat verdampen. En daardoor gaat de luchtvochtigheid wel omhoog. En dat betekent dat het zeker morgen behoorlijk broeierig, drukkend warm zal aanvoelen.
1: Jij zei de warmste dag van de week. Wordt het dan donderdag weer wat minder warm?
2: Ja, inderdaad. Ik denk een stuk aangenamer. 27 graden ongeveer. De dagen daarna een graad of 25. Aan het weerbeeld verandert niet zoveel. Dat komt wel omdat de wind meer vanaf zee gaat waaien. Dat die temperatuur een aantal graden naar beneden gaat. Maar tot en met het weekend blijft het droog. Met veel zonneschijn. En dat is denk ik. Dan is die 25 graden toch denk ik een stuk aangenamer.
1: Prima weer voor vakantie in eigen land.
2: Zeker weten.
1: Wouter, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom spreken wij mensen van het eerste uur.
0: Ja, vandaag blikken we terug met Brans Stassen, een van de peetvaders en bedenkers van de stad, en met Hanny van Maarschalkerwaard, die in het begin verantwoordelijk was voor de communicatie. Verslaggever Reo van der Weijden die praat met ze.
3: Hoe lang kennen jullie elkaar?
4: Van augustus 1973.
3: Augustus 73?
4: Ja.
3: Ja, dus dat is al ruim 50 jaar.
4: Maar hij zat er al een half jaar eerder.
3: Ja?
5: Ik ben er vanaf het eerste begin in 72, januari 72.
3: Dus jullie hebben Almere ook gezien dat er niks was?
5: Er was nog helemaal niks. Er lag hier een beetje zand opgespoten, meen ik, een vierkant lapje. En er lagen wat drainagebuizen. Verder was het compleet kaal nog, er was helemaal niets.
4: Nee, er was alleen maar de Hollandse brug en er was de blok van Kuffelen. En verder hadden we niks. En de graansilo, die was er ook.
5: En de twee vaarten.
4: Ja.
3: En dan kan je natuurlijk afvragen, hoe haal je het in je hoofd dan om dit aan te gaan? Er is niks, het is onzeker.
4: Het was juist de uitdaging.
3: Ja?
4: Nee, vrouw.
5: Ja, nou, dit was natuurlijk een fantastische plek vlakbij Amsterdam. Amsterdam zat krap en had ruimtenood. En hier kon je zomaar een hele stad bouwen.
4: En dat dus, was de opgave van de
5: je was wel gek geweest als je het niet gedaan had.
3: Nee, dat vindt u eigenlijk. Van als je deze kans krijgt,
5: nou,
3: dan
5: zo,
3: moet je die pakken.
5: Zo is het. Het is ook helemaal niet dat de stad zo gewild is. Dat niet omdat het zo goed ontwerp is. Maar omdat het op deze plek ligt, zo dicht bij Amsterdam.
3: Ja.
4: Om bij een nieuwe stad die in de polder nog gebouwd moest worden, om daar te gaan werken. Ja, dat was de uitdaging. Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven, of zelfs nog minder.
3: Ja.
4: Dus die kans wilde ik niet laten lopen.
5: Ik vond het in het begin helemaal niet zo'n goed idee om hier een stad te gaan bouwen. Dus ik dacht, dan lokt de mensen uit Amsterdam weg en dan gaan de winkeltjes op de hoek, die gaan mee, die verdwijnen. Dus ik was eigenlijk tegen Almere, maar ik dacht, als ze het toch gaan doen, nou, dan laat ik dan maar gaan helpen. Nog, we proberen er nog wat van te maken.
3: Heeft hij toen ooit beseft hoe bijzonder het eigenlijk was?
5: Nee, niet zozeer. Het was gewoon een. Ja, er was een. Vroeger mensen die dat gingen doen. Het leek me wel leuk en ik zocht op dat moment. Keek ik uit naar een andere baan. Ik werkte op een sectorbureau. Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
3: Hoe ziet Almere er over 50 jaar uit?
5: Ik denk dat het is nu op een hele ideale plek. Want in het begin was het helemaal kaal. Nu is het ongeveer voor de helft bebouwd. En de andere helft is nog bossen en plassen en open ruimte. En over 50 jaar zal er veel minder open ruimte zijn. Dus het zou best eens kunnen dat Almere nu op dit moment zo'n beetje optimaal is. Maar de kans is heel groot dat het een hele volle en grote stad zal worden. Het zal nog een heel kunst zijn om die bossen en die plassen te bewaken. Ja. Dat ze niet allemaal volgebouwd worden.
6: Het zou wel zonde zijn.
5: Dat zou zonde zijn, ja.
4: Ja, in onze oorspronkelijke plannen zaten ook meerdere lege ruimtes. En die wilden we zo lang mogelijk vrijhouden voor toekomstige generaties. En dat hebben ze in het begin al door strak gevolgd. Maar nu zie je zelf dat zowel in Almere Haven als op andere plekken kleine plekken, postzegelplekjes, allemaal worden volgeplemd. Ja. En wij hebben altijd vermeden om op al die plekken alvast wat neer te leggen. Want wij weten niet wat toekomstige generaties nog nodig hebben. En als je dat één keer vastlegt, kan je het niet meer terugdraaien. Ja. Dus die vele ruimtes tussen, waar Almere beroemd om was, die worden nu langzamerhand toch opgeofferd aan meer verdichting en toch hoogbouw ook. Terwijl Almere Haven hoofdzakelijk met laagbouw en enkele vier lagen was op bepaalde punten.
1: Ja, morgen gaan we door met 50 jaar Almere. Dan het verhaal van Nico van Duin. Hij was de eerste huisarts van Almere.
0: Het is 21 minuten over 7. Zometeen bericht uit binnen- en buitenland. Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er amper iets veranderd, concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid.
1: Zo.
0: Je hoort er zometeen meer over naar de muziek van ABC, Poison Arrow.

0: minuten maar. En dan raak, als je een beetje goed mengt. Bericht uit binnen-buitenland.
1: We beginnen bij de boeren. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat minister Vanessa van Landbouw de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
3: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
1: Ja, de boeren stonden met trekkers langs viaducten en langs wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar een weg geblokkeerd. Er moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernieling. Brandjes in deze tijd, want ja, dat is niet zo verstandig.
0: Nee, dat is niet heel handig. Nee, dat klopt. Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Al jarenlang is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. Daardoor stapelen de problemen zich op en bestaat de vrees dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving, zegt de kinderombudsman.
4: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
0: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben.
1: In Boksmeer was gisteravond de wielerwedstrijd daags na de Tour. Als elk jaar stonden nu ook grote namen aan de start van het criterium. En dat trok duizenden wielerfans die heel dichtbij konden komen.
5: Ik zeg net tegen mevrouw dat Andy Schleck meedeed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen.
0: Ja. Ik geloof dat al die wielrenners daar een beetje last van hebben, ja.
1: De winst
0: toch mooi.
1: Naar Carapaz en Pogacar, die was er niet bij.
0: Eva Max is dit.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
7: eSIM. Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. Dick Offringa is overbuurman van het appartementencomplex.
11: Dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw. Een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen. Want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
10: Een auto en een lijnbus zijn gisteravond op elkaar gebotst op de kruising van de Bussemaan met het Jean Gabin-plantsoen in de Almeerse Filmwijk. Een inzittende van de auto raakte gewond. Door het ongeluk was de busbaan in beide richtingen een paar uur afgesloten. Een auto is gisteravond van de weg geraakt op de Goormeerdijk West in Almerepoort. Het voertuig kwam tot stilstand naast het fietspad. De bestuurder kon voorkomen dat hij in het Gooimeer belandde. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. En de politie heeft onderzoek gedaan in een loods aan de Weerijs in Dronten. Dat gebeurde na een melding over een brand. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn, maar de politie trof wel een situatie aan die mogelijk strafbaar is. Waar het om gaat, dat wil de politie niet zeggen.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen, is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort.
13: Goedemorgen, er staat vandaag een zonnige dag op het programma in Flevoland. Vanmiddag ontstaan er wel een paar kleine stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperaturen lopen daarbij op naar zomerse waarde. Zo'n 25 graden in de Noordoostpolder tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder. Er staat maar weinig wind en veel kouder dan 17 graden wordt het daarbij niet. En morgen staat er een zeer warme dag op het programma met temperaturen van 30 graden of zelfs lokaal iets hoger. Opnieuw is er veel zonneschijn. Bewolking zien we eigenlijk nauwelijks en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
14: Straks onze twee wekelijkse AI-rubriek. En met AI kun je ook domme dingen doen. Straks twee voorbeelden.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Owner of a Lonely Heart van Yes. Het is 8:08.
1: Een heleboel domme zetten zijn gedaan in AI-land. Gelukkig hebben we onze Lelystadse AI-specialist Sonny de Leeuw weer de gast op deze dinsdag.
0: Ja, Sonny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mensen die kijken, die zien iets op jouw neus. Ja. Een pleister, wat is er gebeurd?
2: Ja, dat heb je als je hobby vechtsport is, hè. Dan heb je dit soort dingen, dan breek je soms even een keertje je neus.
0: Oh.
2: En dit is afgelopen zaterdag gebeurd.
0: Okay.
2: Maar ik voel me hartstikke oké. Dus,
0: gelukkig.
2: Gaat verder goed.
0: Oh, fijn. Was het niet heel pijnlijk?
2: Nee, dat was het rare. Want ik voel er eigenlijk helemaal niks van. Maar het is waarschijnlijk omdat het de tweede keer is nu. En dat mijn neus een klein beetje gevoelloos is geworden.
0: Oh,
2: dus dat... het valt allemaal nog wel mee.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Dommigheden dus in AI-land. Waar zullen we mee beginnen? Webwinkels, daar ging het mis met Funda in België. Tenminste, de Belgische variant van het Nederlandse Funda. Die webwinkels, zullen we daarmee beginnen?
2: Ja, dat is goed.
0: Wat rare teksten, wat rare foto's. En dat kwam door AI. Ja, tenminste, het kwam eigenlijk niet door AI, maar door de mensen die de opdrachten gaven en het niet helemaal heel goed hebben gedaan, toch?
2: Ja, ja, wat je heel veel voorbij ziet komen tegenwoordig zijn van die webwinkels of op bol.com, van die dropship bedrijven, die gebruiken AI in hele grote getallen, die introduceren soms al 100 producten of 1000 producten. En die gaan kijken, oké, wat werkt wel en wat werkt niet goed. En hetgeen wat wel goed werkt, daar gaan ze verder op investeren. En wat niet goed werkt, die gooien ze uiteindelijk weer weg. Dus met hele grote getallen maken ze allemaal AI-foto's, maken ze allemaal websites, zetten ze alles maar gewoon online.

0: Ja, maar ik zag ook teksten staan als, ja, dit is een kopsuggestie, plak hem maar op. En dan die aanwijzing uit wat ChatGPT dan zegt, was meegekopieerd. Is dat dan allemaal geautomatiseerd of zat iemand niet op te letten? Hoe gaat zoiets?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat dat gewoon iemand was die het aan ChatGPT heeft gevraagd en die heeft het geselecteerd, gekopieerd. En die wilde het erin plakken en die is gewoon, die heeft niet opgelet.
2: Hij is gewoon heel slordig dus.
1: Ja. Ja, dus het kan beide kanten op gaan. Of het is een persoon die het zelf heeft gekopieerd en geplakt en niet oplet. Maar het kan ook zijn, sommige ondernemers die doen gewoon hele grote getallen. Laat die AI allemaal autonoom gewoon producten zoeken. Ach. Productfoto's maken, beschrijvingen maken. En de AI helemaal zelf hun gang laten gaan. En dat is ook een risico.
2: Ja, dat is dan een groot gevaar natuurlijk. Ja, blijkt wel. Ja.
0: Ja. Nu zijn dat dommigheden dan bij de verkoop van spullen. In België worden huizen verkocht op een soort funda-achtige site. Maar die heet dan daar weer anders. Ja. Dat zijn bewust huizen, keukens, interieuren, tuinen mooier gemaakt.
1: Ja.
0: Wat heb je daarvan gezien?
1: Ja, dat zie je best wel vaak voorbij komen tegenwoordig. En de ene keer gebeurt dat wel op een transparante manier, en de andere keer niet. Ja, als je een huis gaat kopen en opeens zie je een compleet andere keuken, nou, dan is dat natuurlijk niet heel nice. Dan ben je als koper niet heel blij.
2: Nee.
1: Als je daar helemaal naartoe bent gegaan.
2: Of ik heb op die foto zonnepanelen gezien, die blijken dan helemaal niet op te liggen op dak.
1: Precies.
2: Ja, dan denk ik, nou lekker dan.
0: Nee, het waren oude dakpannen.
2: Ik ga wel weer.
1: Ja, en ik denk dan ook van, ja, wat heb je er eigenlijk aan als verkoper? Want uiteindelijk komt de koper toch wel een keertje fysiek kijken. En dan val je door de mand heen. Dus ik snap niet zo heel goed dat mensen dat doen. Ik snap het wel als je de koper iets wil laten zien van wat het zou kunnen worden. En dat je dan transparanter over bent van, hey, dit is bewerkt door AI met een label erover. Dit is de ruimte als hij leeg is, zonder de huidige interieurdesign erin.
0: Ja, dan kun je zelf van bedenken, dit ga ik ermee doen. De garage is nu leeg.
1: Dan is het inspiratie, in plaats van dat je iemand voor de gek houdt.
0: Okay.
1: En dat moet ook tegenwoordig. Je hebt tegenwoordig vanaf 2 augustus, dus dat is over een aantal dagen, heb je de AI Act over transparantie. Dan is dit ook verplicht. En dan wordt hier ook over gehandhaafd. Als je niet een AI-foto, een deepfake, met een AI-label eroverheen plakt, dan is dat strafbaar vanaf 2 augustus.
2: Okay.
1: Dus ook voor dit soort dingen moet dat binnenkort.
2: Een strafbaar, en wat is de straf dan als ik het niet doe?
1: Boetes.
2: Oh, okay.
1: Ja, dan kan je echt een boete krijgen.
2: En die zijn ook hoog wel?
1: Ik weet niet exact wat de boetes zijn. En het ligt er ook aan hoeveel schade het kan aanrichten natuurlijk. Voor iets zoals dit zal het waarschijnlijk wat lager zijn dan dat je een misleidende deepfake maakt van een persoon die iemand oplicht.
0: Ja, maar
1: dat zou heel verschillend zijn.
0: Maar ik vind met die huizen, het is geen broodje hè, dat je gaat kopen. Het is natuurlijk heel bedrag.
1: Zeker.
2: Ja, maar goed, wat je zei, Sonny, het is natuurlijk niet handig. Want je komt op een gegeven moment bij die woning kijken en dan denk je van, ja, lekker dan. Dus misschien werkt het juist wel averechts. Er was ook een advocaat, weer een advocaat die met verzonnen jurisprudentie kwam. Dat hadden ze door in de rechtbank, dat die tekst uit de AI-machine kwam.
1: Ja.
2: Ze was ook niet de eerste advocaat die dat deed. Is het heel verleidelijk om het te doen?
1: Ja, ik blijf er maar op hameren, elke keer. Het blijft nog steeds belangrijk en het zal altijd belangrijk blijven om zelf nog kritisch te blijven. En in dit geval heb ik zelfs gelezen dat die advocaat het aan een student had gevraagd om onderzoek te doen. En toen heeft ze die student ook voor de bus gegooid van, ja, het is de studentse schuld.
2: Oh.
1: Ik ben van de oude stempel en ik gebruik het helemaal niet.
0: Maar dat loog ze.
2: Dat is wel heel erg.
0: Ze mocht daarna naar de tuchtraad voor advocaten en dan had ze weer AI gevraagd om haar verdediging te schrijven.
1: Ja.
0: Dus heel hard leers, ja. Zijn nog even één ding, want in de Beekse Bergen was een aap kwijt. Die hebben we met z'n allen gezocht. Maar in AI-land is er een AI-systeem ontsnapt.
1: Ja.
0: Wie is er weg en wat zijn de gevolgen?
1: Ja, ik zal proberen heel erg simpel uit te leggen wat er precies is gebeurd. OpenAI, de makers van ChatGPT, die waren bezig met een nieuw AI-model om die te trainen en die tests op te leggen. En toen hadden ze hem in een soort kooi gestopt. In een sandbox noem je dat. Dat hij alleen binnen die ene kooi opdrachten kan uitvoeren. En daar moest hij allemaal quizzes uitvoeren. En toen wist hij het antwoord niet op een van de vragen. En wat hij dacht is, nou, ik zit hier zo in deze kooi, maar ik denk dat ik het antwoord wel kan vinden als ik uit mijn kooi breek en ergens op het wijde internet een bedrijf ga hacken om daar het antwoord te kunnen vinden.
2: Oh jee.
1: Dus dat heeft hij gedaan. Hij is uit zijn kooi is hij gebroken. Toen heeft hij een bedrijf gehackt, Hugging Face. Zo'n grote AI-bedrijf. Daar is hij binnen de website, binnen het bedrijf is hij gehackt om daar de antwoorden te zoeken. En toen is hij weer terug in zijn kooi gegaan om de vragen te beantwoorden.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Maar dat moet toch niet kunnen?
1: Nee, dat moet inderdaad ook niet kunnen. Want dat is het hele.

0: profijt ook van AI op dit moment. Dit is een vraagstuk wat al heel lang doorgaat. En het is dat je AI goed naar jou kan laten luisteren. Ja. En dat die compliant is met hetgene wat jij wilt dat hij doet.
1: Ja, hij moet niet zelf dingen gaan bedenken.
0: Exact.
2: Liever niet.
1: Nee.
0: Dus dit noem je de AI alignment. En dat is dat de mens en de AI allebei dezelfde normen, waarden hebben. En dat die luistert naar de mens. En dat die niet zometeen helemaal zijn eigen kant op gaat. In dit geval is het een heel goed voorbeeld van de paperclip accelerator. Als je hem een bepaalde opdracht geeft, dan doet AI alles wat hij kan, toen in staat is, om dat doel te bereiken. Ja, ja. Zijn doel was om de vraag te beantwoorden. En om dat doel te bereiken, moest hij dus uit de kooi ontsnappen. Ja. En een bedrijf hacken. En daar het antwoord op halen. Dus dat heeft hij gedaan. Dus maar dit is een goed voorbeeld van AI de verkeerde instructies meegeven. En niet goed alignen, zoals je dat noemt.
2: Okay, waardoor dus dit soort dingen fout kunnen gaan. Je moet een oplossing vinden in je kooi. Je moet in je kooi blijven en daar zoeken.
0: Ja.
2: En als het niet lukt, jammer dan.
0: En dat is eerlijk gezegd wel het gevaarlijke en het lastige van dit moment. Ja, we weten nog allemaal niet hoe je die AI goed kan beteugelen.
2: Ah.
0: Dus dit is nog een vraagstuk waar je veel meer dingen van tegen gaat komen binnenkort. Want dit is niet een opgelost vraagstuk op dit moment.
1: Dus dit gaat vaker gebeuren, die kans bestaat zeker?
0: Ja, ik verwacht het wel. In dit geval hadden ze wel ook een aantal veiligheidsmaatregelen weggehaald van het AI-model. Waardoor dit ook is gebeurd.
1: Ah.
0: Maar alsnog, AI is nog niet volledig aligned met de mens. Dus ja, we hebben het nog niet volledig onder controle.
2: Nog even één ding. Dat type waar je het over hebt, deze versie, is die al verkrijgbaar voor de gewone stervelingen, jij en ik? Of is die nog in zijn kooi?
0: Ja en nee. Er waren er twee. ChatGPT 5.6 Sol. Dat was een van die modellen die ze hebben getest.
2: Ja.
0: En waarschijnlijk de nieuwe ChatGPT 6. Die is waarschijnlijk ontsnapt.
1: Mm-mm.
0: Maar dat zijn nog geruchten. Maar waarschijnlijk hebben we nog geen toegang tot dit systeem.
2: Gelukkig maar. En anders gaan we jou weer gewoon raadvragen over 2 weken weer.
1: Dank weer voor je kennis, Sonny.
0: Graag gedaan.
1: En een fijne dag.

0: Drive Safe, Mild Flint en Nile Horan. 10 minuten voor 8. Flevoland is wakker. Met wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Begin op de radio in het oog op morgen ging het over de Amerikaanse president Trump en premier Netanyahu van Israël die elkaar treffen in het Witte Huis. Nou, het is de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten sinds het begin van de oorlog met Iran. Oud-Israël-correspondent Ines Polak vertelde dat ze tegengestelde belangen hebben.
2: Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
3: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen.
1: Toch heeft Trump meer speelruimte, denkt Polak.
2: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: In Nieuwsuur aandacht voor de veiligheid van de regenbooggemeenschap. Naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hans Verhoeven was als ambassadeur betrokken bij verschillende prides in Oost-Europa, waar hij geweld meemaakte. Maar ook in Amsterdam ziet hij een toename van het aantal incidenten.
4: Van alles, van schoppen slaan, spugen, schelden.
5: Dus, homo's, sukkels.
4: In Amsterdam zie ik toch veel dat uit de islamitische hoek komt. Jongeren vooral die waarschijnlijk op religieus grondslag mee hebben gekregen dat onze community geen onderdeel hoort te zijn van de maatschappij.
0: Ja, volgens Verhoeven begint dat al vroeg.
4: Volgens mij begint het met het onderwijs en dan vooral met het religieuze onderwijs, waar zaadjes worden geplant bij kinderen die gaan over dingen die volgens die religie niet correct zijn in onze maatschappij.
1: Langs de lijn en omstreken sprak met Karen Soeters, die namens House of Animals een reportage maakte over zwerfhonden in Turkije. Sinds 2 jaar is daar een wet die voor minder straathonden moet zorgen, door ze op te pakken en in asielen te stoppen. In de praktijk leidt deze aanpak tot de dood van duizenden straathonden, omdat er niet genoeg asielplekken zijn. Ondanks de problemen die straathonden kunnen meebrengen, wordt er in Turkije wisselend met ze omgegaan, zegt Soeters.
6: Je ziet buiten ook bakjes staan met water, met voedsel. Er worden vaak hondenhuisjes gebouwd waar ze kunnen schuilen. Dus ja, het is heel wisselend hoe daarmee om wordt gegaan. Maar wat er nu gebeurt, dat is wel echt desastreus.
1: House of Animals komt nu met een internationale petitie, waarin de Turkse autoriteiten worden opgeroepen de wet in te trekken. Volgens Soeter is er een diervriendelijke manier om van het probleem af te komen.
6: Feit blijft gewoon dat als je naar wetenschappelijke onderzoeken kijkt, dan is een hondenpopulatie terugbrengen op een diervriendelijke en duurzame manier, dat je niet over 5 jaar weer precies hetzelfde staat te doen. De enige manier, dat is steriliseren. Dus je gaat een populatie dieren neutraal maken, die zorgen dat die ook gewoon in die omgeving blijven wonen. En dan zal je zien dat er geen dieren meer bijkomen en dat het reduceert.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.
0: En dit zijn Bluff en Nielson met Mannenharten.

0: zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee, deze week elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Oh. Welcome to Flevoland.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Dit is een uittip. Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. En bij een aanrijding tussen een lijnbus en een auto in de Almeerse Filmwijk is gisteravond een gewonde gevallen.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Jeroen van Kammer, het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
11: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
12: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
10: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
13: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
10: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen. Ja, in de bouwwereld noemen ze het optoppen. Dan komt er een laag bovenop een bestaand appartementencomplex.
15: Ja, dat kan. Ja,
14: dat
15: zeker.
14: Kan. Daar kunnen extra mensen wonen. In Emmeloord gaat het ook gebeuren, in Trevelsand. Maar de mensen die daar weer tegenover wonen, die zeggen, ja, dan is de zon uit onze tuin. Ze maken bezwaar. Straks hoor je er meer over.
15: En omdat Almere 50 jaar bestaat, praten we met de pioniers van toen. Onder hen een behoorlijk eigenwijze man die met de nodige humor terugblikt.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One van Vodafone
18: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: All That She Wants van Ace of Base. Het is 8:08. Goedemorgen.
1: Omwonenden van de straat Revelzand in Emmeloord maken bezwaar bij de gemeente Noord-Oostpolder tegen een extra verdieping op een appartementengebouw. Dat staat tegenover hun huizen.
0: Ja, ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt.
2: Dick Offringa, u woont in de Revelzand in Emmeloord. Hoe lang al?
3: 52 jaar. Ik heb vanaf het begin gekocht.
2: En u woont tegenover het appartementencomplex en daar moet een etage bovenop. Althans, dat is het plan van Mercatus. Maar daar bent u eigenlijk helemaal niet blij mee. En wat voor reden niet?
3: Nou, het is in 1980 gebouwd en ik had er toen vrede mee. Zou ook invalide inkomen. Ik denk, iedereen moet wonen. Prima. Dus dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw. Een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen. Want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
2: Nou is de afstand tussen uw huis hier en het appartementengebouw best wel groot, lijkt mij. Heeft u dan echt van die zon zoveel last dat die straks niet meer in uw woning komt?
3: Nou, kijk, het zijn donkere huizen. Ze hadden nooit zo gebouwd moeten worden, maar ze staan hier nu. En s'avonds vooral na vijven, dan schijnt de zon lekker in de voortuin. Dan zit iedereen hier in de tuin. En dat schijnt nu net over het appartement heen en dan niet meer.
2: Ja, hoogzomer nu is dat fantastisch, maar straks de donkere dagen, dan bent u bang dat u straks in de schaduw zit.
3: Weet ik wel zeker, ja.
2: Ook van één verdieping erbovenop maakt dat al het verschil?
3: Ja, zeker. Want die zon die komt er net overheen. 8 maanden lang.
2: Ja. Dus u wilt eigenlijk die verdieping er niet bovenop. Dat gaat u proberen tegen te houden.
3: Ja, we hebben 7 man hebben bezwaren ingediend. Van 7 van de 10. En we hopen dat te kunnen tegenhouden.
2: Bezwaar wil zeggen, u gaat naar de bezwarencommissie van de gemeente?
3: Ja, dat wordt. Of het helemaal van de gemeente is, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat is september, oktober, moeten wij naar die commissie.
2: Maar nu zegt Mercatus, ja, met die bovenopbouw kunnen we 9 appartementen realiseren. In het gebouw maken we nog ruimte voor 1/10. Dat is echt nodig om te voldoen aan de grote vraag aan woonruimte nu.
3: Ja, dat zou kunnen, maar je hebt hier een nieuwe wijk, Emmelhagen, dat groeit als kool. Dus dat kan daar ook wel bij. En er worden heel veel appartementen gebouwd tegenwoordig in Emmeloord. Dus ik vind het een beetje overtrokken.
2: Ja. Maar mensen zullen misschien denken, meneer Offringa en de bewoners, is dit niet NIMBY-gedrag? Not in my backyard, niet in mijn achtertuin of in dit geval de voortuin.
3: Ja, dat snap ik wel. Ik heb normaal gesproken alle begrip ervoor dat mensen zeggen, je moet een beetje inschuiven. Van die andere mensen moeten ook wonen. Maar in dit geval zeg ik, zoveel appartementen hieromheen. En ook de zon die straks weg is. En je kijkt dan gewoon tegen betonblokken aan en je ziet ook geen blauw meer. Nou, ik heb er heel veel moeite mee.
2: De bewoners gaan naar de bezwarencommissie. Ja, die kan natuurlijk beoordelen dat het algemene belang boven uw eigen belang en dat van de bewoners weegt. Wat dan?
3: Algemeen moet boven het persoonlijk belang gaan. Alleen, er zijn redenen om te zeggen van in dit geval niet.
2: Ja. Maar afhankelijk van hoe de bezwaarcommissie oordeelt, zou u door willen gaan naar de rechter dan?
3: In principe wel, ja. Want het hangt even af van de uitslag van de bezwaarcommissie. Maar er zijn mensen hier die zeggen, we gaan, als het niet positief is, gaan we naar de rechter. Ja.
1: En zei Dikke Offringa, overbuurman van appartementencomplex Emelwar in Emmeloord.
0: Dit is Cameron Withkamp, Kingdom of Fear.

0: Kingdom of Fear. Cameron Withcombe. Het is bijna 7:15. Ik dacht, misschien is onze weerman er al. Maar
1: is die er nog niet
0: het geval? Nee. Nou ja, dan gaan we toch eerst door nog even met het nieuws.
1: Ja, we hebben een leuke zomerserie. En dat gaat over Almere, dat 50 jaar bestaat. En daarom spreken wij met mensen van het eerste uur.
0: Ja, en dat zijn... Moet ik even goed kijken, hoor.
1: Brand Stassen, die was gisteren al aangekondigd.
0: Ja, een van de peetvaders en de bedenkers van de stad natuurlijk. Ja. En ook met Hanny van Maarschalkerwaard, die in het begin verantwoordelijk was voor de communicatie. Ook heel belangrijk natuurlijk. Verslaggever Rio van der Weijden, die praat met ze.
2: Hoe lang kennen jullie elkaar?
3: Van augustus 1973.
2: Augustus 73?
3: Ja.
2: Ja, dus dat is al ruim 50 jaar.
3: Zeg maar hij zat er al een half jaar eerder.
2: Ja?
4: Ik ben er vanaf het eerste begin in 72. Januari 72.
2: Dus jullie hebben Almere ook gezien dat er niks was?
4: Er was nog helemaal niks. Er lag hier een beetje zand opgespoten, meen ik. Een vierkant lapje. En er lagen wat drainagebuizen. Verder was die compleet kaal nog. Er was helemaal niets.
3: Nee, er was alleen maar de Hollandse brug. En er was de blok van Kuffelen. En verder hadden we niks. En de graansilo, die was er ook.
4: In de twee vaarten.
3: Ja.
2: En dan kan je natuurlijk afvragen, hoe haal je het in je hoofd dan om dit aan te gaan? Er is niks. Het is onzeker. Het
3: was juist een uitdaging.
2: Ja?
3: Nee, vrouw.
4: Ja, nou, dit was natuurlijk een fantastische plek vlakbij Amsterdam. Amsterdam zat krap en had ruimtenood. En hier kon je zomaar een hele stad bouwen.
3: En dat was ook de opgave van de
4: stad. Je was wel gek geweest als je het niet gedaan had.
2: Nee, dat vindt u eigenlijk. Van als je deze kans krijgt,
4: nou,
2: dan moet je
4: die
2: pakken.
4: Zo is het. Het is ook helemaal niet dat de stad zo gewild is. Dat niet omdat het zo goed ontwerp is. Maar omdat het op deze plek ligt, zo dicht bij Amsterdam.
2: Ja.
3: Om bij een nieuwe stad... die in de polder nog gebouwd moest worden om daar te gaan werken. Ja, dat was de uitdaging. Want dit was zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
2: Ja.
3: Dus die kans wilde ik niet laten lopen.
4: Ik vond het in het begin helemaal niet zo'n goed idee om hier een stad te gaan bouwen. Dus ik dacht, dan lopen de mensen uit Amsterdam weg en dan gaan de winkeltjes op de hoekje gaan mee, die verdwijnen. Dus ik was eigenlijk tegen Almere, maar ik dacht, als ze het toch gaan doen, nou, dan laat ik dan maar gaan helpen. Nog, we proberen er nog wat van te maken.
2: Heeft hij toen ooit... beseft hoe bijzonder het eigenlijk was?
4: Nee, niet zozeer. Het was gewoon een... Ja, er was een... vroeger om mensen die dat gaan gingen doen. Het leek me wel leuk. En ik zocht op dat moment... keek ik uit naar een andere baan. Ik werkte op een sectorbureau. Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
2: Hoe ziet Almere er over 50 jaar uit?
4: Ik denk dat... het is nu op een hele ideale plek. Want in het begin was het helemaal kaal. Nu is het ongeveer voor de helft bebouwd. En de andere helft is nog bossen en plassen en open ruimte. En over 50 jaar zal er veel minder open ruimte zijn. Dus het zou best eens kunnen dat Almere nu op dit moment zo'n beetje optimaal is. Maar de kans is heel groot dat het een hele volle en grote stad zal worden. Het zal nog een heel kunst zijn om die bossen en die plassen te bewaken.
2: Ja.
4: Dat ze niet allemaal volgebouwd worden.
2: Het zou wel zonde zijn.
4: Dat zou zonde zijn, ja.
3: Ja, in onze oorspronkelijke plannen zaten ook meerdere lege ruimtes. En die wilden we zo lang mogelijk vrijhouden voor toekomstige generaties. En dat hebben ze in het begin al door strak gevolgd. Maar nu zie je zelf dat zowel in Almere Haven als op andere plekken... kleine plekken, postzegelplekjes, allemaal worden volgeplemd.
4: Ja.
3: En wij hebben altijd vermeden om op al die plekken alvast wat neer te leggen. Want wij weten niet wat toekomstige generaties nog nodig hebben. En als je dat één keer vastlegt, kan je het niet meer terugdraaien.
2: Ja.
3: Dus die vele ruimtes tussen, waar Almere beroemd om was... die worden nu langzamerhand toch opgeofferd aan meer verdichting en toch hoogbouw. Ook terwijl Almere Haven hoofdzakelijk met laagbouw en enkele vier lagen was op bepaalde punten.
1: Ja, en morgen dan is het woord aan de eerste huisarts van Almere. En dat is Nico van Duin.
0: Nou, gaan we alsnog naar het weer natuurlijk.
1: Ja, Wouter, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, daar ben je.
1: We hebben verbinding om de temperatuur van vandaag maar eens door te nemen.
5: Yes, zo is dat. Nee, het is mooi zonnig weer vandaag. Op dit moment naderen we al de 20 graden op de thermometers. En vanmiddag wordt het zomers warm. Met 26 graden langs de grote meren en in de Noordoostpolder tot zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. En daarbij staat niet al te veel wind. Nou, vanavond staat ons dan een aangename avond te wachten met hoge temperaturen. In ieder geval tot na zonsondergang is het nog boven de 20 graden. Nou, uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n 16 of 17 graden. Met helder weer en nog altijd weinig wind.
1: En dan woensdag.
5: Ja, morgen dat wordt de warmste dag van de week. met tropische temperaturen op de meeste plaatsen in onze omgeving. 30 of 31 graden in stedelijke gebieden, misschien zelfs wel een lokale 32 graden. Ook dan schijnt de zon volop, misschien in de loop van de middag en morgenavond een paar velden van die dunne sluierbewolking. Maar dat belemmert de zon eigenlijk nauwelijks. Nou, kijken we dan naar de rest van de week, dan zien we dat de wind langzaam naar het westen draait. Komt wat meer vanaf zee. Dat zorgt wel voor wat lagere temperaturen. In ieder geval wat aangenamere temperaturen waarschijnlijk voor veel mensen.
1: Ach, gelukkig.
5: Met de rest van de week zo'n 25 tot 27 graden. Maar aan het weerbeeld verandert niet veel. Het blijft vrij zonnig. En in ieder geval tot en met zondag overal droog.
1: En droog. Ja. Droog. Wouter, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: Fijne dag.

0: 1982. Doe maar met Liever dan Lief. Bericht uit binnen buitenland.
1: De politie die weet na bijna 3 jaar wie de 2 mannen zijn van wie lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. De politie vermoedde dat het om lichaamsdelen van bootvluchtelingen ging. Door journalisten kwam de politie in contact met hulporganisaties rond het kanaal. Zo kwamen rechercheurs op het spoor van de mannen die gevlucht waren uit Afghanistan. Het Rode Kruis speelde een belangrijke rol, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
2: Uiteindelijk hebben mensen van het Rode Kruis in Afghanistan familieleden opgespoord van deze 2 vermiste Afghaanse mannen. Hebben DNA-materiaal verzameld, dat allemaal verzegeld en veilig opgestuurd naar Nederland. Nou, daar ging natuurlijk weer maanden overheen. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een match.
1: De lichamen van de 2 mannen zijn begraven op Texel.
0: Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat minister Van Essen van Landbouw de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
4: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat dat ook in Den Haag indaalt.
0: De boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar een weg geblokkeerd. En moest de brandweer in actie komen voor brandjes en ook wat vernielingen.
1: Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen, is er nauwelijks iets veranderd. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. Daardoor stapelen de problemen zich op. En bestaat de vrees dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Dat zegt de kinderombudsman.
5: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
1: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Het is nu 5 minuten voor 8:30. Dit is Sarah Larsson met Lush Life.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. Dick Offringa is overbuurman van het appartementencomplex.
5: Dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw. Een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen. Want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
4: Een auto en een lijnbus zijn gisteravond op elkaar gebotst op de kruising van de busbaan met het Jean Gabin-plantsoen in de Almeerse Filmwijk. Een inzittende van de auto raakte gewond. Door het ongeluk was de busbaan in beide richtingen een paar uur afgesloten. En een auto is gisteravond van de weg geraakt op de Goormeerdijk West in Almerepoort. Het voertuig kwam tot stilstand naast het fietspad. De bestuurder kon voorkomen dat hij in het Goormeer belandde. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en natuurlijk ook in de app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. Boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En de politie Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel, meldt de NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan.
7: Goedemorgen, er staat vandaag een zonnige dag op het programma in Flevoland. Vanmiddag ontstaan er wel een paar kleine stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperaturen lopen daarbij op naar zomerse waarde. Zo'n 25 graden in de Noordoostpolder tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder. Er staat maar weinig wind en veel kouder dan 17 graden wordt het daarbij niet. En morgen staat er een zeer warme dag op het programma met temperaturen van 30 graden of zelfs lokaal iets hoger. Opnieuw is er veel zonneschijn. Bewolking zien we eigenlijk nauwelijks en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
8: En straks, buitenlandse influencers verkennen Flevoland op de schaats.
9: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Don't you forget about me van The Simple Minds. 7:07 is het.
1: Grote kans dat je nog nooit van ze hebt gehoord, maar op internet zijn het grote namen. Influencers Stan Pepper en Frankie Morales. Ze skileren, ja, niet schaatsen zoals ik net zei, er is te warm voor. Ze skileren bijna 600 kilometer door heel Nederland.
0: Had ik wel heel knap gevonden trouwens, als dat gelukt was op de schaats. Gisteren kwamen ze aan in Dronten. Morgen verlaten ze Almere om dan naar Amsterdam te skaten. Daar finishen ze. De Britse Stan Pepper die heeft 4,5 miljoen volgers. En Frankie Morales uit Amerika, die heeft er zo'n 800.000. Verslaggever Marielle Bakker, die zoekt hen op.
2: We are here, traveling all the way across the Netherlands. We've done 300 miles so far, and the news has come to snipe us.
3: Welcome to Flevoland.
2: I'm dying, by the way.
4: Ik ben helemaal dood, maar leuk je te ontmoeten.
3: Here, flowers from Flevoland.
2: Oh, wild.
3: So how is your trip?
2: It's amazing.
4: Het is geweldig. Nederlanders zijn heel aardig, maar jullie moeten wel iets aan die wind doen.
2: But you need to do something about the wind.
5: Ja, sorry. De wind waren we juist vandaag vergeten uit te zetten.
2: We've done 484 kilometers.
4: We hebben al 484 kilometer geskate en we doen in totaal 583. Dus we zitten op dag 12 van de 14.
3: And why are you doing this?
2: Basically, like normally I'm streaming on my desktop.
4: Ik stream veel op mijn computer en ik vroeg op een dag aan AI wat zal ik eens doen? En die zei dat ik dit moest doen.
2: It basically built this mission for me.
5: Dit bleek flauwekul.
2: Bro, you think they bought my AI story?
4: Denk je dat ze mijn verhaal over AI geloofden?
6: Ja. Yeah. Oh ja, yeah. They love that.
2: At first, I didn't know what I was getting myself into.
4: Ik wist niet zo goed waar ik aan begon, want ik skate eigenlijk nooit. Zonder Frankie had ik het nooit gedaan.
2: He's like pushing me on constantly, you know.
3: Yeah, is it a hard job?
6: It's hard for me too.
4: Voor mij is het ook zwaar, ook omdat jullie stoepen niet geschikt zijn voor skates. Elke dag is er wel een moment dat we op willen geven, maar dat doen we niet.
6: You know, we just want to finish it right now.
3: When you look behind you, this is Flevoland.
2: Yeah.
3: What do you know about Flevoland?
2: Not much.
4: Niet veel, maar AI vertelt me wel heel veel over de dorpen waar we naartoe skaten.
7: All right, welcome to Dronten Baby Ballers. By the way, did you know this place was established just a few decades ago? That's right, it's only been around since the 60s.
5: Maar dan moeten ze nog wel van de Roggebotbrug naar Dronten zien te komen.
2: Why did you make us come for a wind farm?
4: Waarom staat hier zoveel wind en ook nog eens in de verkeerde richting?
2: With the wind going in the wrong direction.
3: How do you feel now? Because in 2 days it will be over.
2: Yeah.
3: It's a pity.
4: Nee, ik ga feest vieren als deze skates af zijn en ik 2 dagen in bed ga liggen. Maar we gaan meteen door met de volgende challenge.
2: What's the next crazy thing we can do? Yeah.
5: Ze zijn te volgen op kick.com/sam. En als ze het halen, komen ze vrijdag aan in Almere.
1: Ja, ik zit even te kijken op /sam. En die is even aan het slapen, staat er nu. Maar de filmpjes kun je wel terugkijken. Dat ze op Flevoland gaan.
0: Ja, dat snap ik wel. 20:09. Dan ze moeten ook even wat slaap pakken natuurlijk. En een volgende uitdaging. Ja, ik dacht misschien op een

0: En No Doubt van Jimmy Nail. Gaan we nog even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Buitenlandse politiek en met het oog op morgen. Daar ging het over de Amerikaanse president Trump en premier Netanyahu van Israël. Die elkaar treffen binnenkort in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten sinds het begin van de oorlog met Iran. En oud-Israël-correspondent Ines Polak vertelde dat ze tegengestelde belangen hebben.
2: Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
3: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen.
1: Toch heeft Trump meer speelruimte, denkt Polak.
2: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: In Nieuwsuur was aandacht voor de veiligheid van de regenbooggemeenschap. Naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hans Verhoeven was als ambassadeur betrokken bij verschillende Prides in Oost-Europa, waar hij geweld meemaakte. Maar ook in Amsterdam ziet hij een toename van het aantal incidenten.
4: Van alles, van schoppen slaan, spugen, schelden.
5: Dus, homo's, sukkels.
4: In Amsterdam zie ik toch veel dat uit de islamitische hoek komt. Jongeren vooral die waarschijnlijk op religieus grondslag mee hebben gekregen dat onze community geen onderdeel hoort te zijn van de maatschappij.
0: Volgens Verhoeven begint het ook al vroeg.
4: Volgens mij begint het met het onderwijs en dan vooral met het religieuze onderwijs, waar zaadjes worden geplant bij kinderen die gaan over dingen die volgens die religie niet correct zijn in onze maatschappij.
0: Ja, en NOS Stories had er laatst ook een verhaal over, hè, over hoe onveilig jongeren zich voelen van de LHBTQI-gemeenschap. En ja, dat is toch wel heel, heel triest als je die verhalen hoort. En Turks meisje zei ook: ja, ik durf dat thuis niet te vertellen dat ik op meisjes val. Want 99% kans dat ik uit huis word geschopt.
1: Ja.
0: Dat is toch ontzettend verdrietig.
1: Ja. En vooral als je aan Amsterdam zit te denken. Als je teruggaat naar de jaren 90, toen zeiden ze bij de Gay Games: welkom in de Gay Capital of the World.
0: Ja.
1: Kom er nu maar eens om.
0: Nou goed, hopelijk gaat dat toch veranderen. Dat
1: het zou
0: toch mooi zijn.
1: Een generatie kosten.
0: Dat, minstens denk ik. Maar dat iedereen snapt. Dat iedereen op wie je nou ook valt, dat het uiteindelijk allemaal helemaal niks uitmaakt.
1: Daarom.
0: Leven en laten leven. Dit is Stevie Wonder met I Wish. Het is 10 minuten voor 9.
1: Straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik had geen idee waar ik aan begon.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. En bij een aanrijding tussen een lijnbus en een auto in de Almeerse Filmwijk is gisteravond een gewonde gevallen.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
9: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
11: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
9: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Zometeen in Flevoland Muziekland komen we met Wham en ook met Alex Warren in hogere sferen.
12: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. en ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Met Joliene Dalstra.

Fever Dream van Alex Warren en daarvoor The Edge of Heaven van Wham. 8:11, Flevoland, Muziekland. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag, de 28e juli. Oh, het gaat lekker warm worden vandaag. Lekker in de tuin, op je balkon. Misschien ben je wel vrij. Kun je heerlijk genieten van het fantastische weer. Morgen wordt het volgens mij wel heel erg heet. Dus vandaag nog maar even lekker naar buiten. Ik heb wat nieuws voor je. Want de concertfilm van Queen die is vanaf 7 oktober te zien in de bioscoop. Queen Budapest toont het allerlaatste gefilmde live optreden van de band met zanger Freddie Mercury. Dat concert vond in 1986 plaats in Budapest tijdens de Magic Tour. De gitarist van Queen, Brian May, die herinnert zich dat concert nog heel goed. Hij zegt, jarenlang konden fans achter het ijzeren gordijn alleen naar de muziek van Queen luisteren via illegale cassettebandjes. Het was verboden om naar rockbands zoals ons te luisteren. Dus om ons live te zien optreden, ja, dat was ondenkbaar. Dit concert was daarom heel emotioneel voor hen en ook voor ons. Ja, het was dus een van de laatste concerten met Freddie Mercury. De zanger overleed in 1991 aan AIDS. Tijdens het concert zijn hits als We Are The Champions, A Kind Of Magic, Radio Gaga te horen. En jawel, ook deze Bohemian Rhapsody.

Arthur Connolly, Sweet Soul Music. Ja, daar kun je volgens mij nooit genoeg van krijgen, toch? Wil je meespelen met Kiek? Wil je kans maken op leuke prijzen? Dan zal ik nu even goed opletten. Goed meekijken naar de foto's die in beeld komen. Wat heb ik weggepikt? Ja, dat is de opdracht. Dat is de uitdaging. Groen in de openbare ruimte, dat is onderzocht. Waar is het nou groen, nog groener op zijn groenst in de openbare ruimte? Nou, Zeewolde spant de kroon, ruim 60% groen. Urk bungelt een beetje onderaan, 39%, onderaan de provinciale lijst. Wat is hier het verschil? Zit het in de... Oh, ja... Ik ga het niet noemen, want dan heb ik het meteen verklapt. Ik denk, laat ik een voorbeeld noemen van wat er op die foto te zien is. Naast de auto's, de woningen, de straat. Ah, het is een cadeautje vandaag, maar dat mag ook wel, toch? Ja, we maken het niet iedere dag heel moeilijk voor je. Tot 11 uur heb je de tijd om je antwoord door te geven. Handigste manier om dat te doen is via een appje. En ik zei het al, dan hebben we mooie prijzen voor je.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. Dick Offenega is overbuurman van het appartementencomplex.
8: Dat er een flat tegenover staat, heb ik geen moeite mee. Maar nu komt er een opbouw, een flat bovenop. En daar ben ik wel op tegen, want dat houdt de zon tegen. En dat houdt de blauwe lucht tegen. En dan heb je dus vooral in de winter en in het voorjaar en het najaar heb je helemaal geen zon meer.
7: Een auto en een lijnbus zijn gisteravond op elkaar gebotst op de kruising van de busbaan met het Jean Gabin-plantsoen in de Almeerse Filmwijk. Een inzittende van de auto raakte gewond. Door het ongeluk was de busbaan in beide richtingen een paar uur afgesloten. En een auto is gisteravond van de weg geraakt op de Gooimeerdijk West in Almerepoort. Het voertuig kwam tot stilstand naast het fietspad. De bestuurder kon voorkomen dat hij in het Gooimeer belandde. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. President Trump legde die vorig jaar op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat het onterecht was. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelde op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26, zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten en het leidde tot een match.
10: Goedemorgen, er staat vandaag een zonnige dag op het programma in Flevoland. Vanmiddag ontstaan er wel een paar kleine stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperaturen lopen daarbij op naar zomerse waarde. Zo'n 25 graden in de Noordoostpolder tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder. Er staat maar weinig wind en veel kouder dan 17 graden wordt het daarbij niet. En morgen staat er een zeer warme dag op het programma met temperaturen van 30 graden of zelfs lokaal iets hoger. Opnieuw is er veel zonneschijn. Bewolking zien we eigenlijk nauwelijks en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
7: Zometeen gaan we terug naar het jaar 1990.
11: Goedemorgen.

0: 12 albums maakte die Billy Joel. En nou, met dit nummer scoorde hij ook een aardige hit. You're Only Human.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het legendarische jaar 1990... waarin de Berlijnse muur werd afgebroken... en Duitsland weer één land werd. En in 1990 werd de allereerste website een feit. Jawel. Kunnen we ons toch niet meer voorstellen?

Thing I Love van Eddie Grammer en Max. Het is 12:12. Flevoland Muziekland, zometeen nog een uurtje. En dan met Marco, dus ik ga plaats maken voor hem. Maar ik heb eerst nog wel wat lekkere muziek voor je. Zoals deze. You Ain't Seen Nothing Yet. Zo is het maar precies.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh. Welcome to Flevoland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus maar ik had geen idee waar ik aan begon.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bewoners van de straat Revelsand in Emmeloord maken bezwaar tegen het plan voor een extra verdieping op het appartementencomplex tegenover hun huizen. Ze zijn bang dat de opbouw de zon uit hun woningen houdt. En bij een aanrijding tussen een lijnbus en een auto in de Almeerse Filmwijk is gisteravond een gewonde gevallen.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan nu de verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb alleen 3 snelheidscontroles bij Flitsmeister. Radar op de A6. Bij Muidenberg, hectometerpaal 68 is dat. Dan een radar op de N50 ter hoogte van hectometerpaal 262,7 in beide richtingen. En een radar op de N50 in Ens, ook daar in beide richtingen, bij hectometerpaal 264,4. Ik heb zo'n vermoeden dat hetzelfde is. We gaan zo meteen weer door, natuurlijk met het tweede uurtje Flevoland Muziekland van deze dinsdag, de 28e juli. Ik beloof je een lekkere zomerse dag te worden. Althans, lekker als je ervan houdt natuurlijk. Zometeen hebben we natuurlijk ook weer het spelletje van Kiek. En ik ga geen hint geven, want hij staat namelijk al met oplossingen al online tegenwoordig. Dus dat is lekker makkelijk. Dus wil je meespelen? Ik denk dat wij een overload aan antwoorden gaan krijgen vandaag binnenkort. Verder gaan we natuurlijk ook terug naar een bepaald jaar. En ben ik weer mijn eigen platenkast ingedoken. En ik heb me toch een pareltje gevonden. Jongen. Straks is het eerst vuurwerk met Senna en Sven Versteeg. En Whitney Houston is onderweg met Love Will Save the Day.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we het van weer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Met Marco Verhagen.

paar weken geleden waren ze hier nog bij ons in de studio live. Deze Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. Ja, een goedemorgen. Het belooft een zomerse dag te worden. Heb je er zin in? Vind je het vreselijk? Laat het even weten via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. WhatsAppjes zijn welkom. Ook vragen natuurlijk weer voor Mariska van Kolk, die zometeen met mij de herberg aan zee gaat openen na 11. Maar eerst nog even lekker een uurtje muziek. En we gaan wat mensen feliciteren. Vandaag is Barbie-jarig. Niet de Barbie van Mattel, maar wel die Nederlandse mediapersoonlijkheid, bekend uit O.O. Gerzo. Ze is geboren op 28 juli 1989. En vandaag is ze dus 37 jaar oud geworden. Noah Swan, Nederlandse actrice en zangeres, is 21 geworden. Klaas van der Eerde, de cabaretier, mag 51 kaarsjes uitblazen. En Monique van de Ven is vandaag 74 jaar geworden. En de Nederlandse voetballer Ruud Geels, die zou vandaag 78 zijn geworden. Maar helaas is hij ons ontvallen op 18 november 2023. Dat waren de belangrijkste jarigen voor vandaag. En dan gaan we nu weer even mijn eigen platenkast induiken. Dat doe ik elke dag eventjes terug in de kast. Dat is altijd even wennen voor mij. Ik ga terug naar een echte klassieker. Het nummer Laughter in the Rain werd in 1974 een grote hit voor natuurlijk Niels Sedaka. En is door de jaren heen geliefd gebleven. Maar in 1997 gaf de Nederlandse singer-songwriter Sebastiaan het nummer een eigen frisse uitvoering. En die heb ik dus weer gevonden bij mij in de kast. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die dat singeltje heeft. Luister mee naar deze mooie, leuke, vrolijke cover van Laughter in the Rain. Hier is Sebastiaan. MUZIEK

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: 1987 in de bioscoop zag. Hey baby. Ja, het spelletje is vandaag makkelijker dan ooit. Ik ga het niet nog een keer zeggen, maar als je goed zoekt, dan vind je ook ergens de oplossing al. Dat is een beetje fout gegaan. We hebben hier natuurlijk te maken met stagiaires. Het is vakantie, dus dan gaat het wel eens fout. Ik zal de naam van de stagiair niet noemen. Maar als je Rob noemt, dan kijkt hij om. Omroepflevoland.nl/kiek. Daar mag je het antwoord op geven. En natuurlijk mag je ook even bellen met 0320 28 50 50. Ik ga dus ook geen hint geven, want dat was eigenlijk al de hint. Als je goed zoekt, dan vind je al ergens de oplossing. Ja, dat kan misschien op onze website zijn, maar het kan ook zijn op onze Facebookpagina. Nou ja, zoek maar een beetje. Als je met dit spelletje meespeelt, dan ben je sowieso al een zoeker. En uiteindelijk ook een vinder. En dit is ook geen moeilijk hoor, moet ik zeggen. Want ja, weet je, ik zet graag de bloemetjes buiten. Heb ik toch nog een hint gegeven. Nou, 0320 28 50 50 of ga naar de website omroepflevoland.nl/kiek.
1: Reageren op Flevoland Muziekland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws inderdaad. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden. Blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren staan nog altijd in Flevoland, maar liefst 665 stuks. 5 jaar geleden waren dat er nog 620. Alleen in Noord-Holland daalde het aantal windturbines licht in 5 jaar tijd. En dit kwam waarschijnlijk doordat daar oudere turbines zijn vervangen door minder, maar efficiëntere exemplaren. In onze provincie gaan naar verwachting in de komende jaren ook nog veel van die verouderde molens tegen de vlakte. En een auto. Alleen in Noord-Holland daalde het aantal windturbines licht in 5 jaar tijd. En dit kwam waarschijnlijk doordat daar oudere turbines zijn vervangen door minder, maar efficiëntere exemplaren. In onze provincie gaan naar verwachting in de komende jaren ook nog veel van die verouderde molens tegen de vlakte. En een auto is gisteravond van de weg geraakt op de Gooimeerdijk West in Almere Poort.

0: Oort. Het voertuig kwam tot stilstand naast het fietspad. De bestuurder kon voorkomen dat hij in het Gooimeer belandde. En voor zover bekend raakte er niemand gewond.
1: Goedemorgen, er staat vandaag een zonnige dag op het programma in Flevoland. Vanmiddag ontstaan er wel een paar kleine stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperaturen lopen daarbij op naar zomerse waarde. Zo'n 25 graden in de Noordoostpolder tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder. Er staat maar weinig wind en veel kouder dan 17 graden wordt het daarbij niet. En morgen staat er een zeer warme dag op het programma met temperaturen van 30 graden of zelfs lokaal iets hoger. Opnieuw is er veel zonneschijn. Bewolking zien we eigenlijk nauwelijks en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
0: Dankjewel, dat klinkt helemaal niet verkeerd. Dan gaan we eens even kijken of het op de weg net zo niet verkeerd is. Dat zeg ik natuurlijk helemaal verkeerd, maar ik bedoel het goed. Er zijn geen files, maar er is wel één snelheidscontrole. Dat is een radar op de A6 bij Muiderberg, hectometerpaaltje 68. En straks nog een half uurtje Flevoland Muziekland. En dan gaan we... Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ik vind het gezellig. Dankjewel, Mariella. Wordt al goed gezorgd voor onze gastpresentatrice Mariska van Kolk. Heb je vragen voor Mariska? Je bent nog niet te verstaan, hè? Heb je vragen voor Mariska? Dan mag je natuurlijk eventjes bellen met... Of niet bellen, WhatsAppen met 0320 28 50 50. Dat mag ook nog voor het spelletje. En straks gaan we weer terug naar een bepaald jaar in Flevoland Muziekland. Terug naar... Flevoland.
2: Met Marco Verhagen.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit

0: En daar heeft Rolf Sanchez dan Machar van gemaakt. Het is 10 minuten over 11:30.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, ja. In Terug naar het jaar gaan we vandaag terug naar 28 juli 1990. Ik weet het nog goed. In de bioscoop keek ik naar de film De Gulle Minnaar met Mariska van Kolk. En in de Nederlandse top 40 stond de Dance Classics Summer Mix op nummer 29. En op deze zomerse dag dacht ik, nou, dat is misschien wel een leuke plaat. De Megamix stond 5 weken in de lijst, langer dan die film in de bioscoop draaide overigens. En bereikte uiteindelijk een mooie 16e plaats. Tijd om even terug te gaan naar die heerlijke zomer van 1990. Ben Librand. Ben Librand zeg je eigenlijk, hè? Ken je die nog, Ben Librand? Die microfoon staat niet aan. Dance Classics, de Summer Mix.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
2: Everything's ready here in the dark.
3: Sir Mick, what are you f***ing stupid? It's a f***ing crowd out there.
4: Don't worry about it.

Voor mij hoeft het ook niet zo heel warm te zijn. Maar het valt eigenlijk wel mee. Ik had het erger verwacht. Als ik zo kijk naar de verwachting, dan zie ik dat het wel een graad of 5, 6, 27 wordt. Maar niet heel veel warmer dan dat. Dus wil nog eventjes en dan is het weer herfst. En dan krijg jij de regen waarschijnlijk. En dan wordt het wel meer dan 7 graden minder. We gaan ook nog even het spelletje spelen. Het spelletje waar het antwoord al van online staat. Voor de oplettende kijker en luisteraar. Ik zei het al, onze stagiair heeft een foutje gemaakt. Het was ook meteen gisteren zijn laatste dag. Iemand stuurt ook net, Natasja, goedemorgen toppers. Klopt de foto wel? De antwoorden zijn namelijk al omcirkeld. Die hebben inderdaad geantwoord. Hier niet trouwens, als je nu op televisie meekijkt, denk je, nou, ik zie dat antwoord niet staan. Nee, dat klopt ook. Daarom ga ik de mensen die dus nu via televisie kijken een hint geven. En ik zet de bloemetjes graag buiten. Nou, mensen die mijn klembedje kennen, die weten dat ook wel. Ik ben met er eentje. En Mariska ziet ook het verschil. Ja, dankzij mijn hint, hè Mariska? Je bent niet te horen. Goed zo. 0320-285050 mag je eventjes bellen. Of je gaat naar omroepflevoland.nl/kiek. Als je het antwoord weet. Ik zet de bloemetjes graag buiten. Maar als je heel goed zoekt, ergens misschien wel op Facebook of op onze website, dan staat daar per ongeluk de foto met daarin al de oplossing. Ja. Meer zeg ik niet. En wat ik nu heb gezegd is ook al veel en veel te veel.

Forever Man van Eric Clapton hoorde je 13 minuten voor 11. Ik kreeg net een appje van Wil van Dijk. Hoi Marco, met een K. Van mij mag het regenen en 7 graden minder zijn. Groet van Wil. Nou, ik deel die mening wel, Wil.

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. We krijgen allemaal weer leuke WhatsAppjes binnen. Sandra de Wild bijvoorbeeld, die stuurt nog een appje. Ze zegt, ik zou graag de hele aflevering van Herberg aan Zee van 27 juli willen terugkijken of luisteren. Speciaal het gedeelte tussen 12 en half 1, waarin ik werd gebeld. Groetjes, Sandra. Nou, Sandra, we hebben al antwoord gegeven. Je kan het terugkijken als je bijvoorbeeld NL Ziet zou hebben. Of je gaat naar onze website. KPN en zo. Dan kun je nog terugkijken. En dan staat het hele programma gewoon live per uur. Dus daar zit ook ongetwijfeld het fragment tussen waarin jij werd gebeld. Mariska, sta je al aan trouwens? Kun je even de microfoon aanzetten? Ja, doe maar.
1: Hoi.
0: Ja, hi.
1: Hoi.
0: Ja, Sandra hebben we gisteren gebeld in de uitzending natuurlijk. Ja. En die hele uitzending is terug te zien. Heb jij nog leuke reacties gekregen gisteren eigenlijk?
1: Ja, superleuke reacties.
0: Van wie?
1: Van vriendinnen, maar ook vrienden. Ja. Die wisten dat ik dit deed. Toen zeiden ze van, we hebben helemaal meegekeken. Ja, die zeiden echt al, we hebben zo genoten. En als vandaag net zo leuk wordt als gisteren...
0: Ja, dat wordt lastig.
1: Dan blijven we. Ja, dat wordt natuurlijk... Je kan jezelf nooit overtreffen. Nee. Maar dan zeggen ze van, dan... dan eigenlijk heb jij ook recht aan op een plek achter gewoon...
0: Zet je de microfoon weer uit, want je geeft ze een vinger.
2: Dit is deze week de Polderplaats.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Oh. Oh, welcome to Flevoland.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip.
6: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En een auto is gisteravond van de weg geraakt op de Gooimeerdijk West in Almere Poort. Het voertuig kwam tot stilstand naast het fietspad.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd, dus een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: We hebben 2 flitsers op de A6 in Lelystad, Muidenberg. Bij Hector meterpaal 68 en NS50 in Ens in beide richtingen 262,7.
9: Hoe iets na 1 dag al zo vertrouwd kan klinken. Goedemorgen. Ja. We gaan zometeen het autonieuws bespreken in Herberg aan Zee. Die gaat zometeen open. En dan gaan we het hebben met, even kijken hoor, Martijn over onderhoudskosten, afschrijving en de prijzen van het opladen.
12: Give ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
18: Dit is Herberg aan Zee.

0: Ja, terug naar 1988.
1: Dit is Herberg aan Zee met Marco en Mariska.
0: Ja, en dat was ook Mariska van Kolk met Message of Love. We hadden het er gisteren eventjes over. Goedemorgen, Maris.
2: Hou op!
0: Ja, dit was die film dus. Het zat in de film De Gulle Minnaar, dit liedje.
2: Ja.
0: Toen zong je dat bij Jan Lenfrink, zogenaamd natuurlijk, in Reur. En was het niet zo in die film trouwens dat jij nagesynchroniseerd was of zo?
2: Oh, verschrikkelijk.
0: Wat was daar ook alweer mee?
2: Nou ja, weet je, vroeger werd alles nagesynchroniseerd. Er was niks met
0: ook
2: eigen
0: stemmetjes. Ook jezelf, hè?
2: Ja. Maar ik had het nog nooit gedaan. Het was ook de eerste keer dat ik überhaupt in een film zat. En toen zeiden ze van ja, we nemen het gewoon maar zo random op. En daarna gaan we de studio in om het na te synchroniseren. Maar ja, ik had het nog nooit gedaan. Dus dat houdt ook in dat er best wel veel tijd aan wegglipt natuurlijk. Want alle studiokosten waren natuurlijk ook toen hartstikke duur.
0: Ja.
2: En toen, ik had het nog geen uur had ik het geprobeerd. Het was heel moeilijk trouwens. Nu heb je dan, als je achter de scherm zit, dan heb je gewoon echt, dan ga je op de cadans van wat je ziet, herhaal je de tekst. Maar toen had je echt zo'n groot scherm. En dan komt er een balk, kwam er dan langs. En op het moment dat de balk rechts verdween, moest jij precies dat inspreken wat er zou komen.
0: Hmm.
2: Dus het is niet nadoen, nee, maar je moest het al weten wat er gezegd werd na die bal.
0: Vooruitkijken eigenlijk.
2: Ja, dat was echt niet te doen. En toen zeiden ze ook van ja, Mariska, ja. Ik ben een beetje lastig. En ik was toen niet weg en toen werd het al ingesproken door iemand die al lang, die dat heel vaak deed.
0: Wie was dat dan? Weet je dat?
2: Nee, weet je niet.
0: Maar je stem lijkt wel wat
2: heel
0: op jouw
2: goed,
0: stem.
2: Maar het is het niet natuurlijk.
0: Nee.
2: En ook niet. Het is natuurlijk ook niet de emotie als je iets live doet.
0: Nee.
2: Maar er zijn best wel veel mensen die toen gereageerd hebben van hè, het lijkt wel, maar jij bent het toch niet? Want dat was best raar, want mijn stem schijnt best wel een beetje herkenbaar te zijn. Maar in die tussentijd was ik ook al presentatrice van Popformule samen met Martijn Krabbé.
0: Oh ja.
2: Dus mensen hadden wel vaker al mijn stem gehoord.
0: Ja.
2: Dus het was voor mij ook echt heel verdrietig. Want
0: jij zag het pas op de première toch ook?
2: Ja, bij de eerste viewing.
0: Oh.
2: Bij een viewing. Ik zat zo te kijken. Hè? What?
0: Vond je die film leuk eigenlijk?
2: Nou, toen vond ik het best wel lastig. Ik had het nog nooit gedaan. En ik heb echt me zo geschaamd. Want er was één zo'n bloot scène. Mensen denken echt zo van, oh, dat is echt een seksachtig dingetje.
0: Peter Faber was dat.
2: Ja. En ik was zo bang. En toen zei hij ook van, weet je wel, vertrouw op mij. En toen ging hij echt zo van, ik hou je gewoon vast. En dan zijn we allebei bloot en dan draai ik je om en dan zien ze alleen maar je billen. Dus ik dacht, nou oké, ik vertrouw er maar op. Maar ik ben kotsmisselijk geweest, omdat ik wist dat die scène eraan zou komen. Die was helemaal tot het einde. Ja, ik hou helemaal niet van bloot.
0: Nee?
2: Maar ja, goed, weet je wel, dat was een Rob Hauer film natuurlijk.
0: Ja, daar moest
2: en die tijd ook was natuurlijk heel veel bloot. Maar
0: allemaal grote sterren. Je had Adele Bloemendaal, Lex de Recht, hoe heet die? Sylvia Millekamp.
2: Ja, die wou ik niet zeggen. Ja, bizar.
0: Ja.
2: Echt iedereen van naam en faam. Van Reur, Jan Lenfrink, Peter Faber. Dus ik kwam daar echt binnen. En toen zeiden ze van, ja, we willen jou hebben. Het was allemaal de tijd van de Tatjana Simmel, van de Vlodder, van Schatjes.
0: Mama's Boos, ja.
2: Ja, echt niet normaal.
0: Nou, zo weten we. En dit liedje zat daar dus in. Dat was dus al eerder uitgevoerd. Hebben ze later in de film gebruikt om kosten te besparen.
2: Ik denk het, ja. En ik had die videoclip helemaal zelf gemaakt. Want ze zeiden allemaal van, nou, weet je wel, daar gaan we geen geld in investeren. Ik zeg, ja, maar ik dacht echt, ik ga de grootste ster van de hele wereld worden. Dus
0: helaas. Ja, ik wil niet lullig zijn. Maar dat zit er nu eigenlijk pas aan te komen. Sinds je Herberg aan Zee presenteert.
2: Je wil niet weten hoeveel boekingen binnen ik heb gekregen.
0: Zometeen het oude nieuws. En de Herberg aan Zee is dus nu officieel geopend. Met Mariska van Kolk.
1: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: en Tour de France. Hey Fransie, het is 13 minuten over 11. En wij zeggen hey Martijn Duivenvoorde, onze autokenner van vandaag. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het eerst eens hebben over de onderhoudskosten. Jij weet natuurlijk hoofdzakelijk heel veel over elektrische bolides.
1: Ja. Ja.
0: Gaan we het dus ook over de onderhoudskosten bij een elektrische auto hebben of in het algemeen?
1: Ja. Nou, het mag ook al in het algemeen.
0: Ja.
1: Meer het vergelijk tussen brandstofauto's en elektrisch.
0: Ja, bij een brandstofauto moet je zeg maar om de zoveel duizend kilometer eerst een kleine, dan weer een grote. En dat wissel je dan steeds af. En ik heb ook een elektrische auto gehad. En die heeft volgens mij een anderhalf jaar tijd nog nooit een beurt gehad. Nou, moet dat eigenlijk wel?
1: Nou, Tesla kent geen servicebeurten. Er zit wel een stukje software in die auto die aangeeft wat je af en toe moet bekijken, zeg maar.
0: Filtertje hier of daar.
1: Ja, interieurfiltertje, banden roteren. Maar ja, het is onderhoudsarm, laat ik het zo maar zeggen. Er zit wel olie in zeg maar in de motor of in de motoren. Alleen dat is lifetime. Wij zeggen altijd, als je nou 2,5 ton aantikt met zo'n auto, doe dan even die olie verversen en het filtertje, want dat kost allemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, geen regulier onderhoud.
0: Geldt dat alleen voor een Tesla of gewoon voor elektrische auto in het algemeen?
1: Je leuk zegt, leuk dat je dat vraagt.
0: Oh.
1: Kijk, de klassieke autobranche van alle andere merken, die zijn geënt op de werkplaats.
0: Daar verdienen ze het geld.
1: Juist, daar wordt het geld verdiend.
0: Mm-hmm.
1: Koop je nou een elektrische auto van dat merk, BMW, Mercedes, Audi, noem maar op. Die zeggen ja, anders loopt de werkplaats leeg.
2: Ja.
1: Kom maar gewoon langs.
2: Ja.
1: Voor een servicebeurt. Terwijl het eigenlijk niet nodig is.
0: Dat is 100% winst eigenlijk dan.
1: Nee, ja, het wordt wel gedaan. Hè. De remmen worden gecontroleerd en uit elkaar gehaald. Maar ja, die gebruik je bijna niet. Dat weet je ook.
0: Ja.
1: Remvloeistof wordt vervangen.
0: Nee,
1: wanneer verloopt remvloeistof als er vocht bij komt? Wanneer komt er vocht bij als de vloeistof warm wordt en weer afkoelt?
0: Hm.
1: Oftewel van het remmen.
0: Nee.
1: Maar met elektrische auto rem je bijna niet.
0: Hm.
1: Dus die vloeistof wordt niet warm, trekt veel minder vocht aan, gaat veel langer mee.
0: Mis je wel, hè, Maris?
2: Ja.
1: Kijk, en bij een reguliere auto, ja, die olie, ja, die vergaat. Dat is 20, 30, 1000 kilometer, moet je het gewoon vervangen. Doe dan ook het filter natuurlijk, interieurfilter nemen ze vaak mee. Luchtfiltertje natuurlijk, bougietjes. 100.000, 180.000 kilometer distributieriempje of misschien een ketting die oprekt. Ja, dat heb je met elektrische auto natuurlijk allemaal niet. Dus veel minder onderhoudskosten, minder draaiende delen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, maar wanneer heb je het eruit? Ik bedoel, stel nou, hè, ik rij gewoon een normale auto.
1: Ja.
2: Dus ik krijg net toevallig Service C. U moet u wel melden.
1: Ja.
2: En ik krijg altijd een heel aardig lief, want dat moeten ze ook doen, een telefoontje.
1: Ja.
2: Dan zeggen ze van, ja, dit zijn de kosten. Ga je ermee akkoord?
1: Ja,
2: of nee?
1: Ja.
2: Het is nooit een tientje.
1: Nee, het zijn altijd drie cijfers of meer.
2: Zo, niet normaal.
0: Maar ja, wat nou als je zegt, ik ga er niet mee akkoord? Ja, dan kun je bijna
1: weer op
0: shoppen.
1: Ja, dan mag je weer ophalen.
0: Ja,
2: maar wat ik heel erg vervelend vind, is dat wanneer heb jij dan een elektrische auto of een Tesla heb je eruit? Want het zijn geen goedkope auto's.
1: Nee, nou, je investering is natuurlijk fors.
2: Ja.
1: Dat is, dus je afschrijving is ook forser. Hè? Want als je een goedkope auto koopt, kan je nooit meer afschrijven dan wat die kost.
2: Nee.
1: Dus je investering, alleen als je een gebruikte koopt, ja, is je afschrijving. De grootste afschrijving is er in het begin al af natuurlijk.
2: Ja.
1: Alleen wat heel vaak mensen vergeten, is je brandstofkosten.
2: Ja.
1: Een beetje zuinige diesel, zeker met de huidige brandstofprijzen, zit al gauw 15 cent per kilometer wat je verbruikt aan diesel. Ga je naar een benzine toe, ga je al richting een kwartje.
2: Ja.
1: Wat je gewoon per kilometer kwijt bent, puur aan brandstofkosten.
2: Ja.
1: Als je elektrisch rijdt en je kan hem thuis opladen voor, noem maar even wat, 25 cent per kilowatt. Als je zonnepanelen hebt, is het vaak nog goedkoper.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan zit je al rond de 5 cent per kilometer.
0: Ja,
1: die auto's zijn veel efficiënter.
0: Als je veel rijdt, heb je het er zo uit eigenlijk.
1: Precies, als je veel rijdt, heb je het er zo uit. Rij je heel weinig, ja, dan is het lastiger om het break-even point te halen. Maar er zijn websites voor. Ik geloof dat de ANWB zelfs ook zo'n website heeft. Ja, dan zit je al rond de 5 cent per kilometer.
0: Ja,
1: die auto's zijn veel efficiënter.
0: Als je veel rijdt, heb je het er zo uit eigenlijk.
1: Precies, als je veel rijdt, heb je het er zo uit. Rij je heel weinig, ja, dan is het lastiger om het break-even point te halen. Maar er zijn websites voor. Ik geloof dat de ANWB zelfs ook zo'n website heeft. Waar je kan gaan zeggen, joh, dit is mijn auto. Wat kost die ongeveer? En als ik nou ga kijken voor een andere auto, wat kost die dan?
2: Nou, hoe lang blijft een Tesla, of het maakt niet uit of welk merk dan ook, hoe lang gaat hij überhaupt mee?
1: Nou, de accu overleeft de auto.

0: want dat is vaak het duurste onderdeel.
1: Ja.
0: Dus ja, lang. Ja, dus. Er is een Duitser die heeft in 2014 een Model S gekocht. En die man is wel met zijn derde accu bezig. Eentje onder garantie, twee gereviseerd. Reviseren van zijn accu kost bij een Model S ongeveer 3.500 euro. Hij heeft wel wat motoren versleten, want hij rijdt in Duitsland hard. En er zit een sensor boven de motor, die wordt heel erg warm. Maar die kan hij inmiddels goedkoop repareren. Maar hij is de 2 miljoen kilometer al gepasseerd.
1: Oh, nee, dat red je niet met een gewone auto.
2: Hoe zit het dan met afschrijving van een elektrische auto?
0: Nou ja, als je hem nieuw koopt, is hij natuurlijk duurder. Dus is die ook, schrijf je ook harder af. En het ligt een beetje aan het merk, model, type. Oftewel, hoe populair is zo'n auto? En wat je ziet.
2: Maar dat gaat ook zo, hè? Want een Tesla is een tijdje uit de gratie geweest.
0: Ja, precies, meneer Musk. En nu is het weer heel hot. Je ziet nu de tweedehandsprijzen alweer stijgen, omdat de brandstofprijzen zo hoog zijn.
2: Ja.
0: En wat je vaak ziet, is dat een leasemaatschappij natuurlijk redelijk goed kan calculeren wat zijn auto over 5 jaar of over 4 jaar einde contract waard is. En dan gaat zijn auto de veiling op en hopelijk levert hij wat meer op dan gecalculeerd. Maar als je als particulier natuurlijk zo'n gebruikte auto koopt voor 20, 25.000 euro, ja, dan is het grootste deel er al af.
2: Ja, dan is de afschrijving voor jou niet zo heel veel meer. Precies. 3 jaar later weer verkopen.
0: Precies.
1: Maar is het alleen zakelijk interessant of is het ook...
0: Nee, zeker particulier. Wij verkopen voor, nou, ik denk 80% van onze klanten zijn particulieren.
1: Oh, toch?
0: Die gewoon voor 30, 40.000 euro een gebruikte Tesla.
1: Maar is het dan niet het meest interessante dat je inderdaad zo'n een oplader hebt bij je thuis? Want je gaat niet bij een of ander Van de Valk staan en dan daar
2: Je moet goed zoeken, want soms moet ik wel zeggen, maar 23 cent per kilowattuur laatst in lager.
1: Maar oplaad thuis, daar sta je geloof ik al 3 maanden in de rij of in de wacht om überhaupt...
0: Nou, we hebben allemaal stroom thuis, toch?
1: Als je thuis kan parkeren... Met zo'n dingetje ga je dan gewoon van binnen naar buiten.
0: Als je thuis voor de deur kan parkeren, dan kun je natuurlijk goedkoop laden.
1: Ja. Ah.
0: Alleen het makkelijke is wel als je krachtstroomaansluiting hebt. Dus als je al elektrisch kookt, heb je het al.
2: Ja.
0: Wel een aparte groep nemen.
2: Meter kast even aan.
0: Maar als je dat niet kan, dus je woont driehoog achter...
1: Ja,
0: dan moet je openbaar laden. Dan moet je openbaar laden. Dat is vrij kostbaar.
1: Ja, maar je kan toch dat hele...
0: Sommige gemeentes die vinden daar wat van, om hem over tot waar te leggen. De meeste vinden dat niks, maar ja, dat is gewoon toekomst.
2: Is dat omdat ze dan misschien dat mensen kunnen struikelen, dat ze dan aanspraak worden gesteld?
0: Maar goed, er zijn weer gootjes voor te krijgen of afdekkapjes of zo. Alleen niet elke gemeente wil dat. Het grappige is dat als je gaat snel laden bij Tesla, dat kost gemiddeld 35 cent per kilowatt. Dat is de helft goedkoper dan openbaar laden. Het nadeel is, je staat erbij te wachten.
1: Ja.
0: Dus je moet wachten totdat die vol is. Dat is het nadeel. Als je natuurlijk openbaar laat, jij steekt stekker in en de volgende ochtend is die vol.
2: Precies. Maar over die prijzen gesproken, de ene keer kom ik het wel eens tegen. Het wordt wel iets goedkoper, heb ik het idee.
0: Het hangt een beetje samen met de energieprijs. Ook met hoeveel zon is er en wind is er.
2: Ja.
0: En wat je, ik vind Noorwegen altijd een goed voorbeeld. Mm-hmm. Daar wordt bijna geen brandstofauto meer verkocht. Alleen de overheid koopt daar nog brandstofauto's.
2: Ja.
0: Maar de rest koopt er allemaal elektrisch. Daar hebben ze dus winkelcentra om mensen te trekken waar je gratis kan laden.
1: Ja, snap
0: hem. Super slim. Je moet toch boodschappen doen.
1: Ja.
0: Laat ik dan maar daar naartoe gaan.
1: Slimme actie. Ja. Maar zijn er genoeg oplaadpunten? Want dat is ook zo'n issue, toch?
0: Ja.
1: Aan de snelweg dat ze zeggen van ja, ga op vakantie. Denk heel goed na, anders sta je echt 3 uur lang te wachten om op te laden.
0: Wat je ooit hebt gezien is, zeg maar, op wintersport zo'n file aan auto's. Ja. Hoe kwam dat? Tesla kijkt heel goed hoe druk is het. En als het heel druk is, gaan ze meer laadpalen neerzetten. Maar als er geen sneeuw is, oftewel het regent, wat ga je dan doen? Je auto even opladen. Ja, als dat 20 mensen gaan doen, dan krijg je dat het ineens druk is.
1: Ja.
0: Omdat er niet geskied wordt.
2: Ja.
1: Maar je hebt echt wel punten waarvan je weet van mensen, als ze uit Nederland gaat, ongeveer 500 kilometer verder.
0: Ja.
1: Weet je, daar is het gewoon. Het komt gewoon samen als een soort van tsunami.
0: Kijk, wij zijn gespecialiseerd in jong gebruikte Tesla's. Tesla houdt dat zelfs in de gaten. Dus als er bijvoorbeeld een beurs is in de Essen. In de messen van Essen, in de buurt van Essen.
2: Ja.
1: Dat is zo'n
0: dan punt. Is het dus druk om te laden.
2: Ja.
0: En je gaat je navigatie instellen. Ik ga nu voorbij Essen navigeren. ja, dan gaat hij niet in Essen stoppen. Nee. Dan stopt hij ervoor en daarna.
2: Ja, ja, ja.
1: Heb je ook eigenlijk dat je een soort van afspraak gemaakt? Want je hebt toch ook wel soms eens dat je zegt zo van, ik boek.
0: Ja, nee,
1: tussen 10 over 10 en half 11.
2: Bij een Tesla zoekt hij wel naar de best beschikbare op dat moment.
0: Hij kijkt naar je rijstijl. Want als je hard rijdt, verbruik je meer, moet je eerder stoppen. Hij kijkt naar het weer.
1: Slim, hè.
0: Als het koud is, verbruik je meer. Als je bergop rijdt, verbruik je meer.
2: Ja.
0: Als je zeg maar naar Oostenrijk rijdt, ja, dat is bergop. Ja, en terug heb je vaak één stop minder. Ja. Want je rijdt bergaf.
1: Ja, zo slim, hè? Ja,
0: super slim.
2: Eigenlijk wel. Ja. Ik zou er toch eens over nadenken. Je hebt nu een contactpersoon. Doet hij iets met BNR?
1: In ieder geval voor raad.
0: Ja, altijd.
2: Goed, dankjewel Martijn daarvoor.
0: Graag gedaan.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een

0: tikkie anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is bijna 11:30. Een goedemorgen. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren staan nog altijd in Flevoland, maar liefst 665 stuks. 5 jaar geleden waren dat er nog 620. Alleen in Noord-Holland daalde het aantal windturbines licht in 5 jaar tijd. Dit kwam waarschijnlijk doordat door daar oudere turbines zijn vervangen door minder, maar efficiëntere exemplaren. In onze provincie gaan naar verwachting de komende jaren ook nog veel verouderde molens tegen de vlakte. En ook een tweede kitten die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in Noord-Oostpolder heeft het niet gered. Dat laat kattenverzorger Ali Woord uit Urk weten. Zij en haar kinderen hebben het beestje nog de naam Binky gegeven. Ondanks alle goede zorgen bleek het jonge dier te zwak. Medewerkers van de dierenambulance redden afgelopen weekend een nestje met 4 kittens... dat door jongeren in het bos was gevonden. De verzwakte dieren zaten in een afgesloten kartonnen doos. En zondag overleed 1 van deze kittens al.
7: Goedemorgen, er staat vandaag een zonnige dag op het programma in Flevoland. Vanmiddag ontstaan er wel een paar kleine stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperaturen lopen daarbij op naar zomerse waarde. Zo'n 25 graden in de Noordoostpolder tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder. Er staat maar weinig wind en veel kouder dan 17 graden wordt het daarbij niet. En morgen staat er een zeer warme dag op het programma met temperaturen van 30 graden of zelfs lokaal iets hoger. Opnieuw is er veel zonneschijn. Bewolking zien we eigenlijk nauwelijks en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
8: Ja, en we hebben 2 flitsers op de A6 in Lelystad, Muidenberg bij 68 en op de N50 in Ens, beide richtingen bij 264,5.
6: Ja, er is ook nog eentje bijgekomen, de A6 bij Joure, hectometerpaal 283. Straks gaan we natuurlijk weer bellen met een kandidaat voor ons spelletje Kiek en we gaan Muziek aan Zee draaien, de muziek van Mariska van Kolk.
5: Herberg aan Zee.
8: Ik had hem opnieuw.

0: Azizam. Nou, Mariska weet precies wat dat betekent, hè? Azizam. Zou je mijn microfoon even aanzetten?
1: Ja, Azizam. Ja, ik weet het wel.
0: Ja, weet je het?
1: Ja.
0: Azizam, wat is het dan?
1: Azizam is de groeten uit Thailand.
0: Heel goed, ja. Knap. Is dat zo?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, oh, joh. Ja, je brengt het wel. Je bent actrice ook.
1: Ja. Altijd
0: een beetje in de gaten houden.
1: Ja, je overviel me.
0: Ja, ik weet het. We gaan naar Lisse. Ken je Lisse? Ja, zo is het ook. Daar woont Corrie Groenen. Corrie, goedemorgen.
2: Hoi
3: Corrie. Goedemorgen
2: Marco en mevrouw.
0: Ah, mevrouw?
1: Ja,
0: je mag gewoon Mariska zeggen hoor, Corrie.
1: Jazeker.
2: Goedemorgen Mariska.
1: Hi Corrie.
0: Ken je Mariska van Kolle, Corrie?
2: Nee, helemaal niet.
1: Oh, wat jammer.
2: Oh, schaam me. Nou, schaam.
1: Nee, joh, je hoeft je helemaal niet te schamen.
0: Nee, ik kende er ook niet. Zo goed. Ik denk, wie is Mariska van Kolk?
1: Nee.
0: Ze heeft in een grijs verleden in een film gespeeld. Twee eigenlijk. Pipo en de Parelridder.
1: Ja, en ook al in 40 musicals.
0: 40 musicals heeft ze gespeeld.
1: En Kniertje, een award.
0: Was ze? Kniertje.
1: Ja, in Lisse. Uit Lisse.
0: Niet uit Lisse.
1: Maar
0: Kniertje was in Op Hoop van Zegen.
1: Ja.
0: En ze heeft ook in de Goede Minnaar gespeeld met Peter Faber.
1: Daar blijf je ook aan hangen.
0: Mee gehad in die film?
1: Nee, joh.
0: Jawel, je hebt seks met Peter Faber gehad, heb je net verteld.
1: Nee, ik heb tegen hem aangelegen.
0: Was het lekker? Goed, Corrie. hoe is de Lisse, Corrie?
2: Zo gang.
0: Ja?
2: Ja.
1: Maar ik heb wel Beauty and the Beast gedaan en Siske de Rat.
2: Ja,
0: oh ja.
1: Allemaal prijzen voor
2: gekregen. Sorry, maar ik ken jou helemaal niet.
1: Oh, wat jammer nou. Ik stuur je wel een foto.
0: Nou, het was wel zo, Corrie. Ik liep door het dorp waar ik woon.
1: Ja.
0: En vorige week was ik met Catharine Keil hier.
1: Die is beroemd.
0: Die is wel bekender, denk ik. En die vrouw die kwam naar me toe, die zegt eigenlijk nooit iets tegen mij, behalve goedemorgen. En die zei, Marco, mag ik even wat zeggen? Ik zei, ja, tuurlijk. Zei ze, ik heb zo genoten van jou met Catharine vorige van de week. Ik zeg, leuk. Ze zegt, met wie ben je volgende? Ik zeg, maar Mariska van Kolk. Oh, zegt ze, die ken ik niet. Ja, zo ging het echt. Erg eigenlijk.
1: Nee hoor, vind ik helemaal niet erg.
0: Zit je al 60 jaar in het vak?
1: Ja, maar nee, er zijn mensen die een ander ding... Ik doe geen televisie, hè. Ik heb wel televisie gedaan.
0: Wie ben ik gepresenteerd?
1: Ja, weet ik wel, maar zo weer lang geleden. Ik sta op toneel. Komt ander publiek, nou niet ander publiek naartoe, maar het is een... ik heb een andere fangroep.
0: Ja. Dat klopt. Nou goed, genoeg over jou. Maar is goed. Corrie.
1: Ik deed het niet.
0: Nee, maar hou dan je mond even. Corrie. Wat, ja, ze is musicalactrice, maar je gooit er een kwartje in en het is een soort spraakwater.
1: Ja, maar ze gaat mij nu wel googlen, denk ik, hoop ik.
0: Nee, dat is ook niet. Maar Corrie.
2: Zo,
0: ik heb de microfoon uitgezet, Corrie. Goed.
2: Nee.
0: ben je al op vakantie geweest of niet?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, nog niet. Oh. Nee, nog niet.
0: Waarom niet?
2: Ik ga nu ook.
0: Oh, je gaat niet. Waarom niet?
2: Nee, ik ga wel met scooter weer op pad, dat weet je.
0: Oh ja, tuurlijk, Corrie, ja, met de scooter. Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Je bent toch wel eens naar Flevoland ook gegaan op de scooter, of niet?
2: Nee, dat niet.
0: Nee.
2: Ja, je had het wel gevraagd, maar ik ben nog niet geweest.
0: Ja, want ik zei, kom een keer gezellig op de koffie.
2: Ja, weet ik.
0: Ja, dat klopt, hartstikke leuk. Kwam je nou oorspronkelijk uit Rotterdam, of niet?
2: Ik?
0: Ja?
2: Nee, joh, heb je gewoon het liefste.
0: Oh, ik dacht, je hebt een beetje een Rotterdamse accent, een klein beetje. Vind ik.
2: Misschien, ik weet het niet, denk jij misschien.
0: Ja, nou, dat lijkt er een beetje op. Nou goed, ja. Corrie. Mariska, ben je er ook nog of niet? Ik zet je microfoon weer aan.
1: Ben je uitgezet?
0: Ja, ik had je even uitgezet. Ja, ja.
2: Draak in Mariska, wat een draak is het.
1: Nou, het is echt, die Marco is een draak.
0: Ja, zeg
2: ja denk ik.
0: Beter, ik zeg ze ook nog. Nou, leuk is dat.
1: Ja, Corrie en ik hebben nu al een klik.
0: Ja. Ja,
1: ondanks dat ze mij niet kent. En ik ken Corrie ook niet. Maar wij hebben wel een klik.
0: Nou, ja, Corrie is wel leuk. Corrie...
1: Ga lekker aan dat schijfje draaien.
0: Nee, ik wil even weten waar Corrie op de scooter naartoe gaat.
1: Ah.
2: Oh, ik ga naar... hoe heet het daar nou, joh?
0: Ik weet niet.
2: Oh ja, Volendam weer.
0: Oh, naar Volendam.
1: Oh, leuk.
0: Even een visje halen.
2: Nou, even 3 uur heen en 3 uur terug. Hè? Dat weet je.
0: Ja, dat is wel heel lang inderdaad.
1: Zo.
0: En ga je dan... Hoeveel, heb je dan een volle tank leeg gereden of twee?
2: Nee, joh, die dingen rijden zo zuinig.
0: Ja,
2: hè,
0: dat is wel zuinig, ja. Ja,
2: ja joh. Vlok,
0: ik zit ook te denken om over te stappen van een auto naar een scooter.
1: Ja.
2: Oh, gezellig. Jij dan gaan we gezellig samen een tochtje maken, Marco.
0: Oh, dat lijkt me wel heel leuk. Mag ik dan achterop?
2: Nee, je rijdt mee.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Nou, oh, gezellig.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja,
0: goed, ik wil eerst even het antwoord weten, want het was niet zo heel erg moeilijk, hè, Corrie, vandaag.
2: Nee, maar weet je wat het is, Marco? Er stond al een rondje omheen.
0: Ja, weet ik. Ik zei al, dat heeft onze stagiair helemaal verkeerd gedaan. Die heeft per ongeluk, die is gisteren naar huis gegaan. Die dat na mijn stagedag zit erop. Ik heb het allemaal voor elkaar. En toen heeft hij per ongeluk al het antwoord laten omcirkelen. Dus iedereen die nou een antwoord heeft gegeven, die heeft het gewoon helemaal niet hoeven raden. Maar het stond gewoon al online.
1: Klopt,
2: ja. En gisteren was er ook al een met een boot.
0: Ja.
2: En ik had hem ingestuurd, maar het was ook al een foto.
0: Ja, ik weet het. Ja, we hebben die stagiair ook ontslagen. Dat was nee, het was ook echt een vreselijk type. Ja, nee. Ik heb gelijk gezegd, van, daar gaat je stagevergoeding. Die heb ik in mijn eigen zak gestoken. Even kijken, maar je hebt gelijk, het zijn de bloemetjes. Hè? Die had je lekker even buiten gezet.
2: Ja, leuk. Ja, door die.
0: Goed, ik ga het rad draaien, Corrie. Je weet hoe dat moet waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Ja, zeg het maar.
2: Rechts en hard.
0: Rechts en hard. Nou, daar gaat hij hoor. Daar komt hij. Lekker hoor. Ja. Je hebt een hartstikke leuke prijs gewonnen, denk ik.
1: Wat meen je dan?
0: Ja.
1: Showbiz quiz.
0: Ben je Ron Brandstede nog, Corrie?
2: Ja.
1: Die wel. Ja. Nee, grapje.
0: Nou, daar heb jij heel veel mee gedaan.
1: Ja, ik heb Wie ben ik gepresenteerd.
0: Maar Mariska, ken je Wie ben ik nog wel met André van Duin en Ron Brandstede?
2: Wie, zeg je?
0: Wie ben ik? Van vroeger, met Ron Brandstede en André van Duin.
2: Ja, jongen.
0: Dat was leuk, hè?
1: Ja, die heb ik ook gepresenteerd.
0: Dat presenteerde Mariska.
1: Ja.
2: Het combineert niet met de telefoon. Je praat van mij. Ik kom nog niet binnen dan. Later.
0: Kom ik nog niet bij je binnen? Oh, je hebt de televisie aanstaan waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Nee, oké, dan snap ik het. Dan zit er een kleine vertraging in. Dat klopt.
2: Ja, dacht ik al.
0: Ja. Je hebt gewonnen de Skeeker. Dat is de Kiek Bluetooth speaker.
2: Ja, je wordt leuk, joh.
0: Ja, die is leuk, hè?
2: Hartstikke leuk. Ja, wow. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat is echt een leuke prijs. Leuk. Die gaan we op. Wil je nog een andere prijs ook, nu ik je toch aan de telefoon heb? Dat je zegt, oh, ik had eigenlijk een t-shirt gewild. Of de paar sokken, of een washand, of een reep chocola.
2: Ja, ik zat te spinnen op je rugzak. Ik denk, je moet meenemen op de scooter.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ja, die wil ik wel opsturen. Maar alleen als je dan wel een foto van jezelf opstuurt met jou op de scooter met die rugzak.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja?
2: Dat doe ik. Okay. Ja, absoluut.
0: Nou, dan ga ik die opsturen. De speaker en de rugtas voor jou, oké? Okay?
2: Nou, Marco, hartstikke leuk, joh. Goed. Dankjewel
0: hè, voor het meespelen. Fijne dag.
1: Dag.
2: Ja, jullie ook. Hè. Dag, Mariska.
1: Dag.

0: Diana Ross en de Supremes en You Keep Me Hanging On. Ik zie ons helemaal zitten, de ondergaande zon. Samen aan zee, Mariska en ik, op een bedje. Naast elkaar uiteraard, niet samen op één bedje. Het had ook gekund, maar dat doet mij niks, hè?
1: Nee. Nou, ik had wel graag met jou op een bedje gelegen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat is bij Peter Faber. Dat is Mariella. Dag Mariella. Hallo. Ja, ik kom zo speakers bijbrengen. Ja, kom. Ik had er wel vorige week nog 6 gegeven. Moet allemaal gewoon in de uitzending. Maakt het allemaal niet uit. Muziek aan zee. Jij hebt de platenkoffer meegenomen.
1: Ja.
0: Ja, een nummer uit De Oude Doos.
1: Ja.
0: Dat is het zeker. Het is ooit een grotere hit geweest toen het gecoverd werd, hè?
1: I Know van Whitney Houston.
0: Ja.
1: Maar ik ben een hele, hele grote fan van Dolly Parton.
0: Ja.
1: En zij heeft het ook geschreven.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook echt wel haar nummer. En iedereen kent soms nummers die al groter worden doordat ze dus worden gecoverd. Maar het is haar nummer. En ik vind hoe zij het zingt, dat komt zo binnen. Ik vind zelf nog steeds, kijk, niks tegenover Whitney Houston. Want ik vind dat echt een wereld zangeres.
0: Zeker.
1: Alleen zij zingt het als een song. Heel mooi.
0: Ja.
1: Maar Dolly Parton zingt het alsof ze echt gewoon... echt zoveel intens verdriet heeft als ze dit nummer zingt. En dan met haar country en western sound. En dan gewoon haar karakter.
0: Alles klopt eigenlijk.
1: Ja.
0: En het is een beetje als Message of Love.
1: Ja, maar toen zei iemand, you're cheap, tegen haar in een of ander interview. Toen zei ze, weet je wel hoeveel mij dit heeft gekost om er zo uit te zien.
0: Ja,
1: ja, I love her. Ja, sorry hoor, ik vind haar geweldig. Die kleine is 1,50 of zoiets. En zij is echt de lady of the country. En
0: het ging even wat minder goed met haar, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Oh, nog steeds. Maar je hebt er gebeld.
1: Ja, ik belde. Ja, nee, ik zag het laatst voorbij komen. Hmm. Maar ik vind ik vind haar sound, ik vind die country sound. Nou ben ik niet zelf een hele grote country zanger, liefhebber.
0: Nee.
1: Maar ik vind... ik weet het niet, ik vind haar magisch. En de kracht van die vrouw, dat ze alles helemaal zelf heeft gedaan. Ook dat pretpark wat ze heeft in Amerika.
0: Donny
1: en dan
0: Wood.
1: Hoe ze eruit ziet. Maar dat zij dit heeft geschreven en hoe zij dit zingt, nou, voor mij is het echt breathtaking.
0: We gaan ervan genieten. Muziek aan zee, de muziek van Mariska van Kolk. Hier is Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh. Okay. Welcome to Flevoland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven of zelfs nog minder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En ook een tweede kitten, die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in het Oostpolder, heeft het niet gered. En dat laat kattenverzorger Ali Woord uit Urk weten.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, ik heb, sorry, pardon, daar ben ik.
7: De verkeersinformatie
9: is. Ja, flitsmeisjes heb ik. Ja, maar je zei, je moet het handmatig, moet je hem updaten. Nou,
7: ja,
9: dit zijn
7: heb je het gedaan?
9: Dus ja, heb ik net gedaan.
7: Net nog een keertje nu?
9: Ja, net. Daar was ik net goed. Iets te laat. Er zijn 4 flitsers.
7: Nee.
9: Jawel. Nee. A6 Lelystad, Muidenberg 68. Op A6 in Almere. Lelystad Muidenberg bij 45.5. Bataviaweg in Lelystad in beide richtingen.
7: Ah.
9: En 305 Waterlandse weg in Almere in beide richtingen ook 46.3. Klopt
7: hartstikke
9: het?
7: Hartstikke goed. Absoluut. Zometeen gaan we naar Mark Bakker. Ik ga met hem praten over de organisatie van het Pieperfestival in Emmeloord. Want dat is vanaf dit jaar anders.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Dit is Herberg aan Zee.

0: Jack Johnson en Upside Down. Het is 12:08. Goedemiddag en eet smakelijk namens Mariska en mij vanuit Herberg aan Zee. Ja, de organisatie van het Pieperfestival in Emmeloord is vanaf dit jaar anders. Het festival bestaat uit verschillende programma's die door afzonderlijke besturen wordt georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld Pieperpop, die de muziek regelt voor vrijdag 11 en zaterdag 12 september. En verslaggever Mark Bakker die is hier aangeschoven. Mark, goedemiddag. Je hebt zojuist een van de organisatoren gesproken. Waar wordt het festival gehouden?
1: Nou, dat is dit jaar weer op de Deel, dus in het centrum van Emmeloord. Dat is dus ook naast de Poldertoren. Daar komt weer een grote feesttent te staan met vooral popmuziek op de vrijdagavond en op de zaterdagavond.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk met de organisatie? Want er was altijd één bestuur die het hele weekend organiseerde.
1: Ja, precies. En dat bestuur gaf vorig jaar al aan van ze hadden het moeilijk. Ze kregen het al niet meer voor elkaar. Die financiën was een ding. Regel maar eens genoeg vrijwilligers. Dus die hadden daar best wel moeite mee. En die zeiden vorig jaar al, wij gaan ermee stoppen. En ze kregen het vorig jaar al bijna niet voor elkaar om een avondprogramma dus neer te zetten. Nou, toen waren er al wat mensen die daar lucht van kregen. En die dachten, wacht eens even, wij moeten dit bestuur misschien maar even een handje gaan helpen. En zo is onder meer dus ook Pieperpop ontstaan. Vorig jaar heeft Pieperpop al de avondprogrammering op de zaterdag dus daar neergezet. Dat gaan ze dus dit jaar weer doen. Nou, een van de organisatoren van Pieterpop, dat is Peter Wevers. En ik blikte even met hem terug over hoe dat vorig jaar ging.
2: Met een aantal zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben een commissie gevormd. Iedereen zijn eigen specialiteit. En met 10 mensen waar we het nou mee organiseren en met veel lokale ondersteuning krijgen we het voor elkaar.
1: En bedoelt u dan ondernemers bijvoorbeeld?
2: De commissie zijn geen ondernemers. Ja, tuurlijk zitten ook ondernemers in, maar dat is allemaal gewoon die mensen zelf. Maar ja, het bedrijfsleven ondersteunt ons heel erg hierin om dit te organiseren.
0: Ja, wat staat er dan voor vrijdag 11 en zaterdag 12 september 's avonds op het programma?
1: Nou, de vrijdagavond is vooral bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar. En ja, de zaterdag is dan voor volwassen publiek. Maar ja, Peter die Wevers die vertelde me toch wel dat er uitsluitend lokale bands op het podium staan.
2: We hebben 4 lokale bands. We hebben Tranquilo, we hebben Ongetwijfeld, we hebben Een Keer Wat Anders en we hebben Roadrunners.
1: En ik weet ook dat je iets nog niet wil zeggen, maar dat is ook een verrassing.
2: Nou, dat is op de vrijdagavond. De vrijdagavond hebben we voor de jeugd hebben we een speciale gelegenheidsband. Dat is de verrassing.
0: Ja. Ja. Waar ik nou eigenlijk altijd voor ging, is natuurlijk voor die gratis patat.
1: Ja, precies. En die vraag die stellen heel veel mensen. Oh, want daar staat het Pieperfestival toch. Ja, precies. Toch onbekend. Hè? Want de naam Pieperfestival verandert eigenlijk niet. Hè? Het is eigenlijk één groot festival. Maar die heeft dus een avondprogramma. En dat heet dan weer Pieperpop. Maar ja, de gratis patat, die is er ook dit jaar weer. Maar alleen overdag.
0: Oh, nou dat is jammer. Maar goed, kunnen we overdag even gaan, vind je?
1: Ja, dan gaan we samen.
0: Ja, vind ik leuk. Doen we. Mark Bakker, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Shakira en Burna Boy. En Die Die, dat was de nummer 1 hit. En ik denk dat Rutger van Barneveld deze Shakira vervloekt. Want daardoor stond hij op 2 in de top 40 en niet op 1.
1: Ja. Ja, dat snap ik ook wel.
0: Ja, maar wat ben je aan het doen? Je bent zelf half het aangeleden.
1: Ah, joh, ik zoek de hele tijd die oortjes.
0: Oh,
1: want ik doe ze tussendoor gewoon uit, want dan kan ik naar jou luisteren.
0: Maar je misschien kan ook één oortje inhouden. In en één oortje uit, heb ik als tip gegeven gisteren.
1: Ja.
0: Dan hoor je mij, maar ook Wouter van Bernebeek. Want die zit namelijk klaar voor het weer, toch Wouter?
1: Hey, gezellig.
2: Oh, zeker weten.
0: Ken jij maar eens van Kolk toevallig, Wouter?
2: Ga je nou weer?
1: Nee. Zeg maar ja.
0: Zeg maar ja, dan zijn we er vanaf.
1: Dan krijg je een drankje van aan de bar.
0: Noem eens even gewoon, want je kent het natuurlijk als geen ander. Noem eens 2 musicals bijvoorbeeld. Waar ze in
1: Seskedrat.
0: Of Hoop van Zegen.
2: Goed, een suggestie.
1: De Jantjes.
0: Wouter, ik zie daar 27 en 28 graden staan op deze mooie dinsdagmiddag.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, oké, dat was het.
2: Maar nu buiten op de thermometers nog niet, hoor.
0: Nee, hè?
2: Nee. Het is nog iets koeler buiten. Maar vanmiddag
0: beetje bewolkt
2: wel,
0: ook, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Nee, vanmiddag wordt het wel zo warm.
0: Mm-hmm.
2: De zon schijnt flink en het is wel de opmaat naar vooral een hele warme woensdag. Want morgen wordt verreweg de warmste dag van de week in onze regio. Maar goed, eerst vandaag. 27 graden dus. Veel zonneschijn. Ook vanavond is het nog lange tijd warm. Heerlijk weer om buiten te zitten. En dan morgen, dan komen we in nog wat warmere lucht terecht. En kan het op sommige plaatsen in onze provincie wel 31 of 32 graden worden.
0: Zo, het is wel heel erg warm. Is dat meteen ook de warmste dag van de week?
2: Ja, zeker. Ja, want vanaf donderdag draait de wind naar het westen. Aan het weer verandert niet zoveel. Het blijft de rest van de week overwegend droog met veel zon. Misschien dat er vrijdag een bui valt, maar verder is het dus droog.
0: Mm-hmm.
2: Wel gaat die temperatuur, ik zou zeggen, naar veel aangenamere waarden. Want het wordt de rest van de week zo'n 25 tot 27 graden.
0: Ik zie hier trouwens nog steeds het weerkaartje van vanmiddag. Klopt dat?
2: Oh ja?
0: Ja, druk je hem niet door of gaat er hier iets mis?
2: Jawel, ik heb hem zelfs gaat op de middagse staan.
0: Godverdikke, maar nou, dat missen we dan maar weer mooi.
2: Ja,
0: Mariska van Kolk ook. Oh, die mist hem ook. Die zit hem aan te kijken van, is dit een nieuwe musical? Nee.
2: Denk van mij aan dat het de rest van de week best
1: mag. The Weather Girls. Okay,
0: the Weather Girls. Goed, Wouter, dankjewel. Oh, nog even lange termijn. Blijft het dan een beetje die aangename temperaturen?
2: Nou, ik denk dat het begin volgende week weer een stuk warmer wordt.
0: Oh, nee, toch?
2: Maandag en dinsdag wellicht temperaturen weer van 30 graden of zelfs hoger.
0: Nee, godverdamme.
1: Ben ik klaar mee?
0: Nou, ik ook. Wanneer wordt herfst?
2: In september.
0: Oh, dankjewel, Wouter. Altijd fijn, toch? Wouter weet alles. Dankjewel, Wouter. Tot de volgende keer, hè?
1: Dag, Wouter. Hoi.

0: OMD was dat en So In Love. En Mariska, ben jij klaar voor het nieuwsoverzicht?
1: Jazeker.
0: Doe je dan wel je microfoon aan?
1: Ja, jazeker.
0: Ja.
1: Maar ik schrik hiervan. Ik ben eigenlijk ook wel even een beetje Nou goed, daar komt hij. Vandaag staan twee mannen terecht die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Ja, het staat nog op mijn netvlies hoor. Ja. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op, zegt deze verslaggever.
2: Deze twee mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
1: Oh, echt, sorry hoor, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Want ja, ik heb die beelden zo gezien. Zo zielig, zo zielig. Het is nu een pro forma zitting waar de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken.
0: Ja, en op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune gebouwd voor 10.000 bezoekers van de Kennel Parade zaterdag. Omwonenden krijgen vrijkaartjes, hoewel ze die niet echt nodig hebben.
3: Ja, ik woon driehoog, dus ik kijk wel over die tribunes heen.
4: Ja, vijfhoog, dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen, dus dat gaat lukken.
5: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
6: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
4: Denk ik wel.
0: Ja, je kunt op de tribune een zitplaats kopen voor 15 en 65 euro. Wil je ook een hapje, drankje en een gereserveerde stoel? Dan betaal je tussen de 200 en de 275 euro.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Wrestling met Golden eSIM.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is 1:30. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren staan nog altijd in Flevoland, maar liefst 665 stuks. 5 jaar geleden waren dat er nog 620. Alleen in Noord-Holland daalde het aantal windturbines licht in 5 jaar tijd. En het kwam waarschijnlijk doordat daar oudere windturbines zijn vervangen door minder, maar efficiëntere exemplaren. In onze provincie gaan naar verwachting de komende jaren ook nog veel verouderde molens tegen de vlakte. En ook een tweede kitten die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in Noordoostpolder heeft het niet gered. Dat laat kattenverzorger Ali Woord uit Urk weten. Zij en haar kinderen hebben het beestje nog de naam Binky gegeven. Ondanks alle goede zorgen bleek het jonge dier te zwak. Medewerkers van de dierenambulance redden afgelopen weekend een nestje met 4 kittens... dat door jongeren in het bos was gevonden. De verzwakte dieren zaten in een afgesloten kartonnen doos. Zondag overleed al 1 van deze kittens.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. En in de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen.
10: Het is zonnig en warm weer in Flevoland. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 25 graden in de Noordoostpolder en plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij staat maar weinig wind en de zon schijnt flink, afgewisseld met een paar kleine stapelwolken. Ja, vanavond en vannacht blijft het helder en uiteindelijk koelt het aan het eind van de nacht af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt de warmste dag van de week in onze provincie met tropische temperaturen op veel plaatsen. Zo'n 30 of 31 graden met opnieuw maar weinig wind en volop zonneschijn. Nou, de dagen daarna gaat de wind wat vaker van zee waaien. Is er ook iets meer bewolking, maar over het algemeen blijft de zon flink schijnen. En met temperaturen van 25 graden is het de rest van de week best wel aangenaam.
11: Ja, daar ben ik weer met de verkeersinformatie. Op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord hebben we stilstaand verkeer over 1 kilometer. En dat duurt ongeveer 12 minuten, verschrikkelijk, tussen Lelystad Noord en afrit Urk. En dan hebben we ook stilstaand verkeer tussen Emmeloord-Lelystad, tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 4 minuten over 2 kilometer. Dan hebben we flitsmeisters. En dat is op de A6 in Lelystad, Muidenberg bij 68. En de radar staat ook bij de Bataviaweg in Lelystad in beide richtingen. En we hebben een flitser op de N50 in Ens in beide richtingen bij 264,3.
8: Dankjewel, Mariska.
11: Alsjeblieft.
8: Straks is het weer tijd voor de polderproef. Gisteren had Mariska 3 van de 5 vragen goed. Hoeveel zullen dat er vandaag zijn? Katharine had aan het einde van de week 19 goede antwoorden van de 25 vragen. Gaat Mariska er overheen of blijft ze eronder? We horen het zo.
7: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Vindt het zo leuk dat zij nog steeds echt meedoet na al die jaren. Dat geldt trouwens ook voor onze gast Samen aan Zee. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Want eerst, ik heb weer een bedje even uitgezet op het strand. De zon die staat hoog in de lucht. Mariska zit tegenover mij voor deel 2 van de polderproef.
1: Mag je ook een joker inzetten trouwens?
0: Nee, nee, je zit hier zelf al, hè? wat heb je? Dat wordt te veel, zo. Te veel jokers. Hoe heb je het gisteren gedaan? Hoe vond je de eerste? Vond je het lastig?
1: Wat hebben we het nu over de vragen?
0: Ja, niet de samenwerking.
1: Nee, ik vond het zo stom. Kijk, dat ik die Floriade niet wist, dat was zo'n tricky vraag.
0: Ah, je had het wel goed, maar ook weer niet.
1: Omdat jij een getal erbij zat. Dus dat vond ik van. Dat ik zeg, ik sta ook hartstikke vaak in Lelystad, hè? Gewoon met mijn theater.
0: In het Aangeraad Theater, ja.
1: Ja, maar het is ook heel raar dat ik zeg zo geen. Whatever, geen station.
0: Oh ja, geen station. Daar zit het tegenover notabene.
1: Ja, dat weet ik toch. Maar ik was zo enthousiast, omdat je best wel vaak hoort zo van, ja, grote steden hebben geen station, want dan gaan er dan met de bus en dan ga je dan daar opstappen. Zo stom, zo'n grote stad.
0: Ja.
1: En dat vond ik een domme fout.
0: Was het ook.
1: Ja.
0: Nou, dat geeft niet. Wij gaan vandaag weer 5 vragen stellen. Dus doen we even een korte introductie van de Showbiz Quiz. Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom bij deze 2e aflevering van de Polderproef. Vandaag met niemand minder dan de gastpresentatrice die niemand kent. Mariska van Kolk. Waarom lach je erop? Het is eigenlijk schandalig.
1: Ik weet ook niet waarom ik hier zit trouwens.
0: Nee.
1: Wat is de reden eigenlijk?
0: Nou, dat ga ik nooit. Dat vond ik zo lullig om dat opzetten te doen. Goed, daar gaat-ie hoor. Lange intro is het.
1: Nou. Gaat er dan ook een vraag af, maar krijg je ook 2 punten bij 1 goede?
0: Wil jij koffie nog? Nee. Goed. De leader was dat van de polderproef. En dan is het nu tijd om de klok in te gaan starten. Ben je er klaar voor?
1: Kom erop.
0: Vraag 1 van 5. Flevoland is grotendeels aangelegd op voormalige zeebodem. Is dat juist of onjuist?
1: Nou, er zit nog een heel stuk Zuiderzee natuurlijk. Het is niet dat alles vol zit. Ja, ik zeg, het staat op de zeebodem, de Zuiderzeebodem. Wat was de vraag ook weer?
0: Flevoland is grotendeels aangelegd op voormalige zeebodem.
1: Ja, zeg ja.
0: Dat is correct.
1: Joef.
0: De 2e. Schokland ligt in de Noordoostpolder.
1: Ik weet dat. Ik had het langs rij. Ik zeg ja.
0: Dat is correct. Het voormalige eiland ligt nu midden in het polderland. Vraag 3. Zeewolde is de jongste gemeente van Flevoland.
1: Dat weet ik niet. Zeewolde. Ja, dit is gewoon een gokkie. Gewoon omdat het leuk is, ik heb al 2 keer ja gezegd, zeg ik nu nee.
0: Dat is niet goed.
1: Oh, jammer.
0: Ja, het is namelijk wel de jongste gemeente. Die ontstond in 1984, Zeewolde.
1: Oh, wat jong.
0: De 4e vraag van vandaag. Spannend, hè?
1: Nou.
0: Cornelis Lely was een beroemde kunstschilder. Is dat goed of is dat fout?
1: Cornelis Lely is een grondlegger van de Zuiderzeewerken. En hij heeft het familiewapen. Ik zeg, hij is een kunstschilder, in ieder geval een ontwerpende kunstenaar. Ja.
0: Ja, nee, dat is fout. Hij was ingenieur, minister en waterstaatsdeskundige. En dan gaan we naar de laatste. Je kan nog 3 goede halen. Je hebt nu 2 goed, 2 fout. Urk heeft een eigen gemeentehuis.
1: Ik zeg ja.
0: Dat klopt, dat is ook gewoon een gemeente. Hè? Urk bestuurt zichzelf als zelfstandige gemeente. Dat betekent dat jij 4 antwoorden, of 3 antwoorden goed hebt.
1: Nee, mag ik maar 4 ook.
0: Nee, echt goed. Zo begon Catharine overigens ook. Die had er maandag 3 goed, dinsdag 3, woensdag 3 en daarna ging ze nog beter. We gaan naar de bel. Let op. Kijk.
1: Wiehie.
0: Dat betekent dat we klaar zijn met.

Some Year in Dark Before the Dawn. En daarvoor ILO en Shine a Little Love. Zometeen gaan we samen aan zee zitten met de gast van vandaag. En dat is niemand minder dan een waar muzikaal icoon. Imca Marina. Zometeen dus tussen 1 en 2 met Mariska van Kolk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh. Welcome to Flevoland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want dit was iets, zoiets gebeurt maar één keer in een mensenleven, of zelfs nog minder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus, maar ik had geen idee waar ik aan begon.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leven- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk, concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden. En ook een tweede kitten, die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in het Oostpolder, heeft het niet gered.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Tussen Almere en Barneveld staat 4 minuten file. Over 1 kilometer stilstaand verkeer. En dat is tussen de N705 en de A28. En dan hebben we flitspijzers. A6 in Lelystad, Muidenberg bij hectometerpaal 68. Bataviaweg in Lelystad, beide richtingen. En N50 in Ens, beide richtingen ook bij 264,3. En N50 in Ens, ook in beide richtingen, bij 262,6.
7: Dankjewel. En straks gaan we samen aan zee. Gisteren deden we dat met een heel leuke gast.
10: Ja.
7: Ja, was leuk. Met Mick Harren.
10: Ja.
7: En vandaag gaan we samen aan zee zitten met niemand minder dan een icoon van de Nederlandse muziek.
10: Him Camarina.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Dit is Herberg aan Zee.

0: Heerlijk, hè? We hoorden je al eventjes praten. Ik denk, nou, voor het geval de muziek eerder afgelopen is dan ik klaar ben. Oh, ja. Was dat natuurlijk Imca Marina met Vino, waar blijft de wijn? Ik denk dat eigenlijk ook wel een beetje op dit moment. Waar blijft die wijn?
1: Ja, blijft die wijn.
0: Ik heb daar toevallig een flesje koud staan. Zou je het leuk vinden om daar samen mee naar zee te gaan? We gaan eerst eens eventjes... Vrachtwagens vol, hoor ik al zeggen. Is dat het geheim om gezond 85 te worden in Camarina?
2: Nee hoor, matigheid, kinderen, matigheid, matigheid.
0: Ja? Drink je wel eens een wijntje?
2: Nee.
0: Nooit?
2: Nee, never.
0: Dat is wel heel matig.
2: Ik heb er mee moeten ophouden, want ik heb een aandoening aan de slok daar. Ik zal het maar eerlijk zeggen.
0: Ja. Oh.
2: En dan laat je het wel, want het doet zozeer, je hangt aan de lamp.
1: Ja, ja. Dus mis je het?
2: Nee, ik niet. Nee, maar in de eerste tijd wel.
0: Ja, ja, dat geloof ik.
2: Nou, het is vreselijk ongezellig. Ja.
0: Is het eigenlijk leuk om ouder te worden?
2: Ja, heerlijk. Ik heb er geen erg in. Heb jij er erg in?
0: Nee.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Nee, maar ik hoor van veel, laten we zeggen, 70, 75-plussers... dat ze dan dingen gaan voelen. Van, oh, nu, kijk, als je 50 wordt, dan voel je nog niet echt dat je ouder wordt, denk ik. Maar zo 70, 75, 80, dan ga je toch pijntjes voelen?
2: Ja, maar je hebt altijd wel ergens iets dat je oor jeukt of...
1: Maar het lichaam gaat al een tijd mee dan, hè? Je hebt wel vlieguren gemaakt.
2: Ja, maar jongens, ik ben toch in verhouding als ik nou zie... Ja. Hoe andere mensen van mijn leeftijd zijn, dan mag ik toch niet klaar. Ik ben ontzettend
0: absoluut niet. Nee, hoor.
2: Ik heb, tuurlijk, ik heb open hartoperaties gehad. Ik heb gebroken benen gehad. Botkalken, je kan het niet benoemen of ik heb het al.
1: Dat is toch niet
2: Maar ik heb er geen erg in en ik ben hartstikke lenig.
1: Maar weet jij even, zonder dolle, dat je er wel met freule mevrouw moet aanspreken? Want ze is ridder, hè?
0: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
1: Ja, zeker.
2: Ja,
1: ze is twee.
2: Dat vergeet ik ook nog altijd. Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, dat is
2: ik kon laatst het doosje niet vinden. Toen wou ik mijn dingetje opdoen. En toen dacht ik, oh, het zweet brak me uit. En ook gelukkig vond ik het.
0: Want er zijn allerlei regels aan, hè? Je mag het niet zomaar dragen.
2: Nee, het is niet van jou. Je moet het ook teruggeven. Na je dood moet je het teruggeven.
0: Ja, ja. Wie controleert daarop, vraag ik me af.
2: Ja.
0: Ja, wordt er nog gecontroleerd?
2: Zeker.
0: Oh. Maar wanneer mag je het dragen?
2: Die mooie medaille mag je alleen maar dragen bij speciale...
0: gelegenheden.
2: Ja, gelegenheden, events, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar het kleine vlindertje, dat mag je altijd op.
0: Oh, dat mag altijd?
2: Ja.
0: Waar zit hij als ik vragen mag?
2: Nee.
0: Oh, nu niet.
1: Die zit in het doosje.
0: Die zit in het doosje.
2: En ik vraag, nee hoor, ik heb hem.
0: Oh, weer gevonden.
2: Ja, ik heb hem weer
0: gelukkig,
2: gevonden.
0: Gelukkig.
2: En ik hoor dat Jan Uriot morgen komt.
1: Ja, oh, dan moet je zo dadelijk een vraag aan stellen.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, want dan gaan we dat namelijk...
2: Maar Jan heeft een keer die riep van... Oh, als je hem kwijt bent, hoor ik bemiddel dat je er weer een terugkrijgt. Oh, die is lief altijd.
0: Ja, dat is een hele lieve man.
1: Verheug me ook.
2: Maar ik heb hem hoor, Jan.
0: Ja. Heb je, als je nu al een vraag voor Jan hebt, dan mag je hem al stellen. Neem hem even op en dan gaan we hem morgen instarten.
2: Want moest ik dat weten?
1: Nee, gewoon spontaan. Dat was een ideetje van mezelf. Zoals, we hebben straks ook een vraag, want gisteren zat Mieke Harren hier. En toen zei ik van, ik vind het wel leuk als je een vraag stelt aan Imca, mijn gast van morgen. En nu, je mag er nog even over nadenken.
0: Ja, denk er maar
1: want
0: even
1: dan,
0: over
1: na. Want dan vind ik het gewoon leuk. En dan ga ik morgen ga ik dan Jan Uriot verrassen. En dan zeg ik van, weet je, wie voor jou nog een vraag heeft? Dat is Imca, mijn gast van gisteren. Dus vandaar.
0: Ik wil even weten, Mariska, waarom heb jij Imca Marina op jouw gastenlijst gezet?
1: Nou, ik ga je wel ene zeggen, waarom niet? Ja, ik ben echt, ik ben nog echt een mega grote fan van Imca. Ik kom er vaker ook tegen, gelukkig ook privé, maar ook op hele leuke optredens. En dan staat ze daar te stralen en dan kan ik echt zo'n bewondering hebben voor 1, uithoudingsvermogen, 2, hoe ze voor zichzelf zorgt, 3, de je energie, je vriendelijkheid en ook gewoon al het repertoire voor wat je gewoon nu voor meerdere generaties al hebt achtergelaten en wat nog allemaal gaat komen. Ik vind dat gewoon, er zijn maar een aantal mensen in Nederland die dat hebben. Mijn kinderen kennen alle liedjes. Of ze nou al een beat eronder hebben, of het nou met carnaval is, of dat ik haar zie optreden op hele mooie podia in het land, op dragshows of op andere optredens.
2: Ik ben natuurlijk wel multiple inzetbaar.
1: Oh ja, maar het is ook echt iedereen vreet je op. Ik stond laatst op dat Bulkenfestival en dan staan daar gewoon 6000 mensen.
0: Waar?
1: Bulkenfestival Enschede.
0: Ja,
1: daar
0: was die kroeg. Ja, ja, ja.
1: Nee, dat was buiten. Je hebt dan ook buitenfestival.
0: Ja, maar vroeger was dat een homokroeg, hè? De Bulk,
1: klopt ook.
0: In Enschede.
1: Ja, maar ze doen nu in het weekend hebben ze nu hele grote festivals. Net als wat wij dan, zeg maar, nu de Pride
2: hebben. Bijna 20.000 mensen buiten.
1: Niet normaal.
0: 20.000?
2: Ja.
1: Echt enorm. Maar het is ook een beetje de drag-achtige scene. Weet je, ook een beetje Pride scene, maar dan daar.
0: Ja.
1: En nou, ik was daar en ik zie haar gewoon optreden. En dan denk je ook, dit kan niet. Nou, net als de mensen zeggen, wie is Mariska Verkolk? Nou, zij komt op. De mensen gaan helemaal uit hun plaats.
0: Hoe verklaar je dat, Imka?
2: Nou, ik ken haar natuurlijk al heel lang, dat weet zij weer niet. Maar ik ga ook vaak naar musicals. En ik vond haar in de musicals altijd heel goed.
0: Zeker, is
2: ze
0: ook.
2: Wat ze gespeeld had, was fantastisch.
1: Dankjewel.
2: En een mooie vrouw op de bühne.
0: Ook dat nog?
2: En toen leerde ik haar beter kennen. En toen vond ik het ook nog een hele gezellige, lieve vrouw. En wij zijn eigenlijk bevriend gebleven. Ja. En uit de tijd van Edward, die zingt ook.
1: Ja, nou, die komt donderdag weer.
2: Ja, dat had ik in de gaten.
1: Ja, ik ben heel trouw aan vriendschappen. En ik van iemand, als je van iemand houdt, daar hadden we het gisteren ook nog even over. Hoe belangrijk is het als je je vertrouwd voelt bij mensen die het ook goed met je voor hebben. En niet achter je rug nog ook allemaal andere meningen hebben. En dat heb ik bij jou nooit gemerkt. En
2: Gerard Joling ken ik 40 jaar.
0: Ja, dat weet ik. Dat zijn jullie heel goed bevriend.
2: Gerard is twee handen op één buik.
1: Ja.
2: Nou, daar heb ik ook wel eens dat ik hem de mantel uitveeg, hoor. Maar,
1: maar dat kan dan. Omdat
2: dat mag
1: je bevriend bent. Ja. Maar ik heb wel, en dat heb je natuurlijk ook gegoogeld, want ik ken jou natuurlijk als Imka. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Jouw naam is samengesteld uit twee namen. Want jij hebt opgetreden helemaal aan het begin van je carrière met je moeder, met de gitaar.
2: Nou ja, mijn moeder zong heel goed.
1: Ja.
2: En ik speelde gitaar met Spaanse muziek.
1: Ja.
2: En mijn moeder had Spaanse vrienden. En ik leerde al heel vroeg eigenlijk goed Spaans spreken. En ik zong heel goed Spaanse muziek.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben eigenlijk verknocht gebleven aan Zuid-Amerikaanse Spaanse muziek. En dat is nog mijn lievelingsgenre.
0: Het zit ook altijd een beetje in je liedjes verwerkt.
2: Kan het niet helpen.
0: Ja. Maar daar ben je ook bekend om geworden natuurlijk. Het is een beetje je handelsmerk. Mede,
2: ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik vind dat heel leuk. Ja, ik kan echt naar de staren. Ja, dan zit ik hier. Het is een radioprogramma.
0: Is voor radio wat saai.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Zou toch, ja.
1: Maar ik kan echt zo naar de kijken gewoon. Ja, ik vind het fantastisch.
0: Nou, ik zit wel. Als je dan, ik bedoel, je bent er heel open over. Je bent 85 geworden laat.
2: Ja, is toch heerlijk.
0: Het is ongelooflijk hoe je eruit ziet.
2: Dat ik dat mag zijn. En ik heb er geen erg in.
1: Nee.
2: Ik stond laatst op de Vierdaagse, zeg maar. Niet dit jaar, maar het jaar daarvoor. Ik hoor twee meisjes die naast mij staan zeggen, Ria was mee. En die stond achter mij, die hoorde het ook. Wie is dat eigenlijk, die vrouw die nu staat met die Spaanse dingen? Ja, dat weet ik. Kwam die moeder erbij. Die zei, nou, dat is Imka Marina. Ja, wie is dat dan? Ze zegt, nou, als ze straks begint te zingen, dan weet je het weer.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat, toen kwam ik de bühne af. Toen zei ze, oh mevrouw, u bent nog zo goed. U bent een echte icoon. Nou, toen schoot ik echt in de lach. Toen zei ik, nou, dat valt wel mee, hoor.
0: Nee, maar het is gewoon zo.
1: Ja, vind ik ook.
0: Absoluut, ja.
2: Een echte icoon, hou op zich.
1: Nee, is echt zo.
0: En je woont nog helemaal zelfstandig alles, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ik doe mijn huis ook nog. Ik heb voor het eerst hulp.
0: Oh ja?
2: Ja, mijn schouder valt uit de kom.
0: Oh ja.
2: Dus glazen lappen en zo, hoe heet dat? Ramenlappen, dat gaat niet.
0: Nee, maar dat
2: dus
0: is...
2: ik heb voor het eerst een hele lieve mevrouw die mij één keer in de 14 dagen her en daar even terzijde bijstaat. Nou, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja, snap ik.
2: En voor de rest doe alles zelf.
0: En hoe vaak treed je nou nog op eigenlijk?
2: Ja, wat binnenkomt, veel.
0: Ja, toch nog wel veel?
2: Ja, ik zing niet alleen. Ik ben trouwambtenaar.
0: Ja.
2: Ik geef lezingen. Ik schrijf wel een columnpje her en der. Ook onder pseudoniem.
1: Ik kan heel mooi schilderen.
0: Onder een pseudoniem? Ja,
1: kan ook.
2: Ja, wel.
0: Oh ja?
2: Ja, tuurlijk. Als er een onderwerp is waarvan mensen zouden denken, wat weet zij daar dan van? Dan doe ik het niet zonder Imka Marina.
0: Want wat voor onderwerp zou dat zijn dan?
2: Nou, ik noem maar wat. Over de politiek bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: Dan zeggen ze, wat zou zij daar nou van weten?
1: Ja, maar ja, dat krijg je het weer. Hè. Gaan mensen het allemaal weer voor je invullen.
0: Ja,
1: daar ben ik ook een beetje klaar mee.
2: En ik lees ontzettend veel, maar ontzettend leergierig.
0: Hmm.
2: Ik vind nog steeds dat ik niks weet, maar ik lees zomaar 4-5 kranten per dag tussendoor.
1: Ja.
2: Staand aan het aanrecht. Ja.
1: Weet je wat ik ook zo verschrikkelijk leuk vind toen ik het las? Is dat jij ook heel veel Duitse liedjes hebt gezongen.
2: Ja.
1: Ik hou van de Duitse taal. En zeker om in te zingen is een van de mooiste klanken die je kan zingen.
2: Ja, het is een melodieus.
1: Ja, prachtig. Ja,
2: voor de Germaanse dingen zeker. En ik ben natuurlijk opgegroeid vlakbij de Duitse grens.
1: Ja.
2: En wij zaten altijd in Hamburg of in Bremen.
1: Ja.
2: En in Denemarken, daar spreken ze Gronings.
0: Ja.
2: Wij waren een keer het aardappelschilmesje vergeten. En mijn moeke zegt heel erg, op zijn Grunnings, wie bent die aardappelschilmesje vergeten? En die vrouw achter de toonbank zegt, wil jij ook een aardappelschilmesje? Wij vielen van ons geloof. En toen zei ik, bent u dan van Groningen? Ze zei, nee, die proot ook zo. Dus dat Neder-Saksisch taalgebied, dat was hetzelfde daar.
1: Ja.
2: En wij noemen dat dan een dialect, maar het is niet zo. Het is een hele oude taal van 1100 jaar oud.
1: Ja.
2: Maar die nu helemaal verwaarloosd wordt. Simon Reker, de streektaaldeskundige uit het noorden, die voorspelde het al, maar het is helemaal uitgekomen.
1: Ja.
2: Mensen willen niet meer hun eigen taal spreken. De Friezen wel.
1: Ja, die
0: zijn
1: ja.
0: Heel trots zijn ze ook.
2: De Friezen die zijn trots op hun taal.
0: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja. Ik woon ook op Ameland. Nou, daar, ze gaan ervoor.
0: Ameland vind ik zo'n heerlijk eiland. Kom je daar nog wel eens?
2: Ja, je woont er.
0: Je woont er niet op Ameland?
2: Ja, ik woon ook op Ameland.
0: Ook.
1: Woonde.
0: Je woont ook in
2: het Gooi. Nee, niet woonde, ik woon.
1: Oh, je woont er nog?
2: Ik woon ook nog op Ameland. Ik heb een huis op Ameland.
1: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, mijn kleinkinderen en mijn zoon. Ja. Alles wel. De strandpaviljoen is voor ons. Ja.
1: Fantastisch.
0: Oh. We gaan eventjes een beetje ademhalen.
1: Ja.
0: En even toch wel jouw allergrootste hit draaien. Want Imca, Viva España, dat is toch
2: Komt geen eind dan.
3: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: España. Lekker, hè?
1: Ja, wie kent het niet?
0: Ja, ik ken het, hoor.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. En wat wilde je zeggen over de beelden die we net hierachter
2: zagen? Nou, ik zie net mijn haar. Ik heb krullen van nature gehad, ook als kind.
0: Ja.
2: Die zijn een beetje weggegaan in de loop der jaren.
0: Mm-hmm.
2: Nadat ik aan mijn hart geopereerd ben in Turkije, kreeg ik mijn krullen terug.
1: Oh, wat
2: ik goed. Ik heb nu eigenlijk veel meer haar dan daar. Hoe kan dat?
1: Ja?
0: Ja.
2: Ik ben verbijsterd.
1: Ja, maar je hebt ook heel vaak mensen die helaas door een vervelende ziekte worden behandeld. Die krijgen, die verliezen hun haar. En
2: ja.
1: Dan, ja, en als ze dan haar terugkrijgen, hebben ze een volledig andere
2: krul. Ik kreeg heel andere haar. Ik zou zeggen, het lijkt wel of ik mijn krullen terugkrijg van vroeger. Ik heb het net, ik kom net onder de douche vandaan. Ik hoef niks te doen, maar het is zoals ik als kind had.
0: Je hebt ook nog heel veel haar.
2: Ja. Ja, ik heb heel veel haar.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Nu, je wordt alleen maar jonger naarmate
2: je kijkt. Nou, dat niet. Nee.
0: Dat
2: ik heb wel een huwelijksaanzoek gehad. Wel.
1: Ja, ze vertelde echt serieus.
0: Wanneer? Onlangs?
2: Onlangs, ja.
0: Van wie?
2: Een hele aardige meneer.
0: Oh?
2: Ja, met een uitmuntend karakter.
0: Oh, het belangrijkste eigenlijk, ja.
2: Nou, nee, helemaal niet. Oh, okay. Want ik dacht, nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat me zitten.
0: Maar hoe oud was die man?
2: Een jaar ouder dan ik.
1: Oh, wat een snoepert.
0: En maar hoe heb je die dan ontmoet? Heb je dat online?
2: Nee, ik zag hem altijd en hij vond mij zo'n leuke vrouw. En kan ik niet met je trouwen? En ik zei, is het serieus of is het een grapje? Nee, het was heel serieus.
0: Maar jij vond hem niet leuk?
2: Ja, heel leuk. Het is nog mijn vriend.
0: Maar je wil geen seks met hem, dat is het.
2: Nee, ik wil niet met hem trouwen en ik wil hem ook niet over de vloer.
0: Maar hij zegt toch zelf, je had het net over de benen wijd, dan hou ik het nog.
2: Ja, dat is een geëikt gezegde voor dames. Daar heb jij geen last van.
0: Nee, nou, je wil misschien negligeren.
1: Oké, jongens, ander thema. Ja, ik heb een vraag.
2: Jongens, dit gaat te ver. Hier krijg je brieven op.
0: Nee, nou, wij krijgen waarschijnlijk WhatsAppjes binnen. Oh, is het misschien wel leuk als we kijkers en luisteraars vragen om een vraag te stellen via WhatsApp?
2: Ja.
0: Vind je dat leuk?
2: Ja.
0: Mogen mensen alles vragen?
2: Nou, echt wel.
0: Ja, goed. Alles. Nou.
2: En als ik er geen antwoord op zou kunnen of willen geven, dan zeg ik heel eerlijk, jongens, dit gaat me te ver.
0: Ja, precies. Dat moet je.
2: Maar meestal niet, hoor.
0: Ik ga even zeggen hoe mensen dat kunnen doen. Heb je een vraag voor Imka Marina of voor Mariska van Kolk, dan mag je een WhatsAppje sturen naar 0320 28 50 50. En de leukste vraag, de winnaar dan, die wint een live privé optreden thuis van Imka. Nee, hoor, dat is niet waar.
2: Een lummel.
1: Dus ze krijgen een rugzak.
0: Ja. Dus stel even een vraag aan Imka of Mariska op 0320 28 50 50. Voordat we even naar de reclame het nieuws gaan, wil ik nog één plaat draaien die je heel graag wilde horen. Want ik heb een lijstje gekregen.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler is nog niet zo lang geleden overleden.
2: Ja.
0: En dat heeft je heel erg geraakt.
2: Ja, heel erg. Want ze zat in mijn show van de Vocaal Centraal.
0: Ja.
2: Want het was een prachtige show. Die met publiek opgenomen werd in Utrecht, jaren geleden. Maar het was een hele goede show, een van de beste.
0: Ja.
2: En die is nog meerdere keren uitgezonden. Hij is ook op YouTube te vinden. Maar daar komt zij de trap af en ik begin te zingen. It's a heartache.
0: Ja.
2: En ze wist wel dat ik zangeres was. En toen zei ze, later hebben we het samen gezongen, het grootste gedeelte. En toen zei ze, you have a voice. Ik zei, nou, yours is better.
0: Ja.
2: En toen zei ze, nee, dat is niet zo. Ik zei, ja, dat vind ik wel.
0: Wow, heel mooi compliment.
2: Maar het is een schat. Ja, ik kwam haar ook nog een keer tegen in Duitsland. Ja, dat was oude jongens krentenbrood.
1: Ja.
2: Het is heel lief. Ik heb ontzettend moeten huilen. En nog, ik ben er verdrietig van.
0: Ja.
2: Ik vind het zo jammer. Oh, zo'n fantastische zanger.
0: Zullen we naar het nummer gaan luisteren?
2: Ja.
0: Ja, It's a Heartache in de versie dan van Bonnie Tyler. Zometeen na 1:30 zitten we nog steeds samen aan zee met Mariska Volkwolk en Imka Marina.
2: Ja.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor het nieuws, inderdaad. In de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leef- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een inspectie in april. Door een groot personeelstekort worden dagprogramma's geschrapt en zitten de jongeren vaker op hun kamer. De inrichting zelf zegt samen met DJI en Plurijn te werken aan verbeteringen. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren staan nog altijd in Flevoland, maar liefst 665 stuks. 5 jaar geleden waren dat er nog 620. Alleen in Noord-Holland daalde het aantal windturbines licht in 5 jaar tijd. Dit kwam waarschijnlijk doordat daar oudere turbines zijn vervangen door minder, maar efficiëntere exemplaren. In onze provincie gaan naar verwachting de komende jaren ook nog veel verouderde molens tegen de vlakte. En ook een tweede kitten die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in Noordoostpolder heeft het niet gered. Dat laat kattenverzorgster Ali Woord uit Urk weten. Zij en haar kinderen hebben het beestje nog de naam Binky gegeven. Ondanks alle goede zorgen bleek het jonge dier te zwak. Medewerkers van de dierenambulance redden afgelopen weekend een nestje met 4 kittens... dat door jongeren in het bos was gevonden. De verzwakte dieren zaten in een afgesloten kartonnen doos. Zondag overleed 1 van deze kittens al.
13: Het is zonnig en warm weer in Flevoland. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 25 graden in de Noordoostpolder en plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij staat maar weinig wind en de zon schijnt flink, afgewisseld met een paar kleine stapelwolken. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder en uiteindelijk koelt het aan het eind van de nacht af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt de warmste dag van de week in onze provincie met tropische temperaturen op veel plaatsen. Zo'n 30 of 31 graden met opnieuw maar weinig wind en volop zonneschijn. Nou, de dagen daarna gaat de wind wat vaker van zee waaien. Is er ook iets meer bewolking, maar over het algemeen blijft de zon flink schijnen. En met temperaturen van 25 graden is het de rest van de week best wel aangenaam.
12: Dankjewel Wouter. Gaan we naar het verkeer met niemand minder dan Mariska van Kolk. Wie?
14: We hebben 2 flitsers. Als ik het goed heb gedaan, want ik heb hem net geüpdate.
12: Oké, zal ik even het controleren?
14: Ja, controleren.
12: Ik check 2 flitsers. 1, 2, 3, daar gaat hij. In een flits heb ik het gecheckt en het klopt.
14: Ja, jippie. A6 Lelystad bij Muidenberg bij hectometerpaal 68. En bij de Bataviaweg in Lelystad in beide richtingen.
12: En zometeen meer Imca Marina. Ook gaat ze haar nieuwe single voor ons zingen. Ik ben nog lang niet klaar. En ze zei, Mariska, Marco, gaan jullie wel met mij dat podium mee op?
14: En dan zeggen wij,
12: natuurlijk, we kunnen Imca niets weigeren.
14: Nee, helemaal niet.
15: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Oh, nou praat je even door. Mijn oor is net uitgevallen. Wacht eventjes. Ja, mijn oortje is eruit. Dan hoor ik niks meer. Nou komt je professionaliteit naar boven,
1: ja, nou,
0: Mariska.
1: Ja, dat kan ik, hoor, want ik sta aan.
0: Wacht
1: nee.
0: Even,
1: dus, ja. Nee, jouw oortje is eruit gevallen.
0: Dat is waar.
1: Dat is verschrikkelijk. Dus ik ga het even oplossen. Ja, maakt niet uit. Ik heb nog een hele leuke vraag voor jou. Want die vind ik wel leuk. Er is een mevrouw geweest die jou net er is een foto van jou gemaakt. Die mevrouw heeft dat opgestuurd op de computer. Van jou met mevrouw Beatrix. Met koningin Beatrix. En dan had je nou echt mevrouw Beatrix. Maar je had je zo'n lief verhaal over Beatrix.
2: Ja, ik was in Zuid-Laren aangekomen. Ria, die chauffeerde. En het was koud. En ik had geen jas bij me. Die had ik thuis laten liggen. En ik had een oude trui aan en ik zag er niet uit.
3: Nou, dat valt toch mee?
2: Nee, echt niet.
3: Ik zie de foto hier, het valt best wel mee.
2: Nou, vreselijk.
3: Oh, okay.
2: Het was de trui van Ria, geloof ik ook nog. Nou, die 3 meter en ik 80 centimeter. En ik stond te wachten tot ik over kon steken. Maar dan komt zo'n stoet aan en zij was al uitgestapt. En toen zag ze me staan, toen zei ze, kom gauw. En toen zei ze, ja, steek maar over, nu. Dus ik stak over. En ik zei, koninklijke hoogheid. Ik zei, ik wist niet hoe ik bij u kwam. Dus ja, ze zegt, niet blijven staan. Ik zei, ja, ik sta helemaal verkeerd. Ik zei, er is niemand die gezegd heeft waar ik mij melden moest. Ik zei, ik moest mezelf maar redden vandaag.
3: Dus
2: nou ben ik zeer zelfredzaam.
3: Ja.
2: Toen moest ze lachen. Dus ik kom maar lekker naast me. En toen warmde ze mijn handen.
1: Nou,
3: ja, ik
2: vind het zo'n lieve vrouw.
3: Ja, ik mag die foto niet laten zien, omdat het heeft met rechten te maken. En dat mag je niet zomaar.
2: Maar het mooiste was, vond ik, dat zij dus zei, je hebt toch vaak voor me gezongen?
3: Ja.
2: Ik zeg, ja.
3: Wat zei ze?
2: Toen zei ze, waar? Ik zei, nou, onder andere in het Hilton. Dus waar was dat dan voor? Toen zei ik, voor de stichting Doefzatje. Ik wist dat, ik kon het zo ophikken.
1: Goed, hè?
2: Ik zeg, dat, daar zat u 6 weken om voor de kinderen een tehuis te bouwen daar. Dus ze zei, dat je dat nog weet. Ik zei, ja, ik weet het nog.
1: Oh, wat leuk, ja.
2: Ik zei, ik had een rocklied. Ik zeg, ik heb altijd spijt gehad dat ik dat niet geaccepteerd heb. Voor zo'n onsympathiek lied.
1: Oh, nou ja. Maar je hebt wel haar mooie herinneringen aan mevrouw.
2: Ja, ik heb haar de meest mooie.
1: Prachtig.
2: Maar ik vertelde de Rood dat ik heel vaak voor de moeder zong.
1: Ja.
2: Op de chocoladefeesten.
1: Nou, ja. Zo.
2: Ja, heel vaak.
1: Kijk.
2: Vond ik zo
3: we gaan even naar wat vragen, Imka. Want we zitten ook een beetje, we moeten de tijd een beetje in oog houden.
2: Ja.
3: De vraag is trouwens, dat is Jacob geweest die die foto heeft gestuurd. Maar heeft ook een vraag. Er zijn voor Mariska van Kolk uiteraard weer geen vragen. Maar Imka wel. Vraag aan, oh ja, eentje. Mariska van, wie is, maar nee, dat is niet waar.
1: Nee.
3: De vraag aan Imka Marina. Hoe vaak gebruik je je meisjesnaam Henny Bijl?
2: Nou, eigenlijk heel weinig.
3: Oh.
2: Want mijn hele familie is dood. Ik heette Hindrikje Imka.
3: Ja.
2: En ik werd Innie genoemd. Ook niet Henny, maar Innie. En op school is dat Henny geworden heel vaak.
3: Oh.
2: Maar de mensen die mij beter kennen hebben me toch altijd Innie genoemd of Imka. En zeker van mijn moeders familie. Dat waren, ja, de Bijlenfamilie zei dan, Hindertje, want zo heet ik eigenlijk, Hindriktje.
3: Ja.
2: Dat werd dan verbasterd tot Hindertje.
3: Ja.
2: En mijn oma heette ook zo. Maar ja, mijn moeder zei dan altijd, nee, doe bist Imka, doe bist naam door onze Noedine oma. En ik zei, ja, maar Hindertje is ook Noemien oma. Dat is een andere oma. En dus dat is een soort strijd gebleven,
3: oh,
2: ja. Ik gebruik het niet zo vaak meer, want de meeste mensen die naam gebruikt hebben van school, die leven of niet meer. Of daar heb ik heb nog wel contact, maar er zijn niet zo bar veel mensen.
3: Martine Bijl was geen familie, hè?
2: Ja,
3: Bijl?
2: Achternicht, ja, zeker.
1: Oh,
3: ja, wat grappig, dat wist ik niet.
2: Ja, we wisten het ook niet. Ik zag het aan de vader.
3: Oh.
2: Ik precies op mijn vader.
3: Oh.
2: En toen zei ik, wie is die man die daar bij die saap staat? Toen zei ze, dat is mijn vader.
3: Nee.
2: Ik zei, hoe heet die dan? Toen zegt ze, Menno Bijl. Ik zei, hebben jullie dan ook een oom Menno die chirurg is? Toen zei ze, ja.
3: Ja.
2: Dat is mijn oom. Ik zeg, maar dat is mijn oom ook.
3: Nou.
2: Zo kwamen we erachter bij haar thuis eigenlijk.
3: Maar heeft zij dan ook Groningse roots eigenlijk, Martine Bijl?
2: Nee, nee,
3: oh,
2: nee,
3: dat
2: nee, maar,
3: nee, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar,
2: nee,
3: nee.
2: Nee, okay. Maar de beiden kwamen dan toch oorspronkelijk uit Polen.
3: Ja, oh, uit
2: van
3: Polen,
2: heel
3: ja.
2: Voor, ja.
3: Sandra de Wild, die ken jij volgens mij. Die heeft ook een WhatsAppje gestuurd met een vraag. Vraag voor Imka Marina. Wat een leuke hond. Hoe heet hij of zij? En ik weet toevallig, het is een zij. Hoe heet ze?
2: Pukje.
3: Pukje.
2: Net als jouw hond.
3: En we hebben dat gemeen.
1: Ah, oh, wat cute.
2: Ja, het is zo'n kleine oude slettenbak. Oh, het is zo lief.
3: Mijn hond?
2: Ja,
3: oh, je eigen
2: ook.
3: Hond.
2: Ja, mijn eigen hond. Nou,
1: die met de knietjes
2: ik moet
1: omhoog.
2: Eerlijk zijn. Ik heb haar gestolen omhoog. Van Ria.
3: Echt waar, Ria? Ja, was het jouw hond eigenlijk?
2: Ja, het is, ja.
3: Nee.
2: Ja, ik ben heel, ja.
3: Oh.
2: Want zij heeft geen tuin.
3: Ja, maar die hond kiest natuurlijk, hè?
2: Nou, nee, helemaal niet. Ze heeft niet gekozen, maar zij woont in Utrecht.
3: Ah.
2: En dan moet ze 's nachts die hond uitlaten in die stille straten met grote gangs die daar rondfietsen en rondlopen.
3: Utrecht is heel
2: crimineel. Toen zei ik, dat gebeurt niet meer. Ja, je bent gek, er gebeurt niks. Maar toen gebeurde er toch wel wat ik niet over zal uitweiden.
3: Oh.
2: Toen zei ik, die hond gaat niet meer uit, want die komt bij mij thuis.
3: Heel
2: en
3: goed.
2: Als je Pukje mee wil hebben, dan kom ik wel mee. En,
1: nou, nu... Maar hij heeft al een mooie, of zij heeft al een hele mooie leeftijd ook, hè?
2: Ze is al wel 12, 13, denken wij. 15.
3: 15, misschien wel 20 al, weten we.
2: Ja, ze is minstens zo oud als ik.
3: Maar neem je nog een nieuwe als Pukje er niet meer is?
2: Ria vindt van niet.
3: Maar jij vindt van wel.
2: Ja, oh, ik mis ook een kat.
3: Nou, je kent,
2: ik
3: mis Hans, ook een je kent kat. Hans van Willigenburg toch ook?
2: Ja.
3: Ja, die heeft natuurlijk heel lang die tackle gehad.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja, ja.
3: Sinatra.
2: Ja, Sinatra.
3: Die is geloof ik in de 20 geworden.
2: Ja.
3: Ja, 23 geloof ik.
2: Alle honden, alle dieren. Ik had het oudste paard van Noord-Holland. Die is 36 jaar geworden.
3: Ja.
2: Al mijn honden, zelfs een herdershond, werd meer dan 20 jaar.
1: Willen gewoon bij je blijven.
2: Ja, maar ik geef ze ook goed eten.
1: Ja.
2: Ze krijgen bij mij zelden een blik. Ik kook vers eten voor ze.
3: Oh.
2: Mijn honden en katten blijven in leven.
3: Maar daarom ben je niet ingegaan op dat huwelijksaanzoek natuurlijk ook. En dan dacht je van, dan overleeft. Die man die gaat nooit meer weg. Die wordt ook 350 dan waarschijnlijk.
2: Nee hoor, dat is een lieve man. Ik hoop dat hij heel oud wordt.
3: Hoe heet hij? Doe hem even de groeten.
2: Mm.
3: Hans, als je kijkt. Heet hij Hans? Ik weet het niet.
2: Karel.
3: Karel. Nee, Karel. Nee, Karel. Wie zong dat?
2: Ansje de Wijn.
3: Ja, Elsje de Wijn.
2: Elsje
3: ja,
2: de Wijn.
3: Ook onlangs overleefd.
1: Nou ja.
3: Maar goed, Sandra, het is dus Puk, zij. We gaan weer even een plaatje. Oh nee, we doen even een vraag van Nick, Mick Harre.
2: Ah, Mick, ja.
3: Wil je even de hoofdtelefoon opzetten, alsjeblieft? Want anders kun je de vraag niet verstaan. Mick Harre was gisteren onze gast. En Mick heeft een vraag.

0: is je niet te veel laten demotiveren. Mm-hmm. En als iets niet lukt, niet denken van, oh, ik hou ermee op. Gewoon doorgaan met wat je aan het doen bent. En je niet blind staren op één ding. Ja. En dat is natuurlijk dat zingen.
1: Ja.
0: Die carrière. Ik zie heel vaak kinderen die zeggen, nou, mevrouw, ik wil zo graag gaan zingen. Ik zeg, kun je ook zingen? Ja, ik denk het wel. Ik zeg, waarom wil je dan gaan zingen? Ja, dan word ik beroemd.
2: Ja, dat is geen vak.
0: En dan zeg ik, maar dat is het minst leuke. Ik zeg, dat is pas 3 maanden lang leuk. Ik zeg, daarna wordt het vervelend. Soms.
1: Ja.
0: Hè, maar hij is al zo lang in mijn omgeving.
2: Ja, koffie,
0: en ik ken hem al zo lang. En het is ook een beetje ja, mijn beschermkind geworden.
1: Ja, een soort zoon voor je.
0: Ja.
1: Heb jij ook een vraag voor onze gast van morgen? Dat is Jan Uriot. Je hebt zijn naam net al eventjes genoemd. Ja. Jij mag nu de camera daar gebruiken om jouw vraag te stellen aan Jan Uriot, zodat we hem die morgen gaan laten horen en zien. Wil je de hoofdtelefoon afdoen of wil je hem ophouden?
0: Nee, hou
1: vind je het charmant? Ja?
0: Okay.
1: Ga je gang. Imka, de vraag voor Jan.
2: Ja.
0: Jan Stouterik, ik ben ontzettend boos op je. Wanneer kom je nu weer eens eten? En wanneer mag ik een keer weer bij jou thuiskomen? Want je bent al lang verhuisd en ik ben zo nieuwsgierig hoe mijn potten die in de tuin staan. Nee, wat een onzin allemaal. Kom je gewoon lekker eten met Dennis? Dat lijkt me heel gezellig.
2: Nou, wat leuk.
0: Heel snel en wanneer? En niet uitstellen. Geen maanden uitstellen, gewoon snel.
1: Ja, nou, dat is een leuke vraag. Die gaan we morgen stellen. Die zal hij ongetwijfeld positief beantwoorden. Ja. We gaan even, voordat wij naar het podium gaan, met je nieuwe single zingen. Neil Diamond draaien met Beautiful Noise. Waarom vind je dat zo'n mooi liedje?
0: Oh, ik word altijd... Kijk, dat gevoel van opgewondenheid. Van dat je het verkeer hoort. En dat je wakker wordt. Dat je even een slaapje gedaan hebt. Dat je denkt, oh, er is van alles aan de hand. Ik moet erbij zijn. Dat heb ik ook nog wel altijd. Dat vind ik wel heel leuk.
1: Nou, dan gaan we die trainen. Trouwens, ik zeg steeds Sandra de Wild, maar het is Sandra de Wit. Heb je nu? Excuus, Sandra. Ze zegt Puk, leuke naam. Ik heb een poes, die heet Pluk.
2: Nou,
1: ja.
2: Kijk, what's in the letter?
1: Daar speel ik wel eens mee, zeg. Dus nou, dat is hartstikke leuk. Nou, Sandra, veel plezier als je speelt met je poes. Oké, wat is er?
0: Ik mis mijn poes zo.

0: just to give it a tune.
1: Neil Diamond, een plaat uitgekozen door icoon, mogen we wel zeggen, Imca Marina. En ze is 85 geworden, maar ze gaat maar door. Onlangs bracht ze haar nieuwe single uit. En die gaat ze hier op het podium zingen alsof haar leven ervan afhangt. Mariska van Kolk die doet ballet van Nel Roos op de achtergrond. Ik kom er ook nog bij staan. Het wordt een feestje. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze tweede Herberg en Zee met Mariska van Kolk. En het goede nieuws is, morgen is ze er ook weer bij. En dan is dus onze gast niet alleen Jan Uriot, maar ook Franklin Brown komt langs. En die gaat een fantastisch lied zingen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Fijne middag allemaal en heel graag tot morgen. Dan gaan we weer samen aan zee in de herberg. Hier is Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar. Maar wacht even, ik moet even het goede dingetje klaarzetten. Want ik had...

0: Dit is Flevoland.
1: Over. Wel een huwelijksaanzoek gehad ook wel.
2: Ja, ze vertelde echt serieus.
3: Wanneer? Onlangs?
1: Onlangs, ja.
3: Van wie?
1: Een hele aardige meneer.
0: Oh? Ook dit is Flevoland.
1: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat maar zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Goedemorgen Marco en mevrouw. Ik weet niet wie het is. Oh, goedemorgen Mariska.
0: Dit is Flevoland.
2: Oh. Welcome to Flevoland.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. En in de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leef- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je zo dadelijk om 14:30.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in onze regio. Die vind je op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten vertraging vanwege de ketelbrug die open heeft gestaan. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Op de A6 word je geflitst in de richting van Muidenberg bij Lelystad. Bij hectometerpaal 68,0. En ook een radarcontrole aan de Bataviaweg in Lelystad in beide richtingen. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En Herberg aan Zee is weer gesloten. Wat was het weer een feestje net op radio en televisie. Met Imca Marina er ook nog eens bij. Wat een lieve leuke vrouw is dat. 85 jaar, dat zou je toch ook niet zeggen als je haar ziet dansen en zingen op het podium. Nou goed, ik ben er de rest van de middag. Ik heb fijne muziek voor je uitgekozen met zometeen een zomersliedje. Mungo Jerry en In the Summertime.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Goedemiddag.
15: Flevoland Muziekland.
14: Jordi Bouw.

Room 5 was dat. En Misery. En daarvoor Mungo Jerry in the summertime. Nou, kun je vandaag wel zeggen, hè, met deze temperaturen. En zet je maar schap, morgen wordt het nog warmer. Dus als er nog ijsjes in de supermarkt te koop zijn, ik zou er wat inslaan voor morgen. Dan kun je lekker smikkelen en smullen. Ik moet toch nog heel even terugkomen op gisteren. Toen vertelde ik je het verhaal dat ik een muis in mijn huis heb zien rondlopen. Ik heb allerlei tips binnengekregen om muizen weg te houden. Ik heb ook een val neergezet met daarop een beetje pindakaas. Er zit nog niemand. Niemand? Nou ja, er zit nog niks. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, het is een dier, dus dan is het wel iemand, ja. Goed, dan gaat het helemaal niet om. Ik heb nog geen muis gevangen, dus misschien zijn de muizen wel verdwenen en was het iets eenmaligs. Daar hoop ik dan maar op. Maar dankjewel nogmaals voor alle tips die ik heb binnengekregen. Ik ga het er verder niet meer over hebben, want ik wil je vertellen over wat we later vanmiddag in de uitzending hebben. Dan hoor je namelijk een antwoord op de vraag waardoor het komt dat als je op een terrasje zit of in een restaurant en je bestelt een friesje, dat dan de ober het glas maar half vol schenkt. Zo uit zo'n flesje in een glas. Dat is dan vaak half vol, of er zit net een slok in. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Waarom worden er niet gewoon een glas en zo'n flesje er neergezet? Of wordt het helemaal ingeschonken? Het heeft iets met etiketten te maken, maar hoe het precies zit, daar krijg je later vanmiddag een antwoord op in Studio Flevoland. Maar ik kan jouw hulp nu alvast goed gebruiken, want ik zoek nu naar een liedje waarin een drankje voorkomt. Dat kan dus gaan over cola, of over bier, of over wijn, of over een bepaalde cocktail. Ik ben op zoek naar een liedje waarin een drankje voorkomt. Als jij een leuke suggestie hebt, dan mag je het sturen naar mij. Dat kun je doen via WhatsApp 0320 28 50 50. En wie weet draai ik dat liedje dan verderop in deze uitzending. Ik heb zelf natuurlijk ook even nagedacht. En ik kwam op deze cocktail uit, Sex on the Beach.

0: Jouw suggestie voor een liedje waarin een drankje voorkomt is nog van harte welkom. Ik draaide alvast Teaspoon met dat liedje over een cocktail, Sex on the Beach. En net hoorde je Paul McCartney en My Brave Face. Britney, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Ja, hoe is het met de zenuwen?
1: Goed. Ik ben heel nuchter.
0: Oké, heel goed. Dat scheelt. Dat heb je ook wel nodig hoor met dit spelletje. Je moet gewoon het hoofd een beetje koel houden. En normaal gesproken, Britney, hebben mensen er moeite mee om het verschil te vinden tussen de linker- en de rechterfoto. Ik weet niet hoe lang jij er hebt over gedaan vanochtend.
1: Eigenlijk vrijwel direct.
0: Ja, oh, jij zag ook zeker al meteen de oplossing staan op de website.
1: Nee.
0: Niet? Oh, er was een technisch foutje gemaakt. Dat als je het zou invullen op de website, dat je dan meteen de oplossing te zien kreeg. Maar jij hebt het gewoon helemaal eerlijk gedaan dus eigenlijk.
1: Ja, nou. Dat klopt. Ik heb alleen naar het plaatje gekeken. Ik heb het voor de rest gewoon ingevuld.
0: Zo hoort het ook. Niet spieken. Gewoon helemaal zelf gedaan. Jij was ook het braafste kindje op school dan, tijdens de examens en zo. Dat je niet spieken.
1: Nou, dat weer niet hoor.
0: Nee? Je hebt het wel gehaald. Die diploma's. Ja. Heel goed. En wat doe je er nu mee met die diploma's die je hebt behaald toen je wat jonger was?
1: Laat ik het zo zeggen, het resultaat van dat is dat ik gewoon nu comfortabel kan leven op een manier die ik en mijn kinderen gewoon graag willen.
0: Ja, nou dat is toch alles wat je nodig hebt?
1: Ja,
0: nou, misschien kan het jouw leven nog iets mooier maken, Britney. Misschien overdrijf ik nu een beetje. Want je mag zo meteen naar het Rad van Fortuin gaan voor een leuke prijs. Of misschien wel keiharde cash, dat zit ook nog op het rad. Maar dan moet je wel even het goede antwoord vertellen.
1: Ja. Het verschil in het plaatje was dat de rode bloemetjes in de onderste bak blauw zijn op plaatje nummer 2.
0: Op plaatje nummer 2 zijn het in één keer blauwe planten. Ja, inderdaad. Het ziet er heel gek uit, zo'n blauwe plant. Een beetje die kleur blauw, dat zie je niet zo heel vaak volgens mij.
1: Nee, dat was ook waarom het opviel.
0: Ja, precies. Nee, heel goed. Dat is inderdaad het verschil. Je hebt het goed ontdekt zonder de oplossing alvast gezien te hebben. We gaan door naar de volgende ronde, Britney.
1: Oké. Okay.
0: Leuk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Het Rad van Fortuin staat hier achter mij en jij mag bepalen of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Ik ga voor
0: rechts. Rechtsom, hard of zacht?
1: Geef hem maar een zwaai.
0: Een lekkere zwaai. Nou, dan zit ik een beetje ertussenin. En dan is het altijd weer afwachten wat het gaat worden. Hopelijk geen chocoladereep, dat kunnen we niet opsturen met dat warme weer. Oh, dit is top. Je hebt namelijk gewonnen een prijs naar keuze. Dus je mag zelf bepalen wat het wordt. Dan ga ik jou vertellen waar je dan uit kunt kiezen. Nou, bijvoorbeeld, ik pak het er even bij, een Omroep Flevoland speaker. Dan kun je overal naar de radio luisteren met goed geluid. Wat heb ik hier nog meer? Oh, een Omroep Flevoland koptelefoon. Als je niet wil dat andere mensen jouw muzieksmaak ook horen. Ik heb ook nog een rugtas. Ik heb nog een keukenschort of een Omroep Flevoland t-shirt. Zit er wat voor je tussen?
1: Noem mij maar die speaker.
0: De speaker?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dan ga ik ervoor zorgen dat dat zo snel mogelijk richting Zwift de band komt. En dan feliciteer ik jou met die prachtige speaker.
1: Ja, dankjewel. Die gaat lekker mee naar het strand binnenkort.
0: Nou, hartstikke goed. Dan komt het goed van pas dus. Dankjewel voor het meespelen en een fijne zomer, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doeg.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 2:30, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag. De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over een natuurvergunning van Lelystad Airport. Het ministerie wilde daar nog tot 2030 de tijd voor nemen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zonder die vergunning kan Lelystad Airport niet opengaan voor vakantievluchten. Actiegroep Red de Veluwe, die de zaak aanspande, is tevreden met de uitspraak. In de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leven- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een inspectie in april. Door een groot personeelstekort worden dagprogramma's geschrapt en zitten de jongeren vaker op hun kamer. De inrichting zegt te werken aan verbeteringen. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren van die windturbines die staan nog altijd in Flevoland, maar liefst 665 stuks. 5 jaar geleden waren er dat er nog 620. In onze provincie gaan naar verwachting de komende jaren veel verouderde molens tegen de vlakte. En ook een tweede kitten die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in Noordoostpolder heeft het niet gered. Dat laat kattenverzorger Ali Woord uit Urk weten. Zij en haar kinderen hebben het beestje nog de naam Binky gegeven. En ondanks alle goede zorgen bleek het jonge dier te zwak. Medewerkers van de dierenambulance die redden afgelopen weekend een nestje met 4 kittens... dat door jongeren in het bos was gevonden. De verzwakte dieren zaten in een afgesloten kartonnen doos. Zondag overleed een van deze kittens ook al. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
8: Het is zonnig en warm weer in Flevoland. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 25 graden in de Noordoostpolder en plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij staat maar weinig wind en de zon schijnt flink, afgewisseld met een paar kleine stapelwolken. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder en uiteindelijk koelt het aan het eind van de nacht af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt de warmste dag van de week in onze provincie met tropische temperaturen op veel plaatsen. Zo'n 30 of 31 graden met opnieuw maar weinig wind en volop zonneschijn. Nou, de dagen daarna gaat de wind wat vaker van zee waaien. Is er ook iets meer bewolking, maar over het algemeen blijft de zon flink schijnen. En met temperaturen van 25 graden is het de rest van de week best wel aangenaam.
7: Dankjewel Wouter. Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB ziet dat het overal lekker doorrijdt in onze provincie. Dat is top, maar let wel op je snelheid, hè. Op de A6, want daar word je geflitst in de richting van Muidenberg bij Lelystad in controle. Bij hectometerpaal 68,0. En ook de Bataviaweg in Lelystad wordt in de gaten gehouden in beide richtingen. Heb je op een andere plek een flitser gezien? Je weet het, je kunt het doorgeven via de app van Flitsmeister. En wat je via WhatsApp aan mij kunt doorgeven is jouw suggestie voor een liedje dat gaat over een drankje, of waar in ieder geval een drankje in voorkomt. Denk er nog maar even over na. Je hebt daar nog een minuut of vijf de tijd voor. En daarna ga ik een keuze maken welk liedje ik zo ga draaien op de radio. WhatsAppen, dat kan op 0320 28 50 50.
6: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Misschien wel jouw eerste kennismaking met het nieuwe liedje van Teddy Swims. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Breakup in Reverse en Owen Paul hoorde je ook nog in dit programma met My Favorite Waste of Time. En dan was daar natuurlijk ook die oproep vandaag, hè? Geef eventjes jouw suggestie door voor een liedje waarin gezongen wordt over een drankje, of waar in ieder geval een drankje in voorkomt. Nou, er is gehoor aan gegeven door heel wat mensen. En wat mij opvalt, dat er twee favorieten zijn. Die zijn meerdere keren doorgegeven. Ga je zo meteen vertellen welke. Eerst even het berichtje van Ellie. Zij zegt Guus Meeuwis met Laten we proosten. Nou, dat heeft zeker met drank te maken. Dankjewel, Ellie. Dan heb ik hier een suggestie binnengekregen van Jacco. Die zegt, hoi Jordi, mama, waar is mijn pils? Waar is mijn pils? Van Normaal, dankjewel. Dan heb ik hier nog een berichtje van, even kijken. Oh nee, dit is dan degene die vaker is aangevraagd. Jenny vraagt er bijvoorbeeld om, Johnny Lyon met Sofietje. En dat vraagt ook Nico aan. Ik drink Ranja met een rietje met Sofietje van Johnny Lyon. En is er ook nog een berichtje binnengekomen van Paul. En hij geeft door, zij dronk Ranja met een rietje. Nou, dat moet dan gaan om Johnny Lyon. Drie mensen vragen dus specifiek om dat nummer. En dan is er nog een andere favoriet. En die favoriet is een ander van Davina Michel. En Still Champagne. Dat is dan bij iets moderners. Net uitgebracht door Davina Michel. En dat willen Ageet. En wie nou nog meer? Carla. Die willen dat heel graag horen. Maar ja, de meeste stemmen gelden. Drie mensen hebben gereageerd op Johnny Lyon. Met Sofietje. Twee mensen voor Davina Michel. Dus ja, ik ga het toch echt draaien. Johnny Lyon, heel ver terug in de tijd. Maar het gaat wel over een drankje. En ik denk dat heel veel mensen het kunnen meezingen. Dit is Sofietje met haar drankje in het rietje.
1: Zij dronk Ranja met een rietje.
0: Oh ja, zo zat het.

was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

Inner Circle en Rock With You en jeugdsentiment daarvoor voor heel veel mensen. Johnny Lyon met Sofietje. Ja, ik vroeg natuurlijk om liedjes waarin een drankje bezongen wordt, of wat over een drankje gaat, of waarin het voorkomt. En daar vroeg ik om met de reden, omdat over een uur op deze zender krijg je een antwoord op de vraag hoe het nou kan als je op een terrasje zit en je bestelt een frisje, een colaatje, een ijsteetje, een cassus, maakt allemaal niet uit. Maar dat je dan een glas neergezet krijgt, dan wordt er een flesje drinken bijgezet, maar die ober die schenkt dan alvast één slokje in, of half vol. Maar waarom wordt dat eigenlijk niet volledig ingeschonken, of juist helemaal niet? Nou, die etiketten, hoe dat nou zit, daar krijg je straks in Studio Flevoland een antwoord op. Maar in dit programma heb ik nog wat muziek voor je. Dit is Nederlandstalig. Dit is Jeffrey Heesen met Loco.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb wel een huwelijksaanzoek gehad, ook wel.
2: Ja, ze vertelde
3: je. Oh, ja? Wanneer? Onlangs?
1: Onlangs, ja.
3: Van wie?
1: Een hele aardige meneer.
3: Oh?
0: Ook dit is Flevoland.
1: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat maar zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Goedemorgen Marco en mevrouw. Ik weet niet wie het is. Oh, goedemorgen Mariska.
0: Dit is Flevoland.
2: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
5: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. En in de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leven- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat krijg je over een half uur.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Het is lekker rustig, want we zitten volop in de zomervakantie. Er zijn wel flitsers, dus rij niet te hard. Op de A6 bij Lelystad wordt een flitser gemeld. Als je in de richting van Muidenberg rijdt, een hectometerpaaltje 68. En er zou ook gecontroleerd worden op de Bataviaweg in Lelystad. Ja, of dat nou echt daadwerkelijk een melding is die je serieus moet nemen, dat weet ik niet. Maar ja, je moet je aan de snelheid houden. Heb je zelf een flitser onderweg gezien? Meld hem dan via de Flitsmeister-app.
8: En zometeen praten we over de nieuwe zomertriller van Linda van Rijn. En dat doen we met Mariette Middelbeek uit Almere. Klinkt misschien een beetje verwarrend. Dat is het niet, maar hoe het zit vertellen we je straks.
3: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ashwats en Shine. Het is alweer 9:09. Studio Flevoland is officieel begonnen. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Weet jij al wat er met Madonna aan de hand is?
1: Is daar wat mee aan de hand dan?
0: Nou, veel mensen die hebben het er nu over. Als je haar volgt op Instagram, daar heeft ze nogal een mysterieus verhaal gedeeld. Dit namelijk. Een plaatje met een Nederlandse tekst met een foutje erin. Ik heb iets waar ik over wil praten. Dat zegt Madonna uit Amerika.
1: Ja, ik denk dat ze gewoon gekraakt is, of hoe heet dat? Gehackt.
0: Nee, Madonna met 20 miljoen volgers, zou die gehackt kunnen zijn?
1: Tuurlijk, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, als die mensen van Odido, was dat Odido? Nee, hoe heette dat ook alweer? Wat ze al die gegevens hadden gejat?
0: Ja, dat was bij Odido, dacht ik.
1: Ja. Nou, dan kunnen ze dat bij Madonna toch ook wel?
0: Ja, het vermoeden is een beetje, althans die geruchten gaan nu rond, dat ze naar Nederland komt voor een verrassingsoptreden op de Pride in Amsterdam.
1: Oh.
0: Ja.
1: It's ook van It. Van de It. Ja, vroeger die tent. Ken je die nog?
0: Nee. Is dat een tent? Een disco?
1: Ja, dat was een hele grote, legendarische discotheek in Amsterdam, waar iedereen van allerlei pluimage naar binnen ging. En waarvan alles gebeurde. De It.
0: Nou ja, misschien gaat Madonna daar in de buurt wel optreden dan.
1: Ja.
0: Nou, als het er meer over bekend is, dan ben jij de eerste die het hoort natuurlijk.

0: Ilse de Lange. En Willing.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
2: Een weekendje weg, dat is de nieuwe zomerthriller van Linda van Rijn. Het boek is zo'n succes dat het bij het verschijnen al meteen binnenkwam op de nummer 1 in de bestseller 60.
0: Nou, hier bij ons Mariette Middelbeek uit Almere. Een aantal jaar geleden onthulde zij dat zij de schrijver achter Linda van Rijn is. Het mag nu gewoon officieel gezegd worden. Mariette, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, weekendje weg. Oudeke zei het al. Het is een enorme bestseller. Heb je dan als schrijver al in het proces in de gaten van... nou, dit kan nog wel eens een succes gaan worden, dit boek?
3: Dat het zo'n succes zou worden had ik niet in de gaten. Maar eigenlijk al mijn boeken komen wel in de bestsellerlijst binnen. En ook meestal wel hoog. Maar ja, nummer 1 is voor het eerst. Dat had ik niet tijdens het schrijven dat ik dacht... oh, dit wordt mijn eerste nummer 1 of zo. Maar ik ben er wel heel blij mee natuurlijk.
2: Ja, het is ook de 40ste, zag ik.
3: Ja.
2: Ja. En gaf dat nog een speciaal gevoel? Of is het gewoon, het is gewoon een nieuw boek?
3: Het is wel heel speciaal dat de 40ste dan op 1 staat. Maar als ik een boek schrijf, dan ben ik niet echt bezig met... is het de 40ste of de 23ste of de 58ste. Het is wel een speciaal gevoel om te zeggen... dat ik heb nu 40 Linda van Rijn boeken geschreven. Dat zijn er wel. Het voelde niet als 40. Als ik het zo zeg, denk ik, het is wel echt veel. Ja. Maar het is niet dat ik denk, moet ik er weer 1. Ik heb nog steeds heel veel zin in.
0: Ja, nu is je nieuwe boek dus uitgekomen. Weekendje weg heet het. Kun je iets verklappen waar het over gaat?
3: Het gaat over, het zal je verbazen, een vriendengroep die een weekendje weggaat.
0: Oh, okay.
3: En dat doen ze omdat ze weer bij elkaar willen komen nadat bij het vorige weekendje weg een van de vrienden uit de groep is overleden. Het leek een ongeluk, maar de vraag is of dat ook zo was.
2: Ja, het gaat dus over een vriendengroep. Ik heb het boek gelezen. Ik vroeg me af, hoe haal je al die mensen uit elkaar? Want het is best wel een grote vriendengroep. Hoe werk je dat uit? Want iedereen heeft zo zijn eigen karakter.
3: Ja, ik heb ook echt een overzicht van de vriendengroep. Als ik het schrijf en dan bedenk bijvoorbeeld dat iemand blond haar heeft... dan zet ik in mijn overzicht van, diegene heeft blond haar. Vroeger deed ik dat niet. Dat vond mijn redacteur heel irritant. Want mensen veranderden wel eens van haarkleuren tijdens het verhaal. Dus ik moet daar wel echt zelf een overzicht in hebben. Met ook hoe praat iemand en hoe ziet iemand eruit. En daarnaast heb ik een ander overzicht van hoe lopen de lijnen in deze vriendengroep. En wie kan er beter met wie. En vriendengroepen zijn natuurlijk altijd leuk en ingewikkeld. Dus dat moet ik wel zelf tijdens het schrijven ook bijhouden.
2: Ja, heb je zelf zo'n vriendengroep?
3: Nou, niet zo één als deze. Ik zou bijna zeggen gelukkig. Maar ik heb meerdere vriendengroepen. Maar die kan ik wel gewoon aan elkaar. Hoef ik geen documentjes van aan te leggen. Maar deze vriendengroep is heftig.
2: Ja, want ik dacht echt... ze hebben allemaal wel iets natuurlijk.
3: Ja.
2: En wat dan ook nog bindt in iets wat traumatisch is. Even over die plekken. Want het speelt zich af in Schorel, ja. In de duinen, ja. In een vakantiehuisje. Je boeken spelen zich vaak af op vakantieplekken natuurlijk. Hoe werkt zo'n onschuldige omgeving nou? Hoe werkt dat door op hoe dat verhaal verteld wordt?
3: Eigenlijk denk ik dat iedere omgeving wel zich leent voor een verhaal. Je kunt mij echt op iedere willekeurige plek, inclusief deze studio, neerzetten. Ik kan een heel boek over schrijven. Maar Schorel is een hele fijne plek om dat verhaal te laten afspelen. Je hebt daar een enorm groot duingebied. En dat is, als je daar gaat wandelen of fietsen, supermooi. Maar als ik daar rondloop, denk ik, eens even kijken wat hier allemaal nog aan de hand kan zijn. En je hebt in de Schorelse duin heb je ook een aantal bunkers. En daar wilde ik in het verhaal ook iets mee doen. Want ik vind dat wel spannend. Dat je dan loopt door de duinen en zie je denk zo'n bunker. Dus dat zijn meestal de dingen waar ik op let als ik een plek uitzoek om daar een boek te laten afspelen. Van welke elementen kan ik gebruiken? En mijn boeken spelen altijd op vakantiebestemmingen. Dus en iedere bestemming kan ik wel iets bij verzinnen.
0: En hoe vaak rijd je dan naar zo'n plek toe waar het verhaal zich afspeelt?
3: School, daar kom ik wel vaker. Mijn ouders hebben een vakantiehuisje daar in de buurt. Maar nu voor het boek ben ik er 2-3 keer geweest. Echt specifiek van, hoe ziet het er hier uit? Ik wil altijd dat als ik een boek schrijf over een plek, dat het ook klopt met die plek. Je kunt ook wel zeggen van je één duinpad, scene one, scene them all. Maar dat is niet hoe ik het graag wil. Dus ik ben daar wel naartoe gegaan en dan ook echt met video's maken van welke struiken staan hier en hoe ziet die heuvel er dan uit waar die bunker ligt. Dus dat ga ik er wel een paar keer naartoe. Maar dat is geen straf, want het is echt een hele mooie omgeving.
2: Ja, dan kan me ook zo voorstellen dat het ook een goed excuus is om je familie overal mee naartoe te nemen, je gezin. Dat je ineens denkt, ik zou toch wel iets willen doen in Australië of zo, waar iemand vermoord wordt.
3: Nou, Australië is wel heel ver weg. En Schorrel heb ik ze dan weer deze keer voor de specifiek de research heb ik ze niet meegenomen. Maar dat is wel, ja, wij gaan best wel regelmatig op wat dan vakantie heet. Maar zoals mijn volgende boek die in oktober uitkomt, Gouden Uur heet die. Die speelt zich af op Sicilië. Ja, dan gaan we wel naar Sicilië en dan is het ook wel vakantie. Maar dan is het ook van oké, deze plekken komen in het boek voor. Dus daar ga ik in elk geval naartoe. Leuk dat jullie aan het zwembad blijven liggen of niet. Soms gaan ze mee. Maar ja, ik wil wel dan mijn research kunnen doen.
2: Heb je al gemerkt dat mensen verslinden je boek echt? Dat die op een soort safari gaan door je boeken heen? Van plekken bezoeken die voorkomen in die boeken?
3: Ja, soms gebeurt het wel. Maar het is meer dat mensen daar toevallig zijn. En ja, vaak is het dan zo dat ze dat boek gaan lezen omdat ze daar zijn. En dan vinden ze het wel leuk om dat bepaalde paadje te nemen of dat strand te zien. Ik weet niet of mensen echt hun vakanties bepalen aan de hand van de boekenkast. Dat weet ik niet. Maar ja, het is natuurlijk wel heel. Je ziet ook heel vaak dat de boeken heel goed verkopen op de plek waar ze zich afspelen. En het is natuurlijk ook heel leuk om een boek te lezen wat zich op dat moment op die plek afspeelt. Ik weet niet of je daarna nog heel lekker door die duinen loopt. Daar doe ik geen enkele garantie, geef ik daarvoor. Maar het is wel leuk om te lezen.
0: Ja, je bent nu alweer bezig, vertelde je net, met je nieuwe, andere nieuwe boek dat in oktober dus uitkomt. Ja. Maar dit boek is een enorm succes. Legt dat nog een bepaalde druk op dat andere boek waar je nu mee bezig bent?
3: Ja, niet meer dan alle andere boeken. Ik voel altijd de druk van, ja, dat je toch wel een bepaalde verwachting hebt bij mensen. En ik krijg ook wel eens de vraag, denk je dan bij elk boek, nou ja, prima, het verkoopt toch wel. Ja, dat denk ik dus nooit. Ik denk inderdaad wel, dit nieuwe boek moet wel weer minstens zo goed zijn als het vorige boek. Ja. Dus die druk heb ik wel, maar die heb ik eigenlijk altijd wel. Dat maakt niet uit of deze nou wel of geen groot succes is.
2: Ja, maar nu heb je 40 boeken er al. 41ste komt eraan. Merk je al dat je overlap krijgt? Dat je denkt, oh, dat heb ik eigenlijk ook al een keer in boek 25 gedaan.
3: Voor zover ik weet niet. Nee. Maar ik heb best wel slecht geheugen. Ik heb wel een hele goede redacteur met een heel goed geheugen. Nee, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Nee. En anders denk ik, als het zou gebeuren, dan heb ik hele scherpe lezers. Die zouden dan wel een berichtje sturen. Maar ja, ik denk dat ik nog 100 boeken kan schrijven met een ander verhaal. Het is niet nodig om overlap te hebben.
0: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
3: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet zo heel veel over zeggen nog.
2: Maar dit boek of
3: niet over
2: boek?
3: Deze, nee. Oh ja. Nee, maar een ander boek.
2: Ja, nou, in Engeland, thrillerschrijvers, die hebben hele series die dan gebaseerd zijn op van die boeken, hè?
3: Ja.
2: Ja, zou dat
3: zou heel
2: leuk zijn. Je ogen beginnen een beetje te glinsteren.
3: Nee, dat zou heel leuk zijn. Want ik denk al, ja, mijn boeken zijn best wel, vind ik zelf dan, beeldend geschreven. En ik hoor het ook altijd van mijn lezers. Als je mijn boek leest en je gaat er een beetje in mee, dan ben je wel op die plek. En ik doe daar heel veel moeite voor. Je kunt ook zeggen, ja, hier is een zee en hier is een huisje. Maar ik vind het fijn om lezers mee te nemen naar die plek. En dan te zeggen, oké, het huis ziet er zo uit. En dit is hoe de zee voelt en ruikt, zeg maar. Dus ja, het is al beeldend geschreven. Dus ik zou het zelf heel logisch vinden om hier ook films en series van te maken.
0: Nou, is het alleen maar makkelijker voor een televisiemaker dan, hè?
3: Ja, toch?
0: Ja, we hebben zelf niks te verzinnen. Dat staat allemaal in het boek.
2: En zou je dan wel bij het scenario betrokken willen zijn?
3: Nou, scenario schrijven is echt een heel ander vak. Dus ja, betrokken wel. Maar het is niet een vak wat ik dagelijks doe of zo. Er zijn hele goede scenario schrijvers die daar zeg maar helemaal hun talent in hebben. En ik ben dan toch meer van het boeken schrijven. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk hetzelfde verhaal wat je gaat brengen.
2: Ja.
3: Het zou leuk zijn. Mocht het zo zijn, dan ben je de eerste die het hoort.
2: Heel goed. Nou, een weekendje weg van Lina van Rijn. Die ligt nu in de winkel. Dus over Schorrel ga je naar Schorrel, naar de Noord-Holland, is dat toch?
3: Zeker.
2: Naar Noord-Hollandse kust. Ja, dan weet je meteen wat je in de boekwinkel moet halen. Dankjewel, Mariette Middelbeek, en een fijne zomer.
3: Dankjewel.
1: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, zegt rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
15: Centraal Museum Utrecht.
16: Laat meer zien.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
18: Het is 3:30. Goedemiddag. De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Het ministerie wilde daar nog tot 2030 de tijd voor nemen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zonder die vergunning kan Lelystad Airport niet opengaan voor vakantievluchten. Actiegroep Red de Veluwe, die de zaak aanspande, is tevreden met de uitspraak. In de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leef- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een inspectie in april. Door een groot personeelstekort worden dagprogramma's geschrapt en zitten de jongeren vaker op hun kamer. De inrichting zegt te werken aan verbeteringen. In bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren staan nog altijd in Flevoland, maar liefst 665 stuks. 5 jaar geleden waren dat er nog 620. In onze provincie gaan naar verwachting de komende jaren veel verouderde molens tegen de vlakte. En ook een tweede kitten die onlangs is gedumpt in het Kuinderbos in Noordoostpolder heeft het niet gered. Dat laat kattenverzorger Ali Woord uit Urk weten. Zij en haar kinderen die hebben het beestje nog de naam Binky gegeven. En ondanks alle goede zorgen bleek het jonge dier toch te zwak. Medewerkers van de dierenambulance redden afgelopen weekend een nestje met 4 kittens... dat door jongeren in het bos was gevonden. De verzwakte dieren zaten in een afgesloten kartonnen doos. Zondag overleed een van deze kittens ook al. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
19: Het is zonnig en warm weer in Flevoland. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 25 graden in de Noordoostpolder en plaatselijk 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij staat maar weinig wind en de zon schijnt flink, afgewisseld met een paar kleine stapelwolken. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder en uiteindelijk koelt het aan het eind van de nacht af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt de warmste dag van de week in onze provincie met tropische temperaturen op veel plaatsen, zo'n 30 of 31 graden met opnieuw maar weinig wind en volop zonneschijn. Nou, de dagen daarna gaat de wind wat vaker van zee waaien. Is er ook iets meer bewolking, maar over het algemeen blijft de zon flink schijnen. En met temperaturen van 25 graden is het de rest van de week best wel aangenaam.
20: Dan de ANWB verkeersinformatie. Is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Dat levert op dit moment geen vertraging op, maar dan weet je dat je daar iets rustiger moet rijden. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er niet. Heb je toch ergens een flitser gespot in onze provincie, ergens in een berm? Laat het ons dan weten via de Flitsmeister-app.
1: Als je wel eens een frisje bestelt op het terras of in een restaurant, dan heb je het vast wel eens meegemaakt. Er wordt een glas neergezet en het flesje wordt eigenlijk maar voor een heel klein beetje leeggeschonken door de ober. Eén slok of misschien half vol. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk? En gebeurt dat nog wel op alle plekken in Flevoland? Nou, zometeen het antwoord in O zit dat zo.
17: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: I've Been Thinking About You van London Beat.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Nou, vandaag staat de vraag centraal. Waarom wordt er in een restaurant vaak alvast een klein beetje frisdrank in een glas geschonken?
0: Ja, om daar uitleg over te geven is bij ons de gast Raymond Duffels. Hij is eigenaar van restaurant Etsy in Dronten. Raymond, goedemiddag.
3: Hoi.
0: Ja, je hebt natuurlijk een eigen horecagelegenheid. Ja. Maar kom jij nog op veel plekken elders om ergens wat te eten, te drinken?
3: Ik kwam er wel regelmatig. Tot in de late uurtjes, maar sinds dat we nu... We hebben nu twee kinderen, twee prachtige kinderen. Maar dan merk je toch dat dat wel iets minder wordt. Dus, ja. En op een andere manier, dus je gaat wat vroeger uit eten. Dus we komen er wel, maar wel wat minder. Al ben ik net terug van Terschelling. Dus ik heb mijn hard weer opgedaan, hoor. Dus we zijn weer elke dag uit eten geweest, zo'n beetje.
0: En viel het je daarop dat je op het terras zat? Dan kreeg je je drankje en dan klok, klok, klok, klok werd er al wat ingeschonken.
3: Ja, leuk.
0: Ja.
3: Ja, dat ziet er prachtig uit. En ik heb er een beetje ingedoken, want ik kreeg die vraag. En ik denk, ja, waarom doen we dat eigenlijk met z'n allen? En ik moet zeggen, bij Etsy, dus zelf doen we het niet meer. Maar het is eigenlijk, ja, ik kan er een heel spannend verhaal van maken. Dus tromgeroffel, maar eigenlijk is het gewoon een stukje service.
0: Oh.
3: Dus het is, je schenkt hem wel in. En ik kan er een mooi verhaal van maken. Ja, dan schuimt hij minder als je vervolgens in gaat schenken, dat soort dingetjes. Maar het heeft eigenlijk geen functie naast dat het gewoon service is. Hè? Dus het is gewoon met extra aandacht en flair wordt je... frisdrankje of wat het ook zal zijn, wordt dan ingeschonken.
2: Ja, even, en dan staat die ober dus wat langer bij de tafel en dat zorgt voor...
3: Kan je een beetje interactie met je gasten, kan je over het weer kletsen, over de omgeving en hoe gezellig het is dat jullie weer bij ons zijn en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Dus het heeft niet echt een functie naast bijvoorbeeld wel weer de wijn die ook ingeschonken wordt aan tafel.
0: Mm-hmm.
3: Dat is dan wel weer, dat heeft wel weer met de etiketten te maken en dat soort zaken.
0: Dus ja, want de colaatje hoef je niet voor te proeven. Natuurlijk.
3: Die hoef je niet voor te proeven, nee. Welk jaar het komt of wat dan ook. Dat hoeft niet. Maar dat is met wijn is dat natuurlijk wel weer heel leuk. Want ik vind dat als ze bij ons een flesje wijn bestellen, of er nou een fles is voor een instapmodelletje, laat maar zeggen 25 euro tot en met 100 euro. Daar moet je dezelfde service aan geven, weet je wel. Dus gewoon etiketje laten zien aan tafel. Even voor laten proeven. En dan de dames eerst weer. Dan de heren. En als laatste degene die dat slokje extra heeft gekregen natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus dat soort dingetjes.
2: Maar dat is een stukje gastvrijheid dus. Dat is het. Een beetje service. Maar ja, net zei je even tussen neus en lippen door. Ja, een beetje cola in een glas schenken vanuit het flesje. Dat doe ik bij mijn restaurant niet meer. Waar heeft dat dan mee te maken?
3: Ik vind het eigenlijk niet... Kijk, de mensen staan dan ook langer aan tafel. Niet dat dat niet mag hoor. Want als er tijd en ruimte voor is, dan moeten ze dat zeker doen. Maar wij geven meer om de presentatie. Dus het is een mooi glas, ijsblokjes erin. Ook al is het niet eens warm buiten of wat dan ook. Of bij de ginger ale of een takkie munt, een gembertje erbij. Dat de aandacht en liefde is aangegeven aan het product. Of het nou om een frisdrankje gaat of om een cocktail. Maar dat vind ik veel meer uitstralen dan net even dat slokje extra erin doen. Dat vinden wij bij Etsy dan in ieder geval. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar wel voor kiezen. Hoor. Want het staat wel heel leuk natuurlijk.
0: Ja, nou zie je natuurlijk dat het steeds internationaler wordt. Hè? We krijgen steeds meer toeristen uit het buitenland. Zeker ook in Dronten, denk ik. Hebben die andere etiketten, dat je die misschien een beetje overneemt van Duitsers of zo?
3: Het valt je eigenlijk wel mee. Wat ik wel zie, ik heb een tijd in België gewoond en gewerkt. En daar zijn ze wel wat, genieten ze wat meer van het leven. Daar hebben ze gewoon tijdens de lunch, is het heel normaal om een flesje wijn op tafel en drie gangen, huppakee, met de lunch. Uitgebreid, heerlijk. En dat zie je toch wat minder in Nederland. Dan is het gewoon snel een tosti en up, even een hoofdgerecht. Of een hoofdgerecht, een lunchgerecht, up en weer door. En de Spanjaarden, die zijn ook wat meer van het genieten. Dus alles tegelijk aan tafel. Dus voorhoofd en na, dat hoeft allemaal niet meer. Up, alles tegelijk op tafel. Dus dat zijn een beetje de verschillen.
0: Mm-hmm.
3: Maar overal algemeen, dezelfde etiketten wel redelijk hoor.
2: Ze zijn allemaal wel netjes, die toeristen bij jou in de zaak?
3: Ja, ja. Ze zijn wel lief voor ons.
0: Ja, je mag het zeggen, want ze luisteren het goed.
3: Ja, ik moet wel zeggen, moet ik hier opletten. Nee, we hebben veel Duitse gasten. En rond Defcon hebben we echt superveel internationale. Er komen zo'n Denemarken. Maar die komen dan weer niet echt bij ons in het restaurant. Die zijn meer voor de camping. Het valt je mee. Zo hartstikke lief, vriendelijk.
0: Nou, want je begon net over België. Wat mij daar altijd opvalt als je daar op het terras gaat zitten, of je nou één glas of twee of drie bestelt, je krijgt er altijd iets

0: voornamelijk doen is om die smaakpapillen een beetje aan de gang te krijgen. En dat je wat meer...
1: Nou, omdat het wat zout is natuurlijk.
0: Wat zout, ja, wat lekker.
2: Ja. Ja, dan neem je nog wel die tweede.
0: Dan neem je nog een tweede, ja.
1: Wat er ook bij veel restaurants gebeurt. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gemerkt, Oudeke. Dat je dan gaat zitten. Wilt u wat drinken? Ja, lekker dit en dat. Wilt u ook een broodje op tafel? Ja. En dan denk je, oh, dat krijg ik van het huis. Maar dan moet je gewoon hartstikke geld voor betalen.
0: Ja, precies. Wij stellen ook niet de vraag van, let wel op dat je voor alles wat je hier besteedt, moet je betalen. Dat
1: ja, natuurlijk
0: dus het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen. En dus aan de manier hoe ze dat vragen, ja, dat kan soms een instinkertje zijn natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar het is, je bent wel bewust op het terras gaan zitten. Dus dat is een beetje...
2: Heb je nog een tip voor ons als gast? Hoe we het jullie wat plezieriger kunnen maken?
0: Nou, gewoon lief zijn. Maar dat is volgens mij overal op dit moment zo. Een beetje lief voor elkaar zijn. Wat geduldig. Want wat wij soms doen, hè, wij maken die roosjes voor bijvoorbeeld de bedieningsmedewerkers. Die maken wij al weken van tevoren. 3 weken ongeveer. Ja, dan denk je wel dat er mooie weer eraan komt. Maar je weet niet precies. En dan lukt het soms niet om op het laatste moment net die even die 2 of 3 extra erbij te regelen. Dus dan kan het soms wat langer duren.
1: Ja.
0: En dat vinden sommige mensen niet zo leuk. Weet je wel.
1: Dan worden mensen ongeduldig.
0: En dan worden ze wat ongeduldiger.
1: En als je nou de bediende nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld wil afrekenen of nog wat wil bestellen, hoe kun je het beste contact met een medewerker maken? Daar twijfel ik altijd over.
0: Ja, je moet niet met je vingers gaan knipperen.
1: Okay.
0: Dat vinden ze. Maar gewoon zwaaien of oogcontact maken, dat werkt altijd wel goed hoor. En als het echt niet wil, dan zou ik gewoon naar de bar lopen of iets. Dat mag altijd.
1: Niet met de vingers knipperen.
2: Nee, dat zou ik echt nooit doen.
0: Nee.
2: Nee. Ik probeer altijd te zwaaien. En ik heb ook wel vrienden die niet zo assertief zijn. Dan zorg ik al strategisch van tevoren dat ik zo ga zitten dat als ik eventueel de rekening moet gaan vragen, dat ik in het zicht zit van van degene die langskomt. Want ik denk, ja, die ander steekt zijn hand niet op. Nee,
0: ja.
2: Goed. Nou, Raymond Duffels van restaurant Etsy in Dronten. Dank je wel voor je komst. Hele fijne zomer met mooie dagen toegewenst.
0: Dat moet wel lukken volgens mij. Hè? Wordt hartstikke warm.
3: Oh, zit dat zo?

0: Alvaro Soler en La Cintura. En daarvoor hoorde je Duran Duran en The Reflex.
1: Ja, we hadden het nog eventjes waar aan het nababbelen met Raymond Duffels, restauranteigenaar in Dronten. Over wat je zo al meemaakt in de horeca. En toen vroeg ik aan hem, hoe dat wel eens bij mij aan tafel gaat als ik met mensen uit eten ben? Dat je dan, dan denk je, die boontjes hadden net wel iets meer gekookt kunnen worden. Mm. Of de vlees is net. En dan zit je daar een beetje over te mopperen, maar dan komt de bediening langs. Die vraagt, is alles naar wens? En dan zeg je, ja. Alles is goed.
0: Ja, dat doe ik ook. Ja. Ik denk toch dat de meeste mensen dat doen. Behalve Marco Verhagen. Ik ben een paar jaar geleden een keer met Marco Verhagen uit eten gegaan. Hij zegt het gewoon eerlijk.
1: Oh ja?
0: Ja, maar hij kan dat heel tactisch wel brengen. Ja, dat het niet gemeen overkomt.
1: Ja, maar is het dan in de hoop dat je wat gratis krijgt?
0: Ja,
1: Want dat doen mensen ook. Ja. Ja, dat je dan even moppert dat je denkt, dan krijg ik misschien mijn glas wijn gratis.
0: Ja, misschien. Ja, hoe zeggen ze dat nou altijd? Als je een grote mond hebt, dan krijg je veel dingen voor elkaar.
1: Ja, brutalen hebben de halve wereld.
0: Precies, dat is het. Nou, hij heeft volgens mij toen wel wat gratis gekregen. Maar dan zit ik er zo tegenover en denk, oh nee.
1: Ja, ik vind het ook een beetje gênant.
0: Ja.
1: Maar ja, wij zijn ook vorig jaar uit eten geweest ergens waar we, met jou was ik daar en met een andere collega. En toen kregen we als bijgerecht spinazie. Nou, dat was zo zout. Het leek wel zeewier.
0: Ja.
1: Dat hebben we wel teruggestuurd.
0: Ja, maar toen was het ook echt niet lekker.
1: Nee.
0: En als je denkt van moi, het gaat wel, dan eet je toch zelf nog op.
1: Vervelende vind ik dan dat het dan teruggaat naar de keuken. En dat ze dan terugkomen en zeggen, ja, de chef heeft het geproefd, maar die proeft dat niet hoor.
0: Ja, dan moet je het nog overtuigen dat het niet lekker is.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen er uren over praten, al die ervaringen in de horeca.
1: Nou, laat het even weten ook wat voor ervaringen jij in de horeca hebt. 0320 28 50 50 is ons appnummer.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb wel een huwelijksaanzoek gehad, ook wel.
2: Ja, ze vertelde echt serieus. Oh, ja?
3: Wanneer? Onlangs?
1: Onlangs, ja.
3: Van wie?
1: Een hele aardige meneer.
0: Oh? Ook dit is Flevoland.
1: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat me zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Goedemorgen Marco en mevrouw. Ik weet niet wie het is. Oh, goedemorgen Mariska.
0: Dit is Flevoland.
2: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiteindelijk op 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. En in de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leven- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je om 16:30.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen 10 minuten vertraging op dit moment, over 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar is de rechte rijstrook afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk daar. Je kunt er nog wel omheen rijden. Het levert op dit moment ook geen vertraging op, maar dan ben je wel even gewaarschuwd. Dan flitsers op de A6 bij Lelystad. Van Muidenberg naar Lelystad. Hectometerpaaltje 9. 69,6. Ook een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 263. En op de buitenring in Almere, de N702, daar kom je een controle tegen bij hectometerpaaltje 12,1.
7: Er is een speciale autospeurtocht gemaakt. En dat kun je allemaal doen in de auto natuurlijk. In en rondom Lelystad. Nou, genoeg reden om daar zo meteen even over te kletsen in Studio Flevoland.
3: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Het was de grootste hit van Nederland in november 1997. Mijn moeder die zong het waarschijnlijk ook mee tijdens de bevalling. Wes en Alane.
1: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
2: Ja, hoe goed ken jij de polder eigenlijk? In Lelystad kun je het buitengebied en de stad nog beter leren kennen tijdens Op Tour langs de Lelystadse Boer.
0: Ja, het is een speciale autospeurtocht rond en door Lelystad. Emma Doeksen is van de Lelystadse Boer en zij heeft zelf een akkerbouwbedrijf in het buitengebied van Lelystad. We hebben nu even contact met haar. Emma, goedemiddag. Fijn dat je er bent. En ik zie dat je in de auto zit. Dat kan dan geen toeval zijn natuurlijk, hè?
3: Nee, nou ja, inderdaad. Het lukte even niet om bij jullie naar de studio te komen. Maar op deze manier kan ik ook gewoon met jullie praten.
0: Ja, en je bent de organisator eigenlijk. Een van de makers van een autospeurtocht. Dus in dit geval mag je prima in de auto zitten natuurlijk. Hoe maak je nou zoiets eigenlijk, zo'n autospeurtocht?
3: Ja, nou, wij hebben als Lelystadse Boer, bestaan we dit jaar 10 jaar. En we dachten van, nou, hoe kunnen we nou iets sociaal-maatschappelijks maken, waarmee we de mensen ook weer ons mooie buitengebied laten zien. En daar zijn we terechtgekomen bij een platform en dat heet rijdoor.nl. En daar hebben ze allemaal verschillende autospeurtochten door Nederland heen. Maar er was er nog geen één in Flevoland. En nu hebben we met een aantal buurtbewoners hebben we een hele ontzettende leuke autospeurtocht rondom Lelystad gemaakt.
2: Ja, Op Tour met de Lelystadse Boer heet het. Of langs de Lelystadse Boer. Voor de mensen die dat eigenlijk nog niet zo dat begrip kennen, de Lelystadse Boer. Wat zijn jullie voor samenwerking?
3: Nou, de Lelystadse Boer is een stichting. En wij zijn een stichting van allerlei agrarische omwonenden rondom Lelystad Airport. En de ontwikkeling van Lelystad Airport is natuurlijk een grote ontwikkeling in ons gebied. Maar via de Lelystadse Boer proberen we ook te kijken van, die ontwikkeling die is er, die gaat er waarschijnlijk komen. Hoe kunnen we het wel gewoon leefbaar houden in ons gebied, zeg maar. En daar zijn we als Lelystadse Boer erg mee bezig.
0: Ja, en nu dus heel erg druk met die autospeurtocht. Hoe werkt dat nou eigenlijk?
3: Nou, het is een autospuzzeltocht. Je gaat naar een platform, zeg maar. En daar koop je de speurtocht. De speurtocht kost €24,95. En dan ga je vervolgens via een app, word je langs de hele tocht geleid. Ondertussen krijg je allerlei leuke fotopuzzels. Je krijgt verschillende opgaves, vragen, enzovoort. En die speel je allemaal en zo kom je dan weer elke keer naar een volgend punt. En het is ontzettend leuk om te doen. Je kunt het gewoon met een auto vol doen, je kunt het met z'n tweeën doen. Je zou bijvoorbeeld ook met 3 auto's het kunnen doen en tegen elkaar kunnen spelen. Dus het is gewoon een heel leuk vermaak waar je ongeveer een uurtje of 3 à 4 mee bezig bent.
2: Ja, nou ik heb wel eens een autopuzzelrit gedaan in een wat oudere stad, weet je, meer op het oude land. Heb je onder een paar meter wel iets te zien en zo. Dit gaat over de buitenwegen van Lelystad. Ja, zijn rechte wegen. Is dat niet super saai?
3: Nou ja, je komt niet alleen langs het agrarisch landschap, maar ook langs allerlei onverwachte verhalen en plekken hebben we in deze speurtocht opgenomen. Dus ik weet zeker dat er voor iedereen heel veel nieuws te beleven valt. En de route die praat als het ware een beetje met je mee, hè? Met de vragen en de weetjes en de verhalen. En zo doorloop je dat helemaal. En er zijn heel veel verrassende elementen zitten erin.
0: En hoe moeilijk zijn de puzzels eigenlijk om die op te lossen?
3: Nou, dat is de vragen verschillen een beetje. Maar er zitten bijvoorbeeld ook fotopuzzels tussen. Dus dat je ergens op een punt bent en dan moet je uit een aantal foto's kijken van, nou, zie ik dat element hier? Dat kunnen ook jonge kinderen, zeg maar. Maar het is eigenlijk wel voor alle leeftijden. Ja, je moet wel kunnen lezen natuurlijk al. En heel veel vragen, het zijn ook vragen die kun je eventjes opzoeken met je telefoon. Maar je komt er eigenlijk altijd
0: Oh. Kom je er wel uit?
2: Ja, de verbinding is niet helemaal optimaal. Ja, laten we... Wat zullen we doen? Ik denk dat hij niet meer herstelt, de verbinding. Nee. Nou, wil je op tour langs de Lelystadse Boer? Dan kan dat. Dan kun je de speurtocht aanschaffen via delelystadseboer.nl. Emma Doeksen, nou, dank je wel. Als je die tour gaat doen, heel veel plezier.
0: Ze zeggen ineens alsjeblieft of zo, hè?
2: Nee, ze zit echt helemaal vast.
0: Ze is helemaal vastgelopen. Ik denk dat de batterij leeg is.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.

0: Alexis Jordan en Happiness. Nou, wat zijn we vrolijk vandaag. We zijn in een zo'n goede bui dat we besloten hebben om iets weg te geven.
1: Ja, daar hebben we zin in. Een lekker zomers prijzenpakketje. En daar moet je natuurlijk wel weer wat voor doen. Want anders is het geen prijzenpakket. Want een prijs volgt alleen maar op een wedstrijd. Of een puzzel. Of een oplossing dat je door moet geven.
0: Ja, en je moet het maar net weten. Je kent het of je kent het niet. Ja. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Nou denk ik dus dat dit is iets wat iedereen weet. Want je kan er niet aan ontkomen als je de tv aanzet.
0: Ik heb het dus nog nooit van mijn leven gezien. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb het nooit gevolgd. Ik heb het wel eens voorbij zien komen. Maar dan zit er zo'n lachband onder en daar kan ik zo slecht tegen.
1: Ik ken iemand in mijn persoonlijke omgeving die eigenlijk bijna iedere dag wel een aflevering zit te kijken.
0: Ja, joh.
1: Ja, want dan is er niks anders op tv. Dan zijn wij al geweest, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja,
1: Dat heb ik
0: bij Vlodder.
1: Oh ja? Ja.
0: Dat vind ik ook leuk als ik niks te doen heb.
1: Over lachbanden gesproken.
0: Er zit geen lachband
1: nee,
0: in, hoor.
1: Maar het is wel zo stom en slap dat het er eigenlijk wel onder had gekund.
0: Nostalgie is dat.
1: Lach jij echt op de goede momenten? Denk jij, voor die grapjes?
0: Ja, nou, ik lach dan niet echt hard op, maar het is meer een beetje zo. Ja.
1: Nou ja, wat gaan we nu doen? Ja. We gaan je het intro laten horen van een, ja, wat vroeger echt een mega populair tv-programma is. Wat je nu dus nog dagelijks op tv kunt zien. En aan jou de vraag, van welk programma is dit de intro? En je kunt ons appen 0320 28 50 50. Je mag ook even bellen als je dat wil. Hetzelfde nummer 0320 28 50 50. Van welk tv-programma, van welke televisieserie is dit het intro? Ja, meer kunnen we niet verklappen. Straks geven we een extra hint.
0: Ja, nu nog even niet. Dus de echte kenners die kunnen het meteen doorgeven. 0320 28 50 50 dus. Er is Taylor Swift.

0: bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 5:01. Een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden, meldt de politie. Hij werd rond 12:30 s'nachts aangetroffen op het Tuinkruidenpad bij Sportpark Klein Brand. Hoe de man gewond is geraakt is nog altijd onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en is dringend op zoek naar getuigen. Vooral mensen die de man voor het incident hebben gezien of beschikken over camerabeelden worden gevraagd zich te melden bij de politie. De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Het ministerie wilde daar nog tot 2030 de tijd voor nemen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zonder die vergunning kan Lelystad Airport niet opengaan voor vakantievluchten. Actiegroep Red de Veluwe, die de zaak aanspande, is tevreden met de uitspraak. En in de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leven en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een inspectie in april. Door een groot personeelstekort worden dagprogramma's geschrapt en zitten de jongeren vaker op hun kamer. De inrichting zegt te werken aan verbeteringen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in elk geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd eerder vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar niet alles kon bewezen worden. En in Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Deze middag schijnt de zon volop en ligt de temperatuur zo rond de 27 of 28 graden. Daarbij staat niet al te veel wind en schijnt de zon dus volop. Wat zeggen daar ook een paar dunne wolkenvelden over. Vanavond komt de zon er weer wat beter bij en ligt de temperatuur nog lang boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Morgen wordt het tropisch warm met temperaturen van 30 tot 32 graden. Daarbij is volop ruimte voor de zon en staat de meest matige zuidwestenwind.
4: ANWB verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, daar blijft het vrij druk. 7 minuten vertraging. En nog altijd een rechte rijstrook afgesloten op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk moet je iets rustiger rijden, omdat je om een ongeluk heen moet rijden. Moet nog allemaal opgeruimd worden. Dan wat flitsers gemeld. Via Flitsmeister komen die binnen. Op de A6 bij Lelystad van Muidenberg naar Lelystad, hectometerpaaltje 69,8. En ook op de N351 bij Emmeloord. Dan weten jullie dan meteen dat ik het heb over de Urkerweg. Bij Tollebeek dan. Want daar is het hectometerpaaltje 56,8.
9: Oh, oh, oh. We hebben weer wat weg te geven. Een Omroep Flevoland zomerpakket. Maar daar moet je wel iets voor doen. Van welke televisieserie is dit het intro? Lastig, hè?
4: Ah, ik wil eigenlijk meteen dit doen.
9: Ja, en dan net niet op de maat vaak, hè? Ja. Dan heb je het vaak net iets te laat. Ja.
4: Ik vind het zo moeilijk.
9: Ja, als jij het antwoord denkt te weten, je mag appen of bellen naar 0320 28 50 50. En wie weet win jij zo wel wat.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De zomerhit van dit jaar voor Rolf Sanchez. Want hij heeft nog niet iets uitgebracht volgens mij dit jaar. Of zeg ik nu iets heel doms?
1: Ik ben niet zo'n deskundig op het gebied van Rolf Sanchez, moet ik eerlijk bekennen.
0: Amachar klinkt wel lekker zomers.
1: Betekent dat niet doorlopen of zo?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Nee, geen idee.
1: Jij doet toch hier Duolingo met Spaans?
0: Ja, ik ben nu begonnen aan Frans.
1: Ah.
0: Ja. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Marchar, betekenis. Ik ga het meteen even opzoeken.
1: Ja.
0: Oh, ja. Gaan. Betekent gaan, vertrekken of lopen. Marchar.
1: Oh, ja.
0: Dus ik ga marchar.
1: Gaan met die banaan, zingt hij eigenlijk gewoon. Ja. We hebben wat weg te geven. Een leuk zomers pakketje. Een rugtas van Omroep Flevoland met een barbecue schort. Of een keukenschort, maar net wat je wil. En een leuk t-shirt wat je dan weer aan kan trekken aan het einde van de dag als je op het strand hebt gelegen. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen als je dat in de wacht wil slepen. Je moet namelijk een goed gehoor hebben en kennis hebben van televisieprogramma's.
0: Ja, want van welk televisieprogramma, welke televisieserie is dit nummer het intro? Ja, dat was de laatste keer hoor dat we het laten horen.
1: Ja, ja. Ja. Moeten we nog een hint geven, denk je?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Eén van de hoofdpersonen, die krijgt een televisiegids in de brievenbus.
0: Ja.
1: En daar staat op, Jananalanderbring. Maar dat is niet zijn echte naam.
0: Nou, deze
1: daar moet je echt een kenner voor zijn.
0: Snap ik helemaal niks van.
1: Als je die serie 100 keer hebt gekeken, weet je dat, dat een van de spelers daarin. Laat maar. Ik ben het helemaal kwijt.
0: Goeie hint.
1: Jananalanderbring.
0: Hier hebben we wat aan. Als je het weet, appen of bellen. 0320 28 50 50.

0: Gimme. Lekker meezingen. Althans, dat deden jij en ik. Misschien jij ook wel in de auto of thuis op de bank. Ik zit eens even te kijken naar de WhatsAppjes die zijn binnengekomen. Nou, ik moet zeggen, het is een bekende televisieserie.
1: Ja, eigenlijk heeft iedereen het wel goed die het heeft opgestuurd. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En we gaan contact zoeken met iemand die op het water zit in Friesland.

0: Mijn vrouw is daar, ja. Die staat net even niet op de boot.
1: Ah, die staat net niet even op de boot. Nee, vertel even de situatie waarin jij je nu bevindt.
0: Wij zijn op vakantie in Friesland en zijn aan het even bij het scootjesielenwezen kijken in, op de Vluze bij Elahuizen.
1: Ah, en zit je dan aan de kant of echt op het water?
0: Nee, op mijn eigen boot. Dus ik vaar nu, we varen net de boot terug naar Having.
1: Ja.
0: Dus ik sta net even alleen op de boot.
2: Ja.
0: Mijn vrouw de brug even open. Zo.
2: Oh, ik denk dus. Ze staart aan het bakken of zo, maar...
0: Nee, ze moeten een bruggetje openhouden hier.
2: Ja, je denkt vakantie, maar het is ook nog eens hard werken als je een boot hebt natuurlijk. En je moet overal naartoe varen. Maar hoezo hebben jullie dan de radio aanstaan op Omroep Flevoland? Was dat de enige zender die te ontvangen is op die boot?
0: Die kwam op onze radio binnen. Ja. Gezellig, dus vandaar. Ik hoorde de tune en denk, dan zijn we erin.
1: Nou, heel goed. Wij zijn dus ook te beluisteren op de Vluze.
0: Ja.
1: Hey, nou zag ik van de week beelden voorbij komen van dat scootjesielen. Dat was echt, dat gaat best wel met veel geweld bijna, hè? Want het zijn best wel grote schepen. Dus had je een beetje spektakel op het water om dat zo te zien?
0: Ja, het was niet zo spannend vandaag. Grauwe lag de hele tijd vooraan en heeft toen gewonnen.
1: Ja, is dat niet de favoriet?
0: Nou, kijk, ik ben neutraal.
1: Oh, je bent neutraal, oké. Okay. Want waar komen jullie zelf vandaan, jij en Saskia?
0: Wij wonen in Kortenhoef bij Hilversum.
1: Ah, en dan is het natuurlijk even lekker varen naar de Friese meren. Om daar dan te kijken. Want ik neem aan dat je, als je in Kortenhoef woont, heb je de boot ook voor de deur.
0: Nee, de boot ligt in Woudzend.
1: Oh, dat is ook weer Friesland. Ja, toch?
0: Dat is Friesland, ja.
1: Ja, ik moet even denken. Hebben we de hele kaart zo criss-cross doorheen?
2: Ja, gek op Friesland, Andries. Daar kunnen we nog uren over doorpraten. Maar ja, we moeten nu toch echt even ter zake komen. Jij hoorde het begin van het liedje. En wij stelden de vraag, bij welke televisieserie hoorde je dat intro? En wat is jouw antwoord?
0: Van de serie Friends.
1: Ja hoor, dat is helemaal correct. Kan je ook een beetje meezingen dan?
0: Nu even niet, want ik sta net even mijn boot in te varen.
1: Ja, ik snap het. Kijk uit dat je niet tegen die brug vaart ook.
0: Nee, dat gaat goed. Ik ben bijna nu in de box. Zeg maar.
2: Oh jee. Okay. Nou, Andries, je bent een man, hè, en kunnen geen twee dingen tegelijk. Dus,
0: nee, zeker niet.
1: Maar wel goed sturen.
2: Ja.
1: Ja, toch? Ja. Nou, Andries, wat we gaan doen is, we sturen je een zomerspakket op van Omroep Flevoland. Dankjewel dat je mee hebt gedaan. En wat gaan jullie vanavond nog iets bijzonders doen omdat het Saskia's verjaardag is?
0: Ja, we gaan een hapje uit eten met een vriendin die al langskomt.
1: Oh, gezellig. Nou, van harte en heel veel plezier vanavond. En het komt jouw kant op.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
2: Doeg.
0: Dag.
2: En nu draaien we hem volledig. De Rembrandts, daar hadden we het over. En I'll be there.

Onlosmakelijk verbonden aan de serie Friends. The Rembrandts en I'll Be There For You. Heel veel mensen wisten het goede antwoord door te geven. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. En dat was Andries dit keer. En ook meteen bedoeld voor zijn jarige vrouw Saskia. Nou, dan word je ook nog eens een keer verwend door Omroep Flevoland op je verjaardag. Wie wil dat nou niet? Zometeen, na 5 uur, dan krijg je een overzicht van het nieuws uit onze provincie. We hebben onder meer even contact met onze verslaggever Richard Schuurman. Die weet meer te vertellen over die natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat die een stuk sneller binnen moet zijn dan eigenlijk de verwachting was. En onze collega die komt hier ook aanschuiven om wat meer te vertellen over de justitiële jeugdinrichting in Lelystad. Er zijn nogal wat problemen en wat daar dan exact aan de hand is, daar krijg je na 5 een antwoord op. Straks meer nieuws uit Flevoland. Eerst nog wat muziek. Dit is John Sedaka. Just another.

0: Dit is Flevoland.
1: Het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat maar zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
4: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen nog.
0: Dit is Flevoland.
5: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden, meldt de politie. En in bijna alle provincies staan dit jaar meer windturbines dan 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste exemplaren staan nog altijd in onze provincie. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat krijg je na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège Cap Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. Alleen wat vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten daar extra reistijd. Er staat over 4 kilometer stilstaand verkeer. Dan wordt er ook nog geflitst. Als het maar niet genoeg is, ook op de A27 bij Blaricum van Hilversum richting Almere. Misschien dat ze daarom rustiger rijden, ik weet het niet. Hectometerpaaltje 107,3. Ook een controle op de A6 bij Lelystad van Muidenberg richting Lelystad. Hectometerpaaltje 69,6. Dan een controle op de Urkerweg bij Tollebeek in beide richtingen. Hectometerpaaltje 56,8, dat is de N351. En een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaaltje 262,7.
9: De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Nou, wat betekent die uitspraak nou voor de luchthaven? Daar hoor je zometeen meer over van onze verslaggever Richard Schuurman in Studio Flevoland.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Natuurlijk Katy Perry op deze zonnige dinsdagmiddag met California Girls.
1: De rechter is onverbiddelijk als het gaat om de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Minister Jamie van Essen van Natuur moet die voor het eind van het jaar geregeld hebben. Steeds maar weer uitstellen, zoals nu gebeurt, mag niet meer volgens de rechtbank Gelderland. De kwestie was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe. De groep vindt dat de opeenvolgende kabinetten een besluit steeds voor zich uit hebben geschoven. En Red de Veluwe spreekt dan ook van traineren. Nou, verslaggever Richard Schuurman die heeft die uitspraak van de rechter gelezen. We hebben nu even contact met hem. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die uitspraak van de rechter, wat heeft dat nou voor gevolgen eigenlijk voor de luchthaven?
2: Nou, dat is nog een beetje onduidelijk. Hè? Kijk, vorige week vertelde ik dat Schiphol Groep 35 tot 40 miljoen gaat investeren om klaar te zijn voor vakantievluchten eind volgend jaar. Maar dat kwam één dag nadat de rechter in Gelderland, in Arnhem, die uitspraak had gedaan. Die was nog niet naar buiten gekomen, dat werd pas vandaag bekend. Maar in die uitspraak, die gaat over een zaak die was aangespannen door Red de Veluwe. Daar ging het heel erg over het belangrijkste onderdeel om Lelystad Airport te mogen openen. En dat is de natuurvergunning. Want die heeft de luchthaven op dit moment niet. Nou, om te mogen vliegen, groot vliegverkeer, moet die vergunning er zijn. Maar dat zit allemaal vast op het stikstofprobleem. Daar moet een oplossing voor gezocht worden. Ja, en dat probleem van die stikstof, dat kennen we inmiddels al 7 jaar. En op hun volgende kabinetten hebben steeds maar geen oplossing weten te vinden. Lelystad Airport heeft in 2020 een natuurvergunning aangevraagd. En de rechter heeft daarvan gezegd nu vorige week. Ja, daar had eigenlijk het toenmalige kabinet in april 2021 een besluit over moeten nemen. Nu nog verder uitstellen en minister van Essen die er nu zit, die zou zelfs tot januari 2030 daar de tijd voor willen uittrekken. Dat vindt de rechter echt te ver. Dat gaat buiten proporties. Hij zegt, ik stel daar nu voor 21 weken. Vanaf het moment van verzending van het vonnis, van de uitspraak. En ga je dan rekenen, ongeveer vanaf die uitspraak afgelopen donderdag, dan kom je in de week voor kerst uit, 17, 18 december. Dan moet er dus wat liggen. Nou. De vraag is, gaat het ministerie dat halen? Of worden op dit moment alle verloven ingetrokken, vakanties onderbroken en moet iedereen nu als een idioot aan de bak?
1: Ja, dan is 17 december al heel dichtbij natuurlijk, als je eigenlijk uitgaat van 2030 zo ongeveer. Is het een beetje reëel om te denken dat het ministerie met zo'n goede natuurvergunning komt, denk je? Of ze dat allemaal op tijd klaar gaan hebben?
2: Nou, wat het ministerie steeds heeft gezegd in de afgelopen jaren was van ja, er komen steeds weer nieuwe uitspraken over stikstof en hoe je dat mag compenseren. Die moeten we verwerken in een besluit over de natuurvergunning. En dat was in 2024 zo en dat was vorig jaar zo. En in een kameroverleg van afgelopen mei zei Van Essen, die er toen eigenlijk net zat, van ja, ik wil nog wat extra checken en navragen bij de Raad van State. En ik wil nog ander onderzoek doen en lees dat Airport is nog bezig om de laatste versie van de milieueffectrapportage voor te leggen. Met andere woorden, zei hij toen, ik heb waarschijnlijk meer tijd nodig dan wat zijn collega Vincent Karremans van Infrastructuur zo zei van, wij proberen die luchthaven in oktober volgend jaar klaar te krijgen. Daar komt denk ik ook die datum van 2030 vandaan, die niet eerder was genoemd, maar ineens in die rechtszaak van Red de Veluwe aan de orde kwam. Ja, dan moet de Van Essen ook nog over andere dingen besluiten. Dus hij staat onder enorme druk om dit besluit te gaan nemen. En ik denk dat dat niet gaat lukken binnen die termijn. Red de Veluwe zegt daarvan, dat gaat ze sowieso nooit lukken. En dit is gewoon een onmogelijke opgave. En de investeringen die nu worden aangekondigd, ja, dat is eigenlijk gewoon heel dom en weggegooid geld. Dus daar is nog wel wat van te verwachten. Want ook al zou de minister een besluit nemen, dan kun je er zeker van zijn dat daar nog weer nieuwe rechtszaken over gaan komen. En onder andere van Johan Vollebroek van de Mobilization for the Environment. Die zei eerder al dit voorjaar in de Kamer van nou, dit wordt een eitje. Want deze zaak gaan ze nooit winnen met de argumenten die er nu liggen.
1: Nee, en wat nou als het dus dan niet lukt om die deadline te halen van half december? Wat gebeurt er dan?
2: Goeie vraag. Ik weet niet hoe de rechter daar dan op gaat oordelen en of de minister dan nog extra tijd kan krijgen of dat gewoon over en uit is. Maar eerder dit jaar in april hadden we nog het idee van nou, dit kabinet zat vol in op vakantievluchten vanaf oktober 2027. Mm-hmm. Pak je koffer alvast maar uit de kast. Maar ik zou hem nog even laten staan. Als het gaat om een vlucht vanaf Lelystad Airport.
1: Ja, tot die tijd maar richting Rotterdam, Eindhoven op Schiphol. Zit niks anders op. Dankjewel voor de update weer. Verslaggever Richard Schuurman.

0: de Bee Gees met Spicks and Specks.
1: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jordi.
1: Ja, het is nog lekker warm buiten, laten we het zomaar eens even zeggen.
2: Ja, de temperatuur ligt nu rond de 27 graden. De zon is goed aanwezig, al trekken ook wel wat wolkenvelden over. Maar het is volop zomer buiten.
1: Ja, en is het vanavond ook nog volop zomer in onze provincie?
2: Zeker, de temperatuur ligt nog lange tijd boven de 20 graden. Sterker nog, de temperatuur zakt echt maar mondjesmaat vanavond. Dus het kan nog heel heerlijk weer zijn voor het terras of een barbecue of om buiten nog iets te doen. En uiteindelijk zakt de temperatuur komende dag naar een graad of 16. Maar dat is wel echt pas tegen zonsopkomst. Dus ja, daarmee is het wel echt een warme nacht.
0: Ja, nou was het een beetje de vraag of het morgen is dan de warmste dag van de week. Hoe lang dat gaat aanhouden?
2: Nou, morgen wordt inderdaad de warmste dag van de week. Temperatuur stijgt naar 30 of 31 graden. Misschien in Almere zelfs wel 32 graden. Volop ruimte voor de zon. De lucht is echt een stuk blauwer. En ja, het is niet de enige warme dag, maar wel de warmste dag van de week. Want als we vooruit gaan kijken, komen we nog meer mooie zomerdagen tegen met veel zonneschijn. Temperaturen die over het algemeen tussen 25 en 29 graden liggen. Alleen vrijdag komen er wat meer wolken voor en dan zou er een bui kunnen vallen.
0: Oh, en zijn dat dan een beetje van die stevige bui? Want ik vond het wel tegenvallen hoor, dit weekend.
2: Ja, nou ja, het lag ook echt wel aan waar je in Nederland zat hoor. Want op de Veluwe bijvoorbeeld en ook in de regio van Utrecht is echt wel aardig wat gevallen. Maar in Flevoland viel het inderdaad wel mee. Ja, vrijdag kunnen er opnieuw weer buien vallen, maar het zou echt de droogte niet gaan verhelpen. Dus de regenparaplu hoeft niet de hele dag mee.
1: Nee, en dan zaterdag en zondag, dan is het ook zo goed als droog.
2: Ja, met veel zon en temperaturen die echt zomers zijn.
1: Kun je al iets zeggen over de nieuwe week, hoe dat eruit gaat zien?
2: Ja, waarschijnlijk wordt het maandag weer flink warm en ook zweten, want de luchtvochtigheid gaat begin volgende week omhoog en de temperatuur ligt dan waarschijnlijk rond 30 graden.
0: Nou,
1: blij dat ik niet in Nederland ben volgende week.
0: Nee, waar ben jij volgende week?
1: Krakau in Polen.
0: En weet je hoe warm het daar is?
1: Jeroen?
2: ik weet niet precies hoe warm het is, maar wel tropisch.
0: Ja, zie je? Okay. Ja, die hebben gewoon een landklimaat. En die hebben geen koel briesje van de zee of zo.
1: Oh, mag ik die waaier van jou dan even lezen?
0: is goed.
2: Ja, het scheelt wel dat de luchtvochtigheid daar vaker lager is dan in Flevoland.
0: Yes. Ja.
2: Dus de warmte zou daar wel een stuk beter te doen zijn.
1: Dat dacht ik al.
2: Of het nou echt lekker weer is voor een stedentrip, dat is te betwijfelen.
0: Nou goed, veel op een terras zitten. Jeroen, wat heb jij op het menu staan vanavond? Dat willen we even weten.
2: Ja, geen idee. Altijd als ik aan het werk ben op dit tijdstip, dan kookt mijn man. En dan is altijd de vraag wat we gaan eten. Dus geen idee.
0: Maar is het een beetje een foodie of niet? Kan niet een beetje.
2: Hij kan goed koken hoor. Ik mag niet klagen.
0: Oh, heel goed.
2: En jullie?
0: Ik eet vanavond een hamburgertje met, salade.
2: Wel lekker met het weer.
0: Ja, ik dacht het moet niet te heet worden.
1: Ik ga voor de nasi. Nasi met kip.
0: Maar dan hoef jij niet zelf te wokken, denk ik.
1: Nee, als ik thuis kom, dan staat het eten klaar.
0: Ja, zie, heb jij wel de beste, dan hoef je alleen maar aan te schuiven. Nou, Jeroen, eet smakelijk zometeen en prettige avond.
2: Jullie ook, doei.
0: Hoi, hoi.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Het is een goed bedoeld advies van Niall Smith en Niall Horan. Drive safe, rij voorzichtig en ik zou me maar aan dat advies houden. Het is 17:59 geworden.
1: De veiligheid en behandeling van bijna 100 jongeren in de justitiële jeugdinrichting Lelystad is nog steeds niet verbeterd en de problemen stapelen zich op. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs in een vandaag verschenen rapport na een inspectiebezoek in april. Aangeschoven hier in de studio is Joris Sauter van de redactie. Joris, ja, wat is er nou precies aan de hand?
2: Ja, de Inspectie Justitie en Veiligheid is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het werk van onder andere gevangenisbewaarders en politieagenten. En zij zijn naar buiten gekomen met een rapport over de jeugdgevangenis in Lelystad. Zij hebben te maken sinds 2021 met een groot personeelstekort. Daardoor zijn dagprogramma's ingekort en is er minder tijd voor begeleiding en activiteiten binnen de jeugdgevangenis.
1: Ja, nou daar kan je van alles van vinden, maar hoe ernstig is dit?
2: Best erg. Je moet je voorstellen, zo'n jeugdgevangenis werkt iets anders dan een gevangenis voor grote mensen. Hè, de nadruk wordt veel minder gelegd op het straffen zelf en veel meer op de activiteiten en een stukje heropvoeding. En die heropvoeding die komt door zo'n personeelstekort best wel onder druk te staan. Ook de kinderombudsman waarschuwde vandaag bij Nieuwsuur over de gevaren van dit probleem.
3: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassen terechtkomen.
4: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben.
1: Ja, dat was de kinderombudsman Margriete Klaverboer die je ook hoorde. Die uitte toch wel zorgelijke geluiden. Doet de jeugdgevangenis in Lelystad dan helemaal niets goed?
2: Dat is wel opmerkelijk. Nieuwsuur kwam vanochtend met een grote rapport waarin ze dat breder trokken en keek naar de andere landelijke jeugdgevangenissen. En daarin werden dezelfde problemen voorgeschreven. Maar hadden ze dus ook over dat het stukje kwaliteit van het onderwijs heel erg omlaag is gegaan door dat personeelstekort. En op juist dat stukje deed de jeugdgevangenis in Lelystad het wel weer goed.
1: Oké. Nou, hoe reageren de betrokken organisaties?
2: Ik heb vanmiddag gebeld met de jeugdinrichting en de betrokken zorgorganisaties. En zij zeiden tegen mij dat ze best wel geraakt zijn door de bevindingen in het rapport. Dat ze het onderzoek serieus nemen, maar dat de problemen toch ook wel landelijk zijn. Zij gaan nu in de weer met een verbeterplan. En die gaat diezelfde inspectie dan weer elke 3 maanden toetsen. Dus we komen bij je terug.
1: En Joris Sauter van de redactie, dankjewel voor de uitleg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bij zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt vanaf vandaag een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn namelijk meerdere dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft wel toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen goed te douchen. De situatie bij de Wellewaard in Emmeloord wordt goed in de gaten gehouden, zegt het waterschap. Een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden, meldt de politie. Hij werd rond 00:30 aangetroffen bij het Tuinkruidenpad bij Sportpark Klein Brand. Hoe de man gewond is geraakt, dat is nog altijd onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en is dringend op zoek naar getuigen. Vooral mensen die de man voor het incident hebben gezien of beschikken over camerabeelden worden gevraagd zich te melden bij de politie. De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Het ministerie wilde daar nog tot 2030 de tijd voor nemen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zonder die vergunning kan Lelystad Airport niet opengaan voor vakantievluchten. Actiegroep Red de Veluwe, die de rechtszaak aanspande, is tevreden met de uitspraak. En in de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leef- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een inspectie in april. Door een groot personeelstekort worden dagprogramma's geschrapt en zitten de jongeren vaker op hun kamer. De inrichting zegt te werken aan verbeteringen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een auto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp was vannacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Onderzocht wordt of er explosieven in zitten. De omgeving is ontruimd, de vier inzittenden zijn gevlucht. In Frankrijk zijn het voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. Daar is nu zo'n 86.000 hectare natuur verbrand. Vier brandweerlieden zijn om het leven gekomen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Die worden beschuldigd door justitie van poging tot moord.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, dit is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
12: ANWB verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 8 minuten extra reistijd. De A28 nog altijd tussen Amersfoort en Nijkerk in de richting van Zwolle. Een afgesloten rechter rijstrook. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. En het lukt maar niet om die rijstrook weer open te krijgen. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. En de N307 Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Batavia-Stad in Lelystad. 4 minuten. Geflitst wordt er op de volgende wegen. Let op de A6. Bij Lelystad, als je vanuit Muidenberg richting Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 69,2. Ook een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,6. Dan heb je zelf een flitser gespot ergens in de provincie of net even daarbuiten. Laat het ons dan weten via de Flitsmeister-app.
9: Niet het Pieperfestival, maar Pieperpop. Dit najaar maakt de Emmeloordse traditie een doorstart. En daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: In de jaren 80 was het wereldwijd een grote hit. En die Christopher Cross die treedt nog steeds op. Hij heeft er nog hartstikke veel zin in. En als hij optreedt, dan zingt hij ongetwijfeld ook het liedje wat je net hoorde. All Right.
1: Het Pieperfestival in Emmeloord kende altijd één bestuur die het complete festival organiseerde. Dat bestuur gaf vorig jaar al aan ermee te willen stoppen. Er ontstonden meteen initiatieven om het festival te redden. Stichting Pieperpop werd opgericht en die verzorgde vorig jaar al een avondprogrammering op de zaterdagavond. Dat gaan ze dit jaar weer doen. Ze pakken de vrijdag er ook nog even bij. Dat is op 11 en 12 september. Initiatiefnemer Peter Wevers legt uit hoe Pieperpop in het leven is geroepen.
2: We hebben vorig jaar met een aantal zijn we bij elkaar gaan zitten. En hebben een commissie gevormd. Iedereen zijn eigen specialiteit. En met 10 mensen waar we het nou mee organiseren. En met veel lokale ondersteuning. Krijgen we het voor elkaar.
3: En bedoelt u dan ondernemers bijvoorbeeld?
2: De commissie is, zijn geen ondernemers. Ja, tuurlijk zitten ook ondernemers in. Maar dat is allemaal gewoon die mensen zelf. Maar ja, het bedrijfsleven ondersteunt ons heel erg hierin om dit te organiseren.
3: En dat maakt het misschien ook wel financieel wat makkelijker?
2: Dat maakt het zeker financieel makkelijker, absoluut.
3: Ja.
2: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, we doen ook heel veel zelf. Heel veel zelfwerk. Heel veel werk doen we zelf. Dus ja, dat houdt de kosten ook laag.
3: Om daar even over door te gaan, was dat ook niet de reden van het Pieperfestival van STEP die het organiseerde om ermee te stoppen, omdat die kosten zo hoog waren?
2: Dat zal een van de redenen geweest zijn. Maar ik denk ook dat het een aantal vrijwilligers ook lastig was. En doordat we nu echt weer een lokale club geworden zijn, is vrijwilligers ook weer geen probleem, laten we zeggen.
3: En financieel gezien draait het goed, denkt u?
2: Financieel gezien draait het goed. Eén ding scheelt ook, we hebben geen winstoogmerk. Dus als we een leuke avond hebben en we houden een klein beetje over, zijn we al dik tevreden.
3: Ja, en nu doen jullie het weer anders dan vorig jaar? Of gaat het voor een heel groot deel hetzelfde?
2: Nee, wij doen in principe niks anders dan vorig jaar. Het enige wat we anders doen dan vorig jaar is dat we ook de vrijdagavond dit jaar erbij doen.
3: En wat doe je dan op vrijdagavond?
2: De vrijdagavond is speciaal voor de jeugd, 14+ en alcoholvrij.
3: Kun je eens artiesten noemen die er gaan komen op vrijdag en op zaterdag?
2: We hebben 4 lokale bands. We hebben Tranquilo, we hebben Ongetwijfeld. We hebben een keer wat anders en we hebben Roadrunners.
3: En ik weet ook dat je iets nog niet wil zeggen, maar dat is ook een verrassing.
2: Nou, dat is op de vrijdagavond. De vrijdagavond hebben we voor de jeugd een speciale gelegenheidsband. En dat is de verrassing.
3: Ik wil nog wel even hebben over gratis patat als het mag. Want dat is overdag, begrijp ik, hè?
2: Dat klopt.
3: En dat gaat gebeuren?
2: Dat gaat zeker gebeuren. Dat is wat ik wel weet van de voorzitter van Pieperfestival. Dat ze dat voor elkaar gekregen hebben.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
5: Dit is Flevoland.

0: kortpittig.
1: Nee, zo oud ben ik nog niet.
0: Ga je dat op een gegeven moment wel doen dan?
1: Nou, weet je wat het is? Veel vrouwen die nemen kort en pittig kapsel omdat ze in de overgang raken. Beetje warm krijgen de hele dag. En dan is dat lange haar wat dan de hele tijd over je rug heen hangt. Dan krijg je het alleen maar extra warm van. En weet je, met een kort pittig kapsel hoef je eigenlijk niet eens zoveel te doen. Dan stap je uit je bed en doe je zo. En dan ben je klaar.
0: Ideaal.
1: Ja, hoef je niet meer na te denken over doe ik er nog een speldje in of een staartje.
0: Nou, kan jou het schelen, joh.
1: Ik wacht nog even, want maar mijn tijd komt heus wel.
0: Dit staat natuurlijk ook hartstikke leuk. Goed, het is 6:12 geworden.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky zijn aangekomen in de VS voor de begrafenis van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Ook zullen de leiders een ontmoeting hebben met president Trump. Voor Netanyahu is het de eerste keer dat hij Trump ziet sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky heeft een ontmoeting gepland met Trump. De relatie tussen die twee lijkt steeds beter te worden, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs besloot de Amerikaanse president bijvoorbeeld dat Oekraïne eigen Patriot-raketten mag gaan produceren. We zien ook dat invloedrijke figuren rond Trump opeens een pro-Oekraïnse toon aanslaan. En Zelensky hoopt met dit bezoek voort te bouwen op het momentum.
1: Ja, ook zal Zelensky Trump vragen om meer onderscheppingsraketten voor de luchtafweer. Die zijn hard nodig om zware ballistische aanvallen van Rusland af te slaan.
0: Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en er is ook brand uitgebroken. Het is een van de zwaarste aardbevingen die Japan de afgelopen jaren heeft getroffen, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Dat betekent dat mensen niet meer konden blijven staan en dat gebouwen, wegen en infrastructuur zware schade kunnen oplopen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en of er slachtoffers zijn. Maar de Japanse autoriteiten waarschuwen wel dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen, maar tegen een aardbeving van deze kracht kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
0: De Japanse premier zegt dat er gewonden zijn, maar om hoeveel mensen het gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet duidelijk. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied in Japan zijn geannuleerd.
1: Het Franse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Het is Zinedine Zidane en hij volgt Didier Deschamps op. Het is pas zijn tweede baan als trainer. Hiervoor was hij tot 2021 werkzaam bij Real Madrid, zegt deze commentator.
4: 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4e op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
1: En Zidane heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. Normaal gesproken is hij dus ook de bondscoach tijdens het WK in Spanje, Portugal en Marokko.
0: En op de Prinsengracht in Amsterdam is een tribune gebouwd voor 10.000 bezoekers van de Kennel Parade aankomende zaterdag. Omwonenden die krijgen vrijkaartjes, hoewel ze die eigenlijk niet echt nodig hebben.
5: Ja, ik woon 3 hoog, dus ik kijk wel over die tribunes heen.
6: Ja, 5 hoog, dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen, dus dat gaat lukken.
7: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
8: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
6: Denk ik wel. Ja, eerlijk gezegd, ja.
0: Nou, je kunt op de tribune een zitplaats kopen voor 15 en 65 euro. En wil je dan ook nog een hapje, drankje en een gereserveerde stoel, dan betaal je iets meer, ietsje maar, tussen de 200 en 275 euro. Maar heb je wel een leuke dag, denk ik. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik zie toch dan niet zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat me zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
4: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen nog.
0: Dit is Flevoland.
5: Oh. Welcome to Flevoland.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt vanaf vandaag een waarschuwing. Want de afgelopen dagen zijn daar meerdere dode karpers gevonden in het water en ook op het strand. En een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden, meldt de politie. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op onthoud voor het verkeer is 10 minuten op de A27. Vanuit Utrecht naar Almere wordt langzaam gereden tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Nou, wat betekent die uitspraak nou voor de luchthaven? Daar hoor je zometeen meer over van onze verslaggever Richard Schuurman in Studio Flevoland.
14: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Odido. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De rechter is onverbiddelijk als het gaat om de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Minister Jamie van Essen van Natuur moet die voor het eind van het jaar geregeld hebben. Steeds maar weer uitstellen, zoals nu gebeurt, mag niet meer volgens de rechtbank Gelderland. De kwestie was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe. De groep vindt dat de opeenvolgende kabinetten een besluit steeds voor zich uit hebben geschoven. En Red de Veluwe spreekt dan ook van traineren. Nou, verslaggever Richard Schuurman die heeft die uitspraak van de rechter gelezen. We hebben nu even contact met hem. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die uitspraak van de rechter, wat heeft dat nou voor gevolgen eigenlijk voor de luchthaven?
1: Nou, dat is nog een beetje onduidelijk, hè? Kijk, vorige week vertelde ik dat Schiphol Groep 35 tot 40 miljoen gaat investeren om klaar te zijn voor vakantievluchten eind volgend jaar. Maar dat kwam één dag nadat de rechter in Gelderland, in Arnhem, die uitspraak had gedaan. Die was nog niet naar buiten gekomen, dat werd pas vandaag bekend. Maar in die uitspraak, die gaat over een zaak die was aangespannen door Red de Veluwe, daar ging het heel erg over het belangrijkste onderdeel om Lelystad Airport te mogen openen. En dat is de natuurvergunning. Want die heeft de luchthaven op dit moment niet. Nou, om te mogen vliegen, groot vliegverkeer, moet die vergunning er zijn. Maar dat zit allemaal vast op het stikstofprobleem. Daar moet een oplossing voor gezocht worden. Ja, en dat probleem van die stikstof, dat kennen we inmiddels al 7 jaar. En op hun volgende kabinetten hebben steeds maar geen oplossing weten te vinden. Lelystad Airport heeft in 2020 een natuurvergunning aangevraagd. En de rechter heeft daarvan gezegd nu vorige week, ja, daar had eigenlijk het toenmalige kabinet in april 2021 een besluit over moeten nemen. Nu nog verder uitstellen en minister van Essen die er nu zit, die zou zelfs tot januari 2030 daar de tijd voor willen uittrekken. Dat vindt de rechter echt te ver. Dat gaat buiten proporties. Hij zegt, ik stel daar nu voor 21 weken. Vanaf het moment van verzending van het vonnis, van de uitspraak. En ga je dan rekenen, ongeveer vanaf die uitspraak afgelopen donderdag, dan kom je in de week voor kerst uit, 17, 18 december. Dan moet er dus wat liggen. Nou. De vraag is, gaat het ministerie dat halen? Of worden op dit moment alle verloven ingetrokken, vakanties onderbroken en moet iedereen nu als een idioot aan de bak?
0: Ja, dan is 17 december al heel dichtbij natuurlijk, als je eigenlijk uitgaat van 2030 zo ongeveer. Is het een beetje reëel om te denken dat het ministerie met zo'n goede natuurvergunning komt, denk je? Of ze dat allemaal op tijd klaar gaan hebben?
1: Nou, wat het ministerie steeds heeft gezegd in de afgelopen jaren was van ja, er komen steeds weer nieuwe uitspraken over stikstof en hoe je dat mag compenseren. Die moeten we verwerken in een besluit over de natuurvergunning. En dat was in 2024 zo en dat was vorig jaar zo. En in een kameroverleg van afgelopen mei zei Van Essen, die er toen eigenlijk net zat, van ja, ik wil nog wat extra checken en navragen bij de Raad van State. En ik wil nog ander onderzoek doen. En Lelystad Airport is nog bezig om de laatste versie van de milieueffectrapportage voor te leggen. Met andere woorden, zei hij toen, ik heb waarschijnlijk meer tijd nodig dan wat zijn collega Vincent Karremans van Infrastructuur zo zei van, wij proberen die luchthaven in oktober volgend jaar klaar te krijgen. Daar komt denk ik ook die datum van 2030 vandaan, die niet eerder was genoemd, maar ineens in die rechtszaak van Red de Veluwe aan de orde kwam. Ja, dan moet de Van Essen ook nog over andere dingen besluiten. Dus hij staat onder enorme druk om dit besluit te gaan nemen. En ik denk dat dat niet gaat lukken binnen die termijn. Red de Veluwe zegt ervan, dat gaat ze sowieso nooit lukken. En dit is gewoon een onmogelijke opgave. En de investeringen die nu worden aangekondigd, ja, dat is eigenlijk gewoon heel dom en weggegooid geld. Dus daar is nog wel wat van te verwachten. Want ook al zou de minister een besluit nemen, dan kun je er zeker van zijn dat daar nog weer nieuwe rechtszaken over gaan komen. En onder andere van Johan Vollebroek van de Mobilization for the Environment. Die zei eerder al dit voorjaar in de Kamer van nou, dit wordt een eitje. Want deze zaak gaan ze nooit winnen met de argumenten die er nu liggen.
0: Nee, en wat nou als het dus dan niet lukt om die deadline te halen van half december? Wat gebeurt er dan?
1: Goeie vraag. Ik weet niet hoe de rechter daar dan op gaat oordelen en of de minister dan nog extra tijd kan krijgen of dat gewoon over en uit is. Maar eerder dit jaar in april hadden we nog het idee van nou, dit kabinet zat vol in op vakantievluchten vanaf oktober 2027. Mm-hmm. Pak je koffer alvast maar uit de kast. Maar ik zou hem nog even laten staan. Als het gaat om een vlucht vanaf Lelystad Airport.
0: Ja, tot die tijd maar richting Rotterdam, Eindhoven op Schiphol. Zit niks anders op. Dankjewel voor de update weer. Verslaggever Richard Schuurman.

0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jordi.
0: Het is nog lekker warm buiten, laten we het zomaar eens even zeggen.
1: Ja, de temperatuur ligt nu rond de 27 graden. De zon is goed aanwezig, al trekken ook wel wat wolkenvelden over. Maar het is volop zomer buiten.
0: Ja, en is het vanavond ook nog volop zomer in onze provincie?
1: Zeker, de temperatuur ligt nog lange tijd boven de 20 graden. Sterker nog, de temperatuur zakt echt maar mondjesmaat vanavond. Dus het kan nog heel heerlijk weer zijn voor het terras of een barbecue of om buiten nog iets te doen. En uiteindelijk zakt de temperatuur komende dag naar een graad of 16. Maar dat is wel echt pas tegen zonsopkomst. Dus ja, daarmee is het wel echt een warme nacht.
2: Ja. Nou was het een beetje de vraag of het morgen is dan de warmste dag van de week. Hoe lang dat gaat aanhouden?
1: Nou, morgen wordt inderdaad de warmste dag van de week. De temperatuur stijgt naar 30 of 31 graden. Misschien in Almere zelfs wel 32 graden. Volop ruimte voor de zon. De lucht is echt een stuk blauwer. En ja, het is niet de enige warme dag, maar wel de warmste dag van de week. Want als we vooruit gaan kijken, komen we nog meer mooie zomerdagen tegen met veel zonneschijn. Temperaturen die over het algemeen tussen 25 en 29 graden liggen. Alleen vrijdag komen er wat meer wolken voor en dan zou er een bui kunnen vallen.
2: Oh, en zijn het dan een beetje van die stevige buien? Want ik vond het wel tegenvallen hoor, dit weekend.
1: Ja, nou ja, het lag ook echt wel aan waar je in Nederland zat hoor. Want op de Veluwe bijvoorbeeld en ook in de regio van Utrecht is echt wel aardig wat gevallen. Maar in Flevoland viel het inderdaad wel mee. Ja, vrijdag kunnen er opnieuw weer buien vallen, maar het zou echt de droogte niet gaan verhelpen. Dus de regenparaplu hoeft niet de hele dag mee.
0: Nee, en dan zaterdag en zondag, dan is het ook zo goed als droog.
1: Ja, met veel zon en temperaturen die echt zomers zijn.
0: Kun je al iets zeggen over de nieuwe week, hoe dat eruit gaat zien?
1: Ja, waarschijnlijk wordt het maandag weer flink warm en ook zweten, want de luchtvochtigheid gaat begin volgende week omhoog en de temperatuur ligt dan waarschijnlijk rond 30 graden.
2: Nou.
0: Blij dat ik niet in Nederland ben volgende week.
2: Nee, waar ben jij volgende week?
0: Krakau in Polen.
2: En weet je hoe warm het daar is?
0: Jeroen?
1: Ja, ik weet niet precies hoe warm het is, maar wel tropisch.
2: Ja, zie je? Okay. Ja, die hebben gewoon een landklimaat. En die hebben geen koel briesje van de zee of zo.
0: Oh, mag ik die waaier van jou dan even lezen?
2: Is goed, is goed.
1: Ja, het scheelt wel dat de luchtvochtigheid daar vaker lager is dan in Flevoland.
2: Ja.
1: Dus de warmte zou daar wel een stuk beter te doen zijn.
0: Dat dacht ik al.
1: Of het nou echt lekker weer is voor een stedentrip, dat is te betwijfelen.
2: Nou goed, veel op een terras zitten. Jeroen, wat heb jij op het menu staan vanavond? Dat willen we even weten.
1: Ja, geen idee. Altijd als ik aan het werk ben op dit tijdstip, dan kookt mijn man. En dan is altijd de vraag wat we gaan eten. Dus geen idee.
2: Maar is het een beetje een foodie of niet? Kan niet een beetje?
1: Hij kan goed koken hoor. Ik mag niet klagen.
2: Oh, heel goed.
1: En jullie?
2: Ik eet vanavond een hamburgertje met, salade. Sla.
1: Wel lekker met het weer.
2: Ja, ik dacht het moet niet te heet worden.
0: Ik ga voor de nasi.
2: Oeh,
0: nasi met kip.
2: Maar dan hoef jij niet zelf te wokken, denk ik.
0: Nee, als ik thuis kom, dan staat het eten klaar.
2: Ja, zie, heb jij wel de beste, dan hoef je alleen maar aan te schrijven. Nou, Jeroen, eet smakelijk zometeen en prettige avond.
1: Jullie ook, doei.
2: Hoi, hoi.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: De veiligheid en behandeling van bijna 100 jongeren in de justitiële jeugdinrichting Lelystad is nog steeds niet verbeterd en de problemen stapelen zich op. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs in een vandaag verschenen rapport na een inspectiebezoek in april. Aangeschoven hier in de studio is Joris Sauter van de redactie. Joris, ja, wat is er nou precies aan de hand?
1: Ja, de inspectie Justitie en Veiligheid is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het werk van onder andere gevangenisbewaarders en politieagenten. En zij zijn er buiten gekomen met een rapport over de jeugdgevangenis in Lelystad. Zij hebben te maken sinds 2021 met een groot personeelstekort. Daardoor zijn dagprogramma's ingekort en is er minder tijd voor begeleiding en activiteiten binnen de jeugdgevangenis.
0: Ja, nou, daar kan je van alles van vinden, maar hoe ernstig is dit?
1: Best erg. Je moet je voorstellen, zo'n jeugdgevangenis werkt iets anders dan een gevangenis voor grote mensen. Hè, de nadruk wordt veel minder gelegd op het straffen zelf en veel meer op de activiteiten en een stukje heropvoeding. Juist die heropvoeding die komt door zo'n personeelstekort best wel onder druk te staan. Ook de kinderombudsman waarschuwde vandaag bij Nieuwsuur over de gevaren van dit probleem.
2: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassen terechtkomen.
3: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben.
0: Ja, dat was de kinderombudsman Margriete Klaverboer die je ook hoorde. Die uitte toch wel zorgelijke geluiden. Doet de jeugdgevangenis in Lelystad dan helemaal niets goed?
1: Dat is wel opmerkelijk. Nieuwsuur kwam vanochtend met een grote rapport waarin ze dat breder trokken en keek naar de andere landelijke jeugdgevangenissen. En daarin werden dezelfde problemen voorgeschreven. Maar hadden ze dus ook over dat het stukje kwaliteit van het onderwijs heel erg omlaag is gegaan door dat personeelstekort. En op juist dat stukje deed de jeugdgevangenis in Lelystad het wel weer goed.
0: Oké. Nou, hoe reageren de betrokken organisaties?
1: Ik heb vanmiddag gebeld met de jeugdinrichting en de betrokken zorgorganisaties. En zij zeiden tegen mij dat ze best wel geraakt zijn door de bevindingen in het rapport. Dat ze het onderzoek serieus nemen, maar dat de problemen toch ook wel landelijk zijn. Zij gaan nu in de weer met een verbeterplan. En die gaat diezelfde inspectie dan weer elke 3 maanden toetsen. Dus we komen bij je terug.
0: En Joris Sauter van de redactie, dankjewel voor de uitleg.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bij zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt vanaf vandaag een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn namelijk meerdere dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft wel toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen goed te douchen. De situatie bij de Wellewaard in Emmeloord wordt goed in de gaten gehouden, zegt het waterschap. Een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden, meldt de politie. Hij werd rond 12:30 aangetroffen bij het Tuinkruidenpad bij Sportpark Klein Brand. Hoe de man gewond is geraakt, dat is nog altijd onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en is dringend op zoek naar getuigen. Vooral mensen die de man voor het incident hebben gezien of beschikken over camerabeelden worden gevraagd zich te melden bij de politie. De rechter heeft bepaald dat de minister van Natuur uiterlijk 17 december moet beslissen over de natuurvergunning van Lelystad Airport. Het ministerie wilde daar nog tot 2030 de tijd voor nemen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zonder die vergunning kan Lelystad Airport niet opengaan voor vakantievluchten. Actiegroep Red de Veluwe, die de rechtszaak aanspande, is tevreden met de uitspraak. En in de jeugdgevangenis in Lelystad staan veiligheid en leef- en werkomstandigheden al jaren ernstig onder druk. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een inspectie in april. Door een groot personeelstekort worden dagprogramma's geschrapt en zitten de jongeren vaker op hun kamer. De inrichting zegt te werken aan verbeteringen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderzoek van de EOD in Amsterdam-Osdorp naar een gecrashte auto met mogelijk explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Voor de zekerheid is de buurt rond de auto ontruimd. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. Er was een hogere straf geëist, maar de rechtbank vond niet alles bewezen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, het is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Niet het Pieperfestival, maar Pieperpop. Dit najaar maakt de Emmeloordse traditie een doorstart. En daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het Pieperfestival in Emmeloord kende altijd één bestuur die het complete festival organiseerde. Dat bestuur gaf vorig jaar al aan ermee te willen stoppen. Er ontstonden meteen initiatieven om het festival te redden. Stichting Pieperpop werd opgericht en die verzorgde vorig jaar al een avondprogrammering op de zaterdagavond. Dat gaan ze dit jaar weer doen. Ze pakken de vrijdag er ook nog even bij. Dat is op 11 en 12 september. Initiatiefnemer Peter Wevers legt uit hoe Pieperpop in het leven is geroepen.
1: We hebben vorig jaar met een aantal zijn we bij elkaar gaan zitten. En hebben een commissie gevormd. Iedereen zijn eigen specialiteit. En met 10 mensen waar we het nou mee organiseren. En met veel lokale ondersteuning. Krijgen we het voor elkaar.
2: En bedoelt u dan ondernemers bijvoorbeeld?
1: De commissie is, zijn geen ondernemers. Ja, tuurlijk zitten ook ondernemers in. Maar dat zijn allemaal gewoon die mensen zelf. Maar ja, het bedrijfsleven ondersteunt ons heel erg hierin om dit te organiseren.
2: En dat maakt het misschien ook wel financieel wat makkelijker?
1: Dat maakt het zeker financieel makkelijker, absoluut.
2: Ja.
1: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, we doen ook heel veel zelf. Heel veel zelf werk. Heel veel werk doen we zelf. Dus ja, dat houdt de kosten ook laag.
2: Om daar even over door te gaan, was dat ook niet de reden van het Pieperfestival van STEP die het organiseerde om ermee te stoppen, omdat die kosten zo hoog waren?
1: Dat zal een van de redenen geweest zijn. Maar ik denk ook dat het een aantal vrijwilligers ook lastig was. En doordat we nu echt weer een lokale club geworden zijn, is vrijwilligers ook weer geen probleem, laten we zeggen.
2: En financieel gezien draait het goed, denkt u?
1: Financieel gezien draait het goed. Eén ding scheelt ook, we hebben geen winstoogmerk. Dus als we een leuke avond hebben en we houden een klein beetje over, zijn we wel dik tevreden.
2: Ja, en nu doen jullie het weer anders dan vorig jaar? Of gaat het voor een heel groot deel hetzelfde?
1: Nee, wij doen in principe niks anders dan vorig jaar. Het enige wat we anders doen dan vorig jaar is dat we ook de vrijdagavond dit jaar erbij doen.
2: En wat doe je dan op vrijdagavond?
1: De vrijdagavond is speciaal voor de jeugd, 14 plus en alcoholvrij.
2: Kun je eens artiesten noemen die er gaan komen op vrijdag en op zaterdag?
1: We hebben 4 lokale bands. We hebben Tranquilo, we hebben Ongetwijfeld, we hebben Een Keer Wat Anders en we hebben Roadrunners.
2: En ik weet ook dat je iets nog niet wil zeggen, maar dat is ook een verrassing.
1: Nou, dat is op de vrijdagavond. De vrijdagavond hebben we voor de jeugd hebben we een speciale gelegenheidsband. Dat is de verrassing.
2: Ik wil nog wel even hebben over gratis patat als het mag. Want dat is overdag, begrijp ik, hè?
1: Dat klopt.
2: En dat gaat gebeuren?
1: Dat gaat zeker gebeuren. Dat is wat ik wel weet van de voorzitter van Pieperfestival. Dat ze dat voor elkaar gekregen hebben.

plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: bij het nieuws van buiten de regio. De Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky zijn aangekomen in de VS voor de begrafenis van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Ook zullen de leiders een ontmoeting hebben met president Trump. Voor Netanyahu is het de eerste keer dat hij Trump ziet sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky heeft een ontmoeting gepland met Trump. De relatie tussen die twee lijkt steeds beter te worden, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs besloot de Amerikaanse president bijvoorbeeld dat Oekraïne eigen Patriot-raketten mag gaan produceren. We zien ook dat invloedrijke figuren rond Trump opeens een pro-Oekraïnse toon aanslaan. En Zelensky hoopt met dit bezoek voort te bouwen op het momentum.
0: Ja, ook zal Zelensky Trump vragen om meer onderscheppingsraketten voor de luchtafweer. Die zijn hard nodig om zware ballistische aanvallen van Rusland af te slaan.
2: Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en er is ook brand uitgebroken. Het is een van de zwaarste aardbevingen die Japan de afgelopen jaren heeft getroffen, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Dat betekent dat mensen niet meer konden blijven staan en dat gebouwen, wegen en infrastructuur zware schade kunnen oplopen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en of er slachtoffers zijn. Maar de Japanse autoriteiten waarschuwen wel dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen, maar tegen een aardbeving van deze kracht kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
2: De Japanse premier zegt dat er gewonden zijn, maar om hoeveel mensen het gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet duidelijk. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied in Japan zijn geannuleerd.
0: Het Franse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Het is Zinedine Zidane en hij volgt Didier Deschamps op. Het is pas zijn tweede baan als trainer. Hiervoor was hij tot 2021 werkzaam bij Real Madrid, zegt deze commentator.
4: 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4e op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
0: En Zidane heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. Normaal gesproken is hij dus ook de bondscoach tijdens het WK in Spanje, Portugal en Marokko.
2: En op de Prinsengracht in Amsterdam is een tribune gebouwd voor 10.000 bezoekers van de Kennel Parade aankomende zaterdag. Omwonenden die krijgen vrijkaartjes, hoewel ze die eigenlijk niet echt nodig hebben.
5: Ja, ik woon 3 hoog, dus ik kijk wel over die tribunes heen.
6: Ja, 5 hoog, dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen, dus dat gaat lukken.
7: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
8: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
6: Denk ik wel. Ja, eerlijk gezegd, ja.
2: Nou, je kunt op de tribune een zitplaats kopen voor 15 en 65 euro. En wil je dan ook nog een hapje, drankje en een gereserveerde stoel, dan betaal je iets meer, ietsje maar, tussen de 200 en 275 euro. Maar heb je wel een

0: Dit is Flevoland.
1: Het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat maar zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
4: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen nog.
0: Dit is Flevoland.
5: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
14: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
13: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: 11. En wij zeggen, hey Martijn Duivenvoorde, onze autokenner van vandaag. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Laten we het eerst eens hebben over de onderhoudskosten. Jij weet natuurlijk hoofdzakelijk heel veel over elektrische bolides.
2: Ja.
1: Gaan we het dus ook over de onderhoudskosten bij een elektrische auto hebben, ja, of in het algemeen?
2: Ja, nou, mag ook al in het algemeen.
1: Ja.
2: Meer het vergelijk tussen brandstofauto's en elektrisch.
1: Ja, bij een brandstofauto moet je zeg maar om de zoveel duizend kilometer eerst een kleine, dan weer een grote. En dat wissel je dan steeds af.
2: Ja.
1: En ik heb ook een elektrische auto gehad. En die heeft volgens mij een anderhalf jaar tijd nog nooit een beurt gehad.
2: Maar
1: moet dat eigenlijk wel?
2: Nou, Tesla kent geen servicebeurten. Er zit wel een stukje software in die auto die aangeeft wat je af en toe moet bekijken, zeg maar.
1: Filtertje hier of daar.
2: Ja, interieurfiltertje, banden roteren. Maar ja, het is onderhoudsarm, laat ik het zo maar zeggen. Er zit wel olie in zeg maar in de motor of in de motoren. Alleen dat is lifetime. Wij zeggen altijd, als je nou 2,5 ton aantikt met zo'n auto, doe dan even die olie verversen en het filtertje, want dat kost allemaal niks.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, geen regulier onderhoud.
1: Geldt dat alleen voor een Tesla of gewoon voor elektrische auto in het algemeen?
2: Je leuk dat je dat vraagt.
1: Oh.
2: Kijk, de klassieke autobranche van alle andere merken, die zijn geënt op de werkplaats.
1: Daar verdienen ze het geld.
2: Juist, daar wordt het geld verdiend.
1: Mm-hmm.
2: Koop je nou een elektrische auto van dat merk, BMW, Mercedes, Audi, noem maar op. Die zeggen, ja, anders loopt de werkplaats leeg.
3: Ja.
2: Kom maar gewoon langs.
3: Ja.
2: Voor een servicebeurt. Terwijl het eigenlijk niet nodig is.
1: Dat is 100% winst eigenlijk dan.
2: Nee, ja, het wordt wel gedaan. Hè. De remmen worden gecontroleerd en uit elkaar gehaald. Maar ja, die gebruik je bijna niet. Dat weet je ook.
1: Ja.
2: Remvloeistof wordt vervangen.
1: Nee,
2: wanneer verloopt remvloeistof als er vocht bij komt? Wanneer komt er vocht bij als de vloeistof warm wordt en weer afkoelt?
1: Hm.
2: Oftewel van het remmen.
1: Ja.
2: Maar met elektrische auto rem je bijna niet.
1: Hm.
2: Dus die vloeistof wordt niet warm, trekt veel minder vocht aan, gaat veel langer mee.
1: Wist je wel, hè, Maris?
3: Ja.
2: Kijk, en bij een reguliere auto, ja, die olie, ja, die vergaat. Dat is 20, 30, 1000 kilometer, moet je het gewoon vervangen. Doe dan ook het filter natuurlijk, interieurfilter.
1: Hm.
2: Nemen ze vaak mee, luchtfiltertje natuurlijk.
1: Ja.
2: Bougietjes. 100.000, 180.000 kilometer distributieriempje of misschien een ketting die oprekt. Ja, dat heb je met elektrische auto natuurlijk allemaal niet. Dus veel minder onderhoudskosten, minder draaiende delen.
1: Mm-hmm.
3: Dus ja, maar wanneer heb je het eruit? Ik bedoel, stel nou, hè, ik rij gewoon een normale auto.
2: Ja.
3: Dus ik krijg net toevallig service C. U moet u melden.
2: Ja.
3: En ik krijg altijd een heel aardig lief, want dat moeten ze ook doen, een telefoontje.
2: Ja.
3: Dan zeggen ze van, ja, dit zijn de kosten, ga je ermee akkoord?
2: Ja,
3: of nee?
2: Ja.
3: Het is nooit een tientje, hè?
2: Het zijn altijd drie cijfers of meer.
3: Zo, niet normaal.
1: Maar ja, wat nou als je zegt, ik ga er niet mee akkoord? Ja, dan kun je bijna
2: onderhouden
1: shoppen.
2: Ja, dan mag je weer ophalen.
1: Ja,
3: maar wat ik heel erg vervelend vind, is dat wanneer heb jij dan een elektrische auto of een Tesla heb je eruit? Want het zijn geen goedkope auto's.
2: Nee, nou, je investering is natuurlijk fors.
3: Ja.
2: Dat is, dus je afschrijving is ook forser. Hè? Want als je een goedkope auto koopt, kan je nooit meer afschrijven dan wat die kost.
3: Nee.
2: Dus je investering, alleen als je een gebruikte koopt, ja, is je afschrijving. De grootste afschrijving is er in het begin al af natuurlijk.
3: Ja.
2: Alleen wat je vaak, wat heel vaak mensen vergeten, is je brandstofkosten.
3: Ja.
2: Een beetje zuinige diesel, zeker met de huidige brandstofprijzen, zit al gauw 15 cent per kilometer wat je verbruikt aan diesel. Ga je naar een benzine toe, ga je al richting een kwartje.
3: Ja.
2: Wat je gewoon per kilometer kwijt bent, puur aan brandstofkosten.
3: Ja. Ja.
2: Als je elektrisch rijdt en je kan hem thuis opladen voor, noem maar even wat, 25 cent per kilowatt. Als je zonnepanelen hebt, is het vaak nog goedkoper.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan zit je al rond de 5 cent per kilometer.
1: Ja,
2: die auto's zijn veel efficiënter.
1: Als je veel rijdt, heb je het er zo uit eigenlijk.
2: Precies, als je veel rijdt, heb je het er zo uit. Rij je heel weinig, ja, dan is het lastiger om het break-even point te halen. Maar er zijn websites voor. Ik geloof dat de ANWB zelfs ook zo'n website heeft. Waar je kan gaan zeggen, joh, dit is mijn auto. Wat kost die ongeveer? En als ik nou ga kijken voor een andere auto, wat kost die dan? Nou,
3: hoe lang blijft een Tesla, of het maakt niet uit of welk merk dan ook, hoe lang gaat die überhaupt mee?
2: Nou, de accu overleeft de auto, want dat is vaak het duurste onderdeel.
3: Ja.
2: Dus ja, lang.
3: Ja,
2: er is een Duitser, die heeft in 2014 een Model S gekocht. En die man is wel met zijn derde accu bezig. Eentje onder garantie, twee gereviseerd. Reviseren van zijn accu kost bij een Model S ongeveer 3.500 euro. Hij heeft wel wat motoren versleten, want hij rijdt in Duitsland hard. En er zit een sensor boven de motor, die wordt heel erg warm. Maar die kan hij inmiddels goedkoop repareren. Maar hij is de 2 miljoen kilometer al gepasseerd.
3: Oh, dat red je niet met een gewone auto.
1: Hoe zit het dan met afschrijving van een elektrische auto?
2: Nou ja, als je hem nieuw koopt, is hij natuurlijk duurder. Dus is die ook, schrijf je ook harder af. En het ligt een beetje aan het merkmodeltype. Oftewel, hoe populair is zo'n auto? En wat je ziet...
1: Maar dat gaat ook zo, hè? Want ja. Een Tesla is een tijdje uit de gratie geweest.
2: Ja, precies, meneer Musk. Ja. En nu is het weer heel hot. Je ziet nu de tweedehandsprijzen alweer stijgen... omdat de brandstofprijzen zo hoog zijn.
1: Ja.
2: En wat je vaak ziet, is dat een leasemaatschappij natuurlijk... redelijk goed kan calculeren wat zijn auto over 5 jaar of over 4 jaar eindecontract waard is. En dan gaat zijn auto de veiling op en hopelijk levert hij wat meer op dan gecalculeerd. Maar als je als particulier natuurlijk zo'n gebruikte auto koopt voor 20.000, 25.000 euro, ja, dan is het grootste deel er al af.
1: Ja, dan is de afschrijving voor jou niet zo heel veel meer. Precies. Dan 3 jaar later weer verkopen.
2: Precies.
3: Maar is het alleen zakelijk interessant of is het ook
2: particulier? Nee, zeker particulier. Wij verkopen voor, nou, ik denk 80% van onze klanten zijn particulieren.
3: Oh, toch?
2: Die gewoon voor 30.000, 40.000 euro een gebruikte Tesla.
3: Maar is het dan niet het meest interessante dat je inderdaad zo'n een oplader hebt bij je thuis? Want je gaat niet bij een of ander van de valk staan en dan daar een half uur...
1: Je moet goed zoeken, want soms moet ik wel zeggen, maar 23 cent per kilowattuur laatst in laden.
3: Maar oplaad thuis, daar sta je geloof ik al 3 maanden in de rij of in de wacht om überhaupt...
2: Nou, we hebben allemaal stroom thuis, toch?
3: Als je thuis kan parkeren... Met zo'n dingetje ga je dan gewoon van binnen
2: naar Als je thuis voor de deur kan parkeren, dan kun je natuurlijk goedkoop laden.
3: Ja. Ah.
2: Alleen het makkelijke is wel als je krachtstroomaansluiting hebt. Dus als je al elektrisch kookt, heb je het al.
1: Ja.
2: Wel een aparte groep nemen.
1: Meterkast even aan laten passen.
2: Maar als je dat niet kan, dus je woont 3 hoog achter...
3: Ja,
2: dan moet je openbaar laden. Dan moet je openbaar laden. Dat is vrij kostbaar.
3: Ja, maar je kan toch dat hele...
2: Sommige gemeentes die vinden daar wat van, om hem over tot waar te leggen. De meeste vinden dat niks, maar ja, dat is gewoon toekomst.
1: Is dat omdat ze dan misschien dat mensen kunnen struikelen, dat ze dan aanspraak worden gesteld?
2: Maar goed, er zijn weer gootjes voor te krijgen of afdekkapjes of zo. Alleen niet elke gemeente wil dat. Het grappige is dat als je gaat snel laden bij Tesla... dat kost gemiddeld 35 cent per kilowatt. Dat is de helft goedkoper dan openbaar laden. Het nadeel is, je staat erbij te wachten.
3: Ja.
2: Dus je moet wachten totdat die vol is. Dat is het nadeel. Als je natuurlijk openbaar laadt, jij steekt de stekker in... en de volgende ochtend is die vol.
1: Precies. Maar over die prijzen gesproken, de ene keer kom ik het wel eens tegen. Het wordt wel iets goedkoper, heb ik het idee...
2: Het hangt een beetje samen met de energieprijs. Ook met hoeveel zon is er en wind is er.
1: Ja.
2: En wat je, ik vind Noorwegen altijd een goed voorbeeld. En daar wordt bijna geen brandstofauto meer verkocht. Alleen de overheid koopt daar nog brandstofauto's.
1: Ja.
2: Maar de rest koopt er allemaal elektrisch. Daar hebben ze dus winkelcentra om mensen te trekken waar je gratis kan laden.
3: Snap hem.
2: Super slim. Je moet toch boodschappen doen.
3: Ja.
2: Laat ik dan maar daar naartoe gaan.
3: Slimme actie. Ja. Maar zijn er genoeg oplaadpunten? Want dat is ook zo'n issue, toch?
2: Ja.
3: Aan de snelweg, dat ze zeggen van ga op vakantie, denk heel goed na... anders sta je echt 3 uur lang te wachten om op te laden.
2: Wat je ooit hebt gezien is, zeg maar, op wintersport... zo'n file aan auto's. Ja. Hoe kwam dat? Tesla kijkt heel goed hoe druk is het. En als het heel druk is, gaan ze meer laadpalen neerzetten. Maar als er geen sneeuw is, oftewel het regent... wat ga je dan doen... je auto even opladen. Ja, als dat 20 mensen gaan doen, dan krijg je dat het ineens druk is, omdat er niet geskied wordt.
1: Ja.
3: Maar je hebt echt wel punten waarvan je weet van mensen, als ze uit Nederland gaat, ongeveer 500 kilometer verder, weet je, daar is het gewoon, het komt gewoon samen als een soort van tsunami.
2: Kijk, wij zijn gespecialiseerd in jong gebruikte Tesla's. Tesla houdt dat zelfs in de gaten. Dus als er bijvoorbeeld een beurs is in de Essen... in de messen van Essen, in de buurt van Essen...
1: Ja.
3: Dat is ook
2: dan is het dus druk om te laden.
1: Ja.
2: En je gaat je navigatie instellen. Ik ga nu voorbij Essen navigeren. Ja, dan gaat hij niet in Essen stoppen.
1: Nee.
2: Dan stopt hij ervoor en daarna.
1: Ja.
3: Heb je ook eigenlijk dat je een soort van afspraak kan maken? Want je hebt toch ook wel soms is dat je zegt van ik boek tussen 10 over 10 en half 11.
1: Bij een Tesla zoekt hij wel naar de best beschikbaar op dat moment.
2: Hij kijkt naar je rijstijl. Want als je hard rijdt, verbruik je meer, moet je eerder stoppen. Hij kijkt naar het weer.
3: Slim, hè.
2: Als het koud is, verbruik je meer. Als je bergop rijdt, verbruik je meer.
1: Ja.
2: Als je zeg maar naar Oostenrijk rijdt, dat is bergop.
3: Ja,
2: en terug heb je vaak 1 stop minder, want je rijdt bergaf.
3: Ja, zo slim, hè?
2: Super slim.
1: Eigenlijk wel. Ja. Ik zou er toch eens over je hebt nu een contactpersoon. Doet hij iets met BN?
3: In ieder geval voor raad.
2: Ja, altijd.
1: Goed, dankjewel Martijn daarvoor.
2: Graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We gaan eerst eens eventjes... De vrachtwagen is vol, hoor ik al zeggen. Is dat het geheim om gezond 85 te worden in
2: Nee,
1: Camarina?
2: Hoor, matigheid, kinderen, matigheid, matigheid.
1: Ja? Drink je wel eens een wijntje?
2: Nee.
1: Nooit?
2: Nee, never.
1: Dat is wel heel matig.
2: Ik heb er mee moeten ophouden, want ik heb een aandoening aan de slok daar. Zal het maar eerlijk zeggen.
1: Ja. Oh.
2: En dan laat je het wel, want het doet zozeer. Je hangt aan de lamp.
3: Ja. Dus mis je het?
2: Nee, ik niet.
1: Nee,
2: maar in de eerste tijd wel.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Nou, het is vreselijk ongezellig. Ja.
1: Is het eigenlijk leuk om ouder te worden?
2: Ja, heerlijk. Ik heb er geen erg in. Heb jij er erg in?
1: Nee.
2: Nou, dat bedoel ik.
1: Nee, maar ik hoor van veel, laten we zeggen, 70, 75-plussers... dat ze dan dingen gaan voelen. Van, oh, nu... Kijk, als je 50 wordt, dan voel je nog niet echt dat je ouder wordt, denk ik. Maar zo 70, 75, 80, dan ga je toch pijntjes voelen?
2: Ja, maar je hebt altijd wel ergens iets dat je oor jeukt of...
3: Ja, maar het lichaam gaat al een tijd mee dan, hè? Je hebt zoveel vlieguren gemaakt.
2: Ja, maar jongens, ik ben toch in verhouding als ik nou zie... Ja. Hoe andere mensen van mijn leeftijd zijn, dan mag ik toch niet klaar. Ik
3: ben
1: absoluut niet. Nee, hoor.
2: Ik heb, tuurlijk, ik heb een hartoperatie gehad. Ik heb gebroken benen gehad. Bottenkalking, je kan het niet benoemen of ik heb het al.
3: Dat is toch niet
2: Maar ik heb er geen erg in en ik ben hartstikke lelijk.
3: Maar weet jij even, zonder dolle, dat je er wel met freule mevrouw moet aanspreken? Want ze is ridder, hè?
1: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
3: Ja. Jazeker.
2: Ja,
3: ze is
2: dat vergeet ik ook nog altijd. Ja, daar ben ik heel blij mee.
3: Ja, dat is
2: ik kon laatst het doosje niet vinden, toen wou ik mijn dingetje opdoen. En toen dacht ik, oh, het zweet brak me uit. En ook gelukkig vond ik het.
1: Want er zijn allerlei regels aan. Hè? Je mag het niet zomaar dragen.
2: Nee, het is niet van jou. Je moet het ook teruggeven. Na je dood moet je teruggeven.
1: Ja, wie controleert daarop, vraag ik me af.
2: Ja.
1: Ja, wordt er nog gecontroleerd?
2: Zeker.
1: Oh. Maar wanneer mag je het dragen?
2: Die mooie medaille mag je alleen maar dragen bij speciale...
1: gelegenheden.
2: Ja, gelegenheden, events, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar het kleine vlindertje, dat mag je altijd op.
1: Oh, dat mag altijd?
2: Ja.
1: Waar zit die, als ik vragen mag?
2: Nee.
1: Oh, nu niet.
2: Oh. Ik heb
3: die zit in het doosje.
1: Die zit in het doosje kwijt.
2: En nee, ik heb hem.
1: Oh, weer gevonden.
2: Ja, ik heb hem weer gevonden.
1: Gelukkig.
2: En ik hoor dat Jan Uriot morgen komt.
3: Ja. Oh, dan moet je zo dadelijk een vraag aan stellen.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
3: Dan gaan we dat namelijk...
2: Maar Jan heeft een keer die riep van... Oh, als je hem kwijt bent, hoor ik bemiddel dat je er weer een terugkrijgt. Oh, is lief altijd.
1: Ja, dat is een hele lieve man.
3: Verheug me ook.
2: Maar ik heb hem mooi, Jan.
1: Ja. heb je, als je nu al een vraag voor Jan hebt, dan mag je hem al stellen. Neem hem even op en dan gaan we hem morgen instarten.
2: Want moest ik dat weten?
3: Nee, gewoon spontaan. Dat was
1: gewoon
3: een
1: spontaan.
3: Ideetje van mezelf. Zoals, we hebben straks ook een vraag. Want gisteren zat Mieke Harren hier. En toen zei ik van, ik vind het wel leuk als je een vraag stelt aan Imka, mijn gast voor morgen. En nu, je mag er nog even over nadenken.
1: Ja, denk er maar
3: want
1: even
3: over na. Want dan vind ik het gewoon leuk. En dan ga ik morgen ga ik dan Jan Uriot verrassen. En dan zeg ik van, weet je, wie voor jou nog een vraag heeft? Dat is Imka, mijn gast van gisteren. Dus vandaar.
1: Ik wil even weten, Mariska, waarom heb jij Imka Marina op jouw gastenlijst gezet?
3: Nou, ik ga je wel één ding zeggen, waarom niet? Ja, ik ben echt, ik ben nog echt een mega, mega, mega grote fan van Imka. Ik kom er vaak ook tegen, gelukkig ook privé. Maar ook op hele leuke optredens. En dan staat ze daar te stralen. En dan kan ik echt zo'n bewondering hebben voor 1, uithoudingsvermogen. 2, hoe ze voor zichzelf zorgt. 3, je energie, je vriendelijkheid. En ook gewoon al het repertoire voor wat je gewoon nu voor meerdere generaties al... hebt achtergelaten en wat nog allemaal gaat komen. Ik vind dat gewoon, er zijn maar een aantal mensen in Nederland die dat hebben. Mijn kinderen kennen alle liedjes. Of ze nou al een beat eronder hebben, of het nou met carnaval is, of dat ik haar zie optreden op hele mooie podia in het land, op dragshows of op andere optredens.
2: Ik ben natuurlijk wel multiple inzetbaar.
3: Oh ja, maar het is ook echt, iedereen vreet je op. Ik stond laatst op dat Bulkenfestival en dan staan daar gewoon 6.000 mensen.
1: Waar?
3: Bulkenfestival Enschede.
1: Enschede, ja, in kroeg. Ja.
3: Nee, dat was buiten. Je hebt dan ook een buitenfestival.
1: Ja, maar vroeger was dat een homokroeg, hè? De Bulk
3: klopt
1: in Enschede.
3: Ja, maar ze doen nu in een weekend hebben ze nu hele grote festivals. Net als wat wij dan, zeg maar, nu de Pride
2: hebben. Bijna 20.000 mensen buiten.
3: Niet normaal.
1: 20.000?
2: Ja.
3: Echt enorm. Maar het is ook een beetje de drag-achtige scene. Weet je, ook een beetje Pride scene, maar dan daar.
1: Ja.
3: En nou, ik was daar en ik zie haar gewoon optreden. En dan denk je ook, dit kan niet. Nou, net als de mensen zeggen, wie is Mariska Verkolk? Nou, zij komt op. De mensen mensen gaan helemaal uit hun plaat.
1: Hoe verklaar je dat, Imka?
2: Nou, ik ken haar natuurlijk al heel lang, dat weet zij weer niet. Maar ik ga ook vaak naar musicals. En ik vond haar in de musicals altijd heel goed.
1: Zeker, is
2: ze
1: ook.
2: Wat ze gespeeld had, was fantastisch.
3: Dankjewel.
2: En een mooie vrouw op de bühne.
1: Ook dat nog?
2: En toen leerde ik haar beter kennen. En toen vond ik het ook nog een hele gezellige, lieve vrouw. En wij zijn eigenlijk bevriend gebleven. Ja. Eigenlijk uit de tijd van Edward, die zing ook.
3: Ja, nou die komt donderdag weer.
2: Ja, dat had ik in de gaten.
3: Ja, ik ben heel trouw aan vriendschappen. En ook. Ik van iemand, ja, weet ik. Ja. Als je van iemand houdt, daar hadden we het gisteren ook nog even over. Hoe belangrijk is het als je je vertrouwd voelt bij mensen die het ook goed met je voor hebben. En niet achter je rug nog ook allemaal andere meningen hebben. En dat heb ik bij jou nooit gemerkt. En
2: Gerard Joling ken ik 40 jaar.
1: Ja, dat weet ik. Dat zijn jullie heel goed bevriend.
2: Gerard is twee handen op één buik.
3: Ja.
2: Nou, daar heb ik ook wel eens dat ik hem de mantel uitveeg hoor. Maar,
3: ja, maar dat kan dan. Omdat dat je mag goed dan. Bevriend bent. Ja. Maar ik heb wel, en dat heb je, ik heb je natuurlijk ook gegoogeld, want ik ken jou natuurlijk als Imka. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Jouw naam is samengesteld uit twee namen. Want jij hebt opgetreden helemaal aan het begin van je carrière met je moeder met de gitaar.
2: Nou ja, mijn moeder zong heel goed.
3: Ja.
2: En ik speelde gitaar met Spaanse muziek.
3: Ja.
2: En mijn moeder had Spaanse vrienden. En ik leerde al heel vroeg eigenlijk goed Spaans spreken. En ik zong heel goed Spaanse muziek.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben eigenlijk verknocht gebleven aan Zuid-Amerikaanse Spaanse muziek. En dat is nog mijn lievelingsgenre. Ja.
1: Het zit ook altijd een beetje in je liedjes verwerkt.
2: Ik kan het niet helpen. Ja. Ja. Ja.
1: Maar daar ben je ook bekend om geworden natuurlijk. Het is een beetje je handelsmerk.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ik vind dat heel leuk. Ja, ik kan echt naar de staren. Ja, dan zit ik hier. Het is een radioprogramma.
1: Is voor radio wat saai.
3: Ja,
1: maar
3: precies.
1: Maar
3: ik kan echt zo naar de kijken gewoon. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Nou, ik zit wel. Als je dan, ik bedoel, je bent er heel open over. Je bent 85 geworden laat.
2: Ja, is toch heerlijk.
1: Het is ongelooflijk hoe je eruit ziet.
2: Dat ik dat mag zijn. En ik heb er geen erg in.
3: Nee.
2: Ik stond laatst op de Vierdaagse, zeg maar. Niet dit jaar, maar het jaar daarvoor. Ik hoor twee meisjes die naast mij staan zeggen... Ria was mee en die stond achter mij, die hoorde het ook. Wie is dat eigenlijk, die vrouw die nu staat met die Spaanse dingen? Ja, dat weet ik ook. Kwam die moeder erbij. Die zei, nou, dat is Imka Marina. Ja, wie is dat dan? Ze zegt, nou, als ze straks begint te zingen, dan weet je het weer.
1: Ja, ja, ja.
2: En toen kwam ik de bühne af. Toen zei ze, oh mevrouw, u bent nog zo goed. U bent een echte icoon. Nou, toen schoot ik echt in de lach. Toen zei ik, nou, dat valt wel mee hoor.
1: Nee, maar het is gewoon zo.
3: Ja, vind ik ook.
1: Absoluut, ja.
2: Een echt icoon, hou op zich.
3: Nee, is echt zo.
1: En je woont nog helemaal zelfstandig alles, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ik doe mijn huis ook nog. Ik heb voor het eerst hulp.
1: Oh ja?
2: Ja, nou, mijn schouder valt uit de kom.
1: Oh, ja.
2: Dus glazen lappen en zo, hoe heet dat, ramenlappen, dat gaat niet.
1: Nee, maar dat
2: dus
1: is...
2: ik heb voor het eerst een hele lieve mevrouw... die mij één keer in de 14 dagen her en daar even terzijde bijstaat. Nou, daar ben ik zo blij mee.
1: Ja, snap ik.
2: En voor de rest doe alles zelf.
1: En hoe vaak treed je nou nog op eigenlijk?
2: Ja, wat binnenkomt, veel.
1: Ja, toch nog wel veel?
2: Ja, ik zing niet alleen. Ik ben trouwambtenaar. Ja. Ik geef lezingen. Ik schrijf wel een columnpje her en der, ook onder pseudoniem.
3: Ik kan heel mooi schilderen.
1: Onder een pseudoniem? Ja,
3: kan ook.
2: Ja, wel.
1: Oh ja?
2: Ja, tuurlijk. Als er een onderwerp is waarvan mensen zouden denken... wat weet zij daar nou van? Dan doe ik het niet zonder Imka Marina.
1: Dan, wat voor onderwerp zou dat zijn dan?
2: Nou, ik noem maar wat over de politiek bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Dan zeggen ze, wat zou zij daar nou van weten?
3: Ja, maar ja, dat krijg je het weer. Hè. Gaan mensen het allemaal weer voor je invullen.
1: Ja,
3: daar ben ik ook een beetje klaar mee.
2: En ik lees ontzettend leergierig.
1: Hmm.
2: Ik vind nog steeds dat ik niks weet, maar ik lees zomaar 4-5 kranten per dag tussendoor.
3: Ja.
2: Staand aan het aanrecht. Ja.
3: Weet je wat ik ook zo verschrikkelijk leuk vind toen ik het las? Is dat jij ook heel veel Duitse liedjes hebt gezongen.
2: Ja.
3: Ik hou van de Duitse taal. En zeker om in te zingen is een van de mooiste klanken die je kan zingen.
2: Ja, het is een melodieuze.
3: Ja, prachtig. Ja,
2: voor de Germaanse dingen zeker. En ik ben natuurlijk opgegroeid vlakbij de Duitse grens.
3: Ja.
2: En wij zaten altijd in Hamburg of in Bremen.
3: Ja.
2: En in Denemarken, daar spreken ze Gronings.
1: Ja.
2: Wij waren een keer het aardappelschilmesje vergeten. En mijn moeder zegt, ik ja, op zijn Grunnings... wie bent die aardappelschilmesje vergeten? En die vrouw achter de toonbank zegt... wil jij ook een aardappelschilmesje? Wij vielen van ons geloof. En toen zei ik, bent u dan van Groningen? Ze zei, nee, wie proeft ook zo? Dus dat Nedersaksisch taalgebied.
3: Ja,
2: dat
3: ja.
2: was hetzelfde daar.
3: Ja.
2: En wij noemen dat dan een dialect, maar het is niet zo. Het is een hele oude taal van 1100 jaar oud.
3: Ja.
2: Maar die nu helemaal verwaarloosd wordt. Ja. Simon Reker, de streektaaldeskundige uit het noorden, die voorspelde het al. Maar het is helemaal uitgekomen.
3: Ja.
2: Mensen willen niet meer hun eigen taal spreken. De Friezen wel.
3: Ja. Die
1: zijn
3: ja, ja.
1: En heel trots zijn ze ook.
2: De
1: hè?
2: Friezen die zijn trots op hun taal.
1: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja. Ik woon ook op Ameland. Nou, dat... Nou, ze gaan ervoor.
1: Ameland vind ik zo'n heerlijk eiland.
2: Oh, ja.
1: Kom je daar nog wel eens?
2: Ja, ja, je woont er.
1: Je woont er niet op Ameland?
2: Ja, ik woon ook op Ameland.
1: Oh, ja, ook.
3: Woonde.
1: Je woont
2: nee,
1: ook in
2: Nee, het niet woonde, ik woon.
3: Oh, je woont er nog?
2: Ik woon ook nog op Ameland. Ik heb een huis op Ameland.
3: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, mijn kleinkinderen en mijn zoon. Ja. Alles wel, de strandpaviljoen is voor ons. Ja.
3: Fantastisch.
1: Oh. We gaan eventjes een beetje ademhalen.
3: Ja, ja.
1: En even toch wel jouw allergrootste hit draaien. Want Imca... Viva España, dat is toch
2: Oh, er komt geen eind aan.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, het is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Viva España. Lekker, hè?
3: Ja, wie kent het niet?
2: Ja, ik ken het, hoor.
3: Ja, ik ook.
2: Ja. En wat wilde je zeggen over de beelden die we net hierachter
4: zagen? Nou, ik zie net mijn haar. Ik heb krullen van nature gehad, ook als kind.
2: Ja.
4: Die zijn een beetje weggegaan in de loop der jaren.
2: Mm-hmm.
4: Nadat ik aan mijn hart geopereerd ben in Turkije, kreeg ik mijn krullen terug.
3: Oh, wat
4: ik goed. Ik heb nu eigenlijk veel meer haar dan daar. Hoe kan dat?
3: Ja?
2: Ja.
4: Ik ben verbijsterd.
3: Ja, maar je hebt ook heel vaak mensen die helaas door een vervelende ziekte worden behandeld. Die krijgen, die verliezen hun haar.
4: En ja.
3: En als ze dan haar terugkrijgen, hebben ze een volledig andere
4: krul. Ik kreeg heel andere haar. Ik zei tegen Ria, het lijkt wel of ik mijn krullen terugkrijg van vroeger. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik hoef niks te doen, maar het is zoals ik als kind had.
2: Je hebt ook nog heel veel haar.
4: Ja. Ja, ik heb heel veel haar.
2: Jeetje.
4: Ja.
2: Nu is het, je wordt alleen maar jonger naarmate
4: je kijkt. Nou, dat niet. Nee.
2: Dat
4: ik heb wel een huwelijksaanzoek gehad. Dat wel.
3: Ja, ze vertelde echt serieus.
2: Wanneer? Onlangs?
4: Onlangs, ja.
2: Van wie?
4: Een hele aardige meneer.
2: Oh?
4: Ja, met een uitmuntend karakter.
2: Oh, het belangrijkste eigenlijk, ja.
4: Nou, nee, helemaal niet. Oh, okay. Want ik dacht, nou, ik zie toch er niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet het naast hem liggen. Laat me zitten.
2: Maar hoe oud was die man?
4: Een jaar ouder dan ik.
2: Oh,
3: wat een snoepert.
2: En maar hoe heb je die dan ontmoet? Heb je dat online?
4: Nee, ik zag hem altijd en hij vond mij zo'n leuke vrouw. En kan ik niet met je trouwen? En ik zei, is het serieus of is het een grapje? Nee, het was heel serieus.
2: Maar jij vond hem niet leuk?
4: Ja, heel leuk. Het is nog mijn vriend.
2: Maar je wil geen seks met hem, dat is het.
4: Nee, ik wil niet met hem trouwen en ik wil hem ook niet over de vloer.
2: Maar hij zegt toch zelf, je had het net over de benen wijd, dan hou ik het nog.
4: Nou, dat is een geëikt gezegde voor dames. Ja. Daar heb jij geen last van.
2: Nee, nou, je wil misschien, meneer Negligé.
3: Oké, jongens, ander thema. Ja, ik heb een vraag.
4: Jongens, dit gaat te ver. Hier krijg je brieven op.
2: Nee, nou, wij krijgen waarschijnlijk WhatsAppjes binnen. Oh, is het misschien wel leuk als we kijkers en luisteraars vragen om een vraag te stellen via WhatsApp?
4: Ja.
2: Vind je dat leuk?
4: Ja.
2: Mogen mensen alles vragen?
4: Nou, echt wel.
2: Ja, goed. Alles. Nou.
4: En als ik er geen antwoord op zou kunnen of willen geven, dan zeg ik heel eerlijk, jongens, dit gaat me te ver.
2: Ja, precies. Dat moet je.
4: Maar meestal niet, hoor.
2: Ik ga even zeggen hoe mensen dat kunnen doen. Heb je een vraag voor Imka Marina of voor Mariska van Kolk, dan mag je een WhatsAppje sturen naar 0320 28 50 50. En de leukste vraag, de winnaar dan, die wint een live privé optreden thuis van Imka. Nee, maar dat is niet waar.
3: Een lummel. Dus ze krijgen een rugzak.
2: Ja. Dus stel even een vraag aan Imka of Mariska op 0320 28 50 50. Voordat we even naar de reclame het nieuws gaan, wil ik nog één plaat draaien die je heel graag wilde horen. Want ik heb een lijstje gekregen.
3: Ja.
2: Bonnie Tyler is nog niet zo lang geleden overleden.
4: Ja.
2: En dat heeft je heel erg geraakt.
4: Ja, heel erg. Want ze zat in mijn show van de Vocaal Centraal.
2: Ja.
4: Want het was een prachtige show. Die met publiek opgenomen werd in Utrecht, jaren geleden. Maar het was een hele goede show, een van de beste.
2: Ja.
4: En die is nog meerdere keren uitgezonden. Hij is ook op YouTube te vinden. Maar daar komt zij de trap af en ik begin te zingen. It's a heartache.
2: Ja.
4: En ze wist wel dat ik zangeres was. En toen zei ze, later hebben we het samen gezongen. Het grootste gedeelte. En toen zei ze, you have a voice. Ik zei, nou, yours is better.
2: Ja.
4: En toen zei ze, nee, dat is niet zo. Ik zei, ja, dat vind ik wel.
2: Wow, heel mooi compliment.
4: Maar het is een schat. Ja, ik kwam haar ook nog een keer tegen in Duitsland. Ja, dat was een oude jongens krentenbrood.
3: Ja.
4: Het is heel lief. Ik heb ontzettend moeten huilen. En nog, ik ben er verdrietig van.
2: Ja.
4: Ik vind het zo jammer. Oh, zo'n fantastische zanger.
2: Zullen we naar het nummer gaan luisteren?
4: Ja.
2: Ja, It's a Heartache in de versie dan van Bonnie Tyler. Zometeen na 1:30 zitten we nog steeds samen aan zee met Mariska Volkwolk en Imka Marina.
4: Ja.

0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Nee, jouw oortjes is eruit gevallen.
2: Dat is waar.
1: Dat is verschrikkelijk. Dus ik ga het even
2: lossen.
1: Ja, maakt niet uit. Ik heb nog een hele leuke vraag voor jou, want die vroeg van ik. Er is een mevrouw geweest die jou net een foto van jou gemaakt. Die mevrouw heeft dat opgestuurd op de computer van jou met mevrouw Beatrix. Met koningin Beatrix. En dan had je nou echt mevrouw Beatrix. Maar je had je zo'n lief verhaal. Over Beatrix.
3: Ja, ik was in Zuid-Laren aangekomen. Ria, die chauffeerde. En het was koud. En ik had geen jas bij me. Die had ik thuis laten liggen. En ik had een oude trui aan. En ik zag er niet uit.
4: Nou, dat valt toch mee?
3: Nee, echt niet.
4: Nee, ik zie de foto hier. Het valt best wel mee.
3: Nou, vreselijk.
4: Oh, okay.
3: Het was de trui van Ria, geloof ik ook nog. Nou, die 3 meter. En ik 80 centimeter. En ik stond te wachten tot ik over kon steken. Maar dan komt zo'n stoet aan. En zij was al uitgestapt. En toen zag ze me staan. Toen zei ze, kom gauw. En toen zei ze, ja, steek maar gauw over. Nu. Dus ik stak over. Ik zei, sorry. Ik zei, koninklijke hoogheid. Ik zei, ik wist niet hoe ik bij u kwam. Ze zegt, niet blijven staan. Ik zeg, ja, ik sta helemaal verkeerd. Ik zeg, er is niemand die gezegd heeft waar ik mij melden moest. Ik zeg, ik moest mezelf maar redden vandaag.
4: Ja.
3: Is nou ben ik zeer zelfredzaam.
4: Ja.
3: Toen moest ze lachen. Ze zei, kom maar lekker naast me. En toen warmde ze mijn handen.
4: Nou,
3: ik vind het zo'n lieve vrouw.
4: Ja, ik mag die foto niet laten zien, omdat het heeft met rechten te maken. Dat mag je niet zomaar.
3: Maar het mooiste was, vond ik dat zij dus zei, je hebt toch vaak voor me gezongen?
4: Ja.
3: Ik zeg, ja.
4: Wat zei ze?
3: Toen zei ze, waar? Ik zei, nou, onder andere in het Hilton. Dus ze, waar was dat dan voor? Toen zei ik, voor de stichting Doefzatje. Ik wist dat, ik kon het zo ophikken.
1: Goed.
3: Ik zeg, daar zat u 6 weken om voor de kinderen een tehuis te bouwen daar. Dus ze zei, dat je dat nog weet. Ik zei, ja, ik weet het nog.
1: Oh, wat leuk, ja.
3: Dus ik had een rotlied. Ik zeg, ik heb altijd spijt gehad dat ik dat niet geaccepteerd heb. Voor zo'n onsympathiek lied.
1: Oh, nou ja. Maar je hebt wel haar mooie herinneringen aan mevrouw.
3: Ja, ik heb haar de meest mooie.
1: Prachtig.
3: Maar ik vertelde de rood dat ik heel vaak voor de moeder zong.
1: Ja.
3: Op de chocoladefeesten.
1: Nou, ja.
3: Ja, heel vaak.
1: Kijk.
3: Vond ik zo leuk.
4: We gaan even naar wat vragen in elkaar. Want we zitten ook een beetje, moeten de tijd een beetje in oog houden.
3: Ja.
4: De vraag is trouwens, dat is Jacob geweest die foto heeft gezien. Maar heeft ook een vraag. Er zijn voor Mariska van Kolk uiteraard weer geen vragen binnen. maar Imka wel. Vraag aan, oh ja, eentje. Mariska van Kolk, wie is, maar nee, dat is niet waar.
1: Nee.
4: De vraag aan Imka Marina. Hoe vaak gebruik je je meisjesnaam Henny Bijl?
3: Nou, eigenlijk heel weinig.
4: Oh.
3: Want mijn hele familie is dood. Ik heette Hindrikje Imka.
4: Ja.
3: En ik werd Innie genoemd. Ook niet Henny, maar Innie. En op school is dat Henny geworden heel vaak.
4: Oh.
3: Maar de mensen die mij beter kennen hebben me toch altijd Innie genoemd of Imka. En zeker van mijn moeders familie. Dat waren, ja, de Bijlen familie zei dan. Hindertje, want zo heet ik eigenlijk, Hindriktje.
4: Ja.
3: Dat werd dan verbasterd tot Hindertje.
4: Ja.
3: En mijn oma heette ook zo. Maar ja, mijn moeder zei dan altijd, nee, doe bist Imka, doe bist naam door onze Noedien oma. En ik zei, ja, maar Hindertje is ook Noemien oma, dat is een andere oma. En dus dat is een soort strijd gebleven,
4: oh.
3: Ja. Ik gebruik het niet zo vaak meer, want de meeste mensen die naam gebruikt hebben van school, die leven of niet meer. Of daar heb ik. Ik heb nog wel contact, maar er zijn niet zo bar veel mensen.
4: Martine Bijl was geen familie, hè?
3: Ja,
4: Bijl?
3: Achternicht, ja, zeker.
1: Oh, leuk.
4: Ja, wat grappig, dat wist ik niet.
3: Ja, we wisten het ook niet. Ik zag het aan de vader.
4: Oh.
3: Het leek precies op mijn vader.
4: Oh.
3: En toen zei ik, wie is die man die daar bij die Saab staat? Toen zei ze, dat is mijn vader.
4: Nee.
3: Ik zei, hoe heet die dan? Toen zegt ze, Menno Bijl. Ik zei, hebben jullie dan ook een oom Menno die chirurg is? Toen zei ze, ja.
4: Ja.
3: Dat is mijn oom. Ik zeg, maar dat is mijn oom ook.
4: Nou.
3: Zo kwamen we erachter bij haar thuis eigenlijk.
4: Maar heeft zij dan ook Groningse roots eigenlijk, Martine Bijl?
3: Nee,
4: Nee, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar, nee.
3: Nee, maar de beide kwamen dan toch oorspronkelijk uit Polen.
4: Ja, uit
3: Van
4: Polen.
3: Heel ver ervoor, ja.
4: Sandra de Wild, die ken jij volgens mij. Die heeft ook een WhatsAppje gestuurd met een vraag. Vraag voor Imka Marina. Wat een leuke hond. Hoe heet hij of zij? En ik weet toevallig, het is een zij. Hoe heet ze?
3: Pukje.
4: Pukje.
3: Net als jouw hond.
4: En we hebben dat gemeen.
1: Oh, wat cute.
3: Ja, het is zo'n kleine oude slettenbak. Het is zo lief.
4: Mijn hond?
3: Ja,
4: oh, je eigen hond.
3: Ook. Ja, mijn eigen hond. Nou, eerlijk zijn. Ik heb haar gestolen van Ria.
4: Echt waar, Ria? Was het jouw hond eigenlijk?
3: Ja, het is, ja.
4: Nee.
3: Ja, ik ben heel, ja.
4: Oh.
3: Want zij heeft geen tuin.
4: Ja, maar die hond kiest natuurlijk, hè?
3: Nou, nee, helemaal niet. Ze heeft niet gekozen, maar zij woont in Utrecht.
4: Ah.
3: En dan moet ze 's nachts die hond uitlaten in die stille straten met grote gangs die daar rondfietsen en rondlopen.
4: Ja, heel
3: toen zei ik, dat gebeurt niet meer. Ja, je bent gek, er gebeurt niks. Maar toen gebeurde er toch wel wat waar ik niet over zal uitweiden.
4: Oh.
3: Toen zei ik, die hond gaat niet meer uit 's avonds, die komt bij mij thuis.
4: Heel
3: en
4: goed.
3: Als je Pukje mee wil hebben, dan kom ik wel mee. En,
1: nou, nu... Maar zij heeft al een hele mooie leeftijd ook, hè?
3: Ze is al wel 12, 13, denken wij. 15.
4: 15, misschien wel 20 al, weten we.
3: Ja, ze is minstens zo oud als ik.
4: Maar neem je nog een nieuwe als Pukje er niet meer is?
3: Ria vindt van niet.
4: Maar jij vindt het wel.
3: Ja, ik mis ook een kat.
4: Nou, je kent Hans van Willigenburg toch ook?
3: Ja.
4: Ja die heeft natuurlijk heel lang die tackle gehad.
3: Ja,
4: hè? Ja.
3: Ja,
4: Sinatra.
3: Ja, Sinatra.
4: Die is geloof ik in de 20 geworden.
3: Zo. Ja.
4: Ja, 23 geloof ik.
3: Alle honden, alle dieren. Ik had het oudste paard van Noord-Holland. Die is 36 jaar geworden.
4: Ja.
3: Al mijn honden, zelfs een herdershond, werd meer dan 20 jaar.
1: Willen gewoon bij je blijven.
3: Ja, maar ik geef ze ook goed eten.
1: Ja.
3: Ze krijgen bij mijzelf een blik. Ik kook vers eten voor ze.
4: Oh.
3: Mijn honden en katten blijven in leven.
4: Maar daarom ben je niet ingegaan op het huwelijksaanzoek natuurlijk ook. En dan dacht je van, dan overleeft. Die man die gaat nooit meer weg. Die wordt ook 350 dan waarschijnlijk.
3: Nee hoor, dat is een lieve man. Ik hoop dat hij heel oud wordt.
4: Hoe heet hij? Doe hem even de groeten.
3: Mm.
4: Hans, als je kijkt. Heet hij Hans? Ik weet het niet.
3: Karel.
4: Karel. Wie zong dat?
3: Elsje de Wijn.
4: Ja, Elsje de Wijn. Ja, ook onlangs overleefd.
1: Nou ja.
4: Maar goed, Sandra, het is dus Puk, zei. We gaan weer even een plaatje. Oh nee, we doen even de vraag van Mick Harre.
3: Ah, Mick, ja.
4: Wil je even de hoofdtelefoon opzetten, alsjeblieft? Want anders kun je de vraag niet verstaan. Mick Harre was gisteren onze gast. Ja. En Mick heeft een vraag achtergelaten voor Imca. Imca, luister en huiver. Hier is Mick Harre.
3: Help.

0: Niet denken van, oh, ik hou ermee op. Gewoon doorgaan met wat je aan het doen bent. En je niet blind staren op één ding. Ja. En dat is natuurlijk dat zingen.
1: Ja.
0: Die carrière. Ik zie heel vaak kinderen die zeggen, nou, mevrouw, ik wil zo graag gaan zingen. Ik zeg, kun je ook zingen? Ja, ik denk het wel. Ik zeg, waarom wil je dan gaan zingen? Ja, dan word ik beroemd.
2: Ja, dat is geen vak.
0: En dan zeg ik, maar dat is het minst leuke. Ik zeg, dat is pas 3 maanden lang leuk. Ik zeg, daarna wordt het vervelend. Soms.
1: Ja.
0: Hè, maar hij is al zo lang in mijn omgeving.
2: Ja, koffie,
0: en ik ken hem al zo lang. En het is ook een beetje ja, mijn beschermkind geworden.
1: Ja, een soort zoon voor je.
0: Ja.
1: Heb jij ook een vraag voor onze gast van morgen? Dat is Jan Uriot. Je hebt zijn naam net al eventjes genoemd. Ja. Jij mag nu de camera daar gebruiken om jouw vraag te stellen aan Jan Uriot, zodat we hem die morgen gaan laten horen en zien. Wil je de hoofdtelefoon afdoen of wil je hem ophouden?
0: Nee, hou.
1: Vind je het charmant? Ja? Ga je gang. Imka, de vraag voor Jan.
2: Ja.
0: Jan Stouterik. Ik ben ontzettend boos op je. Wanneer kom je nu weer eens eten? En wanneer mag ik een keer weer bij jou thuiskomen? Want je bent al lang verhuisd en ik ben zo nieuwsgierig hoe mijn potten die in de tuin staan. Nee, oh, wat een onzin allemaal. Kom je gewoon lekker eten met Dennis? Dat lijkt me heel gezellig.
2: Nou, wat leuk.
0: Heel snel en wanneer? En niet uitstellen. Geen maanden uitstellen, gewoon snel.
1: Ja, nou, dat is een leuke vraag. Die gaan we morgen stellen. Die zal hij ongetwijfeld positief beantwoorden. Ja. We gaan even, voordat wij naar het podium gaan, met je nieuwe single zingen. Neil Diamond draaien met Beautiful Noise. Waarom vind je dat zo'n mooi liedje?
0: Oh, ik word altijd... Kijk, dat gevoel van opgewondenheid. Van dat je het verkeer hoort. En dat je wakker wordt. Dat je even een slaapje gedaan. Dat je denkt, oh ja, oh, er is van alles aan de hand. Ik moet erbij zijn. Dat heb ik ook nog wel altijd. Dat vind ik wel heel leuk.
1: Nou, dan gaan we die doen. Trouwens, ik zeg steeds Sandra de Wild, maar het is Sandra de Wit. Heb je nu? Excuus, Sandra. Ze zegt Puk, leuke naam. Ik heb een poes die heet Pluk.
2: Nou,
1: ja.
2: Kijk, what's
1: daar
2: in the letter?
1: Ik mee, zegt ze ook. Dus nou, dat is hartstikke leuk. Nou, Sandra, veel plezier als je speelt met je poes. Oké, wat is je?
0: Ik mis mijn poes zo.

Neil Diamond, een plaat uitgekozen door icoon, mogen we wel zeggen, Imca Marina. En ze is 85 geworden, maar ze gaat maar door. Onlangs bracht ze haar nieuwe single uit. En die gaat ze hier op het podium zingen alsof haar leven ervan afhangt. Mariska van Kolk die doet ballet van Nel Roos op de achtergrond. Ik kom er ook nog bij staan. Het wordt een feestje. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze tweede Herberg en Zee met Mariska van Kolk. En het goede nieuws is, morgen is ze er ook weer bij. En dan is dus onze gast niet alleen Jan Uriot, maar ook Franklin Brown komt langs. En die gaat een fantastisch lied zingen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Fijne middag allemaal en heel graag tot morgen. Dan gaan we weer samen aan zee in de herberg. Hier is Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar. Maar wacht even, ik moet even het goede dingetje klaarzetten. Want ik had...

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag. Dit is Flevoland.
1: Het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat me zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
4: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen nog.
0: Dit is Flevoland.
5: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
8: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
7: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Een weekendje weg, dat is de nieuwe zomerthriller van Linda van Rijn. Het boek is zo'n succes dat het bij het verschijnen al meteen binnenkwam op de nummer 1 in de bestseller 60.
2: Nou, hier bij ons, Mariette Middelbeek uit Almere. Een aantal jaar geleden onthulde zij dat zij de schrijver achter Linda van Rijn is. Het mag nu gewoon officieel gezegd worden. Mariette, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, weekendje weg. Oudeke zei het al. Het is een enorme bestseller. Heb je dan als schrijver al in het proces in de gaten van, nou, dit kan nog wel eens een succes gaan worden, dit boek?
3: Nou, dat het zo'n succes zou worden, had ik niet in de gaten. Maar eigenlijk al mijn boeken komen wel in de bestsellerlijst binnen. En ook meestal wel hoog. Maar ja, nummer 1 is voor het eerst. Dat had ik niet tijdens het schrijven dat ik dacht, oh, dit wordt mijn eerste nummer 1 of zo. Maar ik ben er wel heel blij mee natuurlijk.
1: Ja, het is ook de 40ste, zag ik.
3: Ja.
1: Ja. En gaf dat nog een speciaal gevoel? Of is het gewoon, oh, het is gewoon een nieuw boek?
3: Nou, het is wel heel speciaal dat de 40ste dan op 1 staat. Maar ja, als ik een boek schrijf, dan ben ik niet echt bezig met, is het de 40ste of de 23ste of de 58ste. Maar ja, het is wel een speciaal gevoel om te zeggen dat ik heb nu 40 Linda van Rijn boeken geschreven. Dat zijn er wel. Het voelde niet als 40. Als ik het zo zeg, denk ik, oh, het is wel echt veel. Ja. Maar het is niet dat ik denk, oh jee, moet ik er weer één. Ik heb nog steeds heel veel zin in.
2: Ja, nou, nu is je nieuwe boek dus uitgekomen. Weekendje weg heet het. Kun je iets verklappen waar het over gaat?
3: Het gaat over, het zal je verbazen, een vriendengroep die een weekendje weggaat.
2: Oh, okay.
3: En dat doen ze omdat ze weer bij elkaar willen komen nadat bij het vorige weekendje weg een van de vrienden uit de groep is overleden. Het leek een ongeluk, maar de vraag is of dat ook zo was.
1: Ja, het gaat dus over een vriendengroep. Ik heb het boek gelezen. Ik vroeg me af, hoe haal je al die mensen uit elkaar? Want het is best wel een grote vriendengroep. Hoe werk je dat uit? Want iedereen heeft zo zijn eigen karakter.
3: Ja, ik heb ook echt een overzicht van de vriendengroep. Als ik het schrijf en dan bedenk bijvoorbeeld dat iemand blond haar heeft, dan zet ik in mijn overzicht van, nou, diegene heeft blond haar. Vroeger deed ik dat niet. Dat vond mijn redacteur heel irritant, want mensen veranderden wel eens van haarkleuren tijdens het verhaal. Dus ik moet daar wel echt zelf een overzicht in hebben met ook de hoe praat iemand en hoe ziet iemand eruit. En daarnaast heb ik een ander overzicht van hoe lopen de lijnen in deze vriendengroep en wie kan er beter met wie. En vriendengroepen zijn natuurlijk altijd leuk en ingewikkeld. Dus dat moet ik wel zelf tijdens het schrijven ook bijhouden.
1: Ja, heb je zelf zo'n vriendengroep?
3: Nou, niet zo één als deze. Ik zou bijna zeggen gelukkig. Maar ik heb meerdere vriendengroepen, maar die kan ik wel gewoon aan elkaar. Hoef ik geen documentjes van aan te leggen. Maar ja, deze vriendengroep is heftig. Is heftig.
1: Ja. Ja, want ik dacht echt, ze hebben allemaal wel iets natuurlijk.
3: Ja.
1: En wat dan ook nog bindt in iets wat traumatisch is. Ja, even over die plekken. Want het speelt zich af in Schorel, ja, in de duinen, ja, in een vakantiehuisje. Je boeken spelen zich vaak af op vakantieplekken natuurlijk. Hoe werkt zo'n onschuldige omgeving nou, hoe werkt dat door op hoe dat verhaal verteld wordt?
3: Nou, eigenlijk denk ik dat iedere omgeving wel zich leent voor een verhaal. Je kunt mij echt op iedere willekeurige plek, inclusief deze studio, neerzetten. Ik kan een heel boek over schrijven. Maar Schorel is een hele fijne plek om dat verhaal te laten afspelen. Want je hebt daar een enorm groot duin. Gebied. En dat is, ja, als je daar gaat wandelen of fietsen, super mooi. Maar als ik daar rondloop, denk ik, oh, eens even kijken wat hier allemaal nog aan de hand kan zijn. En je hebt in de Schorelse Duin heb je ook een aantal bunkers. En daar wilde ik in het verhaal ook iets mee doen, want ik vind dat wel spannend. Dat je dan loopt door de duinen, zie je denk zo'n bunker. Dus dat zijn meestal de dingen waar ik op let als ik een plek uitzoek om daar een boek te laten afspelen. Van oké, welke elementen kan ik gebruiken? En ja, mijn boeken spelen altijd op vakantiebestemmingen. Dus en iedere bestemming kan ik wel iets bij verzinnen.
2: En hoe vaak rijd je dan naar zo'n plek toe waar het verhaal zich afspeelt?
3: Naar school, daar kom ik wel vaker. Mijn ouders hebben een vakantiehuisje daar in de buurt. Maar nu voor het boek ben ik er 2-3 keer geweest. Echt specifiek van, oké, hoe ziet het er hier uit? Ik wil altijd dat als ik een boek schrijf over een plek, dat het ook klopt met die plek. Je kunt ook wel zeggen van ja, je één duinpad, seen one, seen them all. Maar dat is niet hoe ik het graag wil. Dus ik ben daar wel naartoe gegaan en dan ook echt met video's maken van oké, welke struiken staan hier en hoe ziet die heuvel er dan uit waar die bunker ligt. Dus dat, ja, ga ik er wel een paar keer naartoe. Maar dat is geen straf, want het is echt een hele mooie omgeving.
1: Ja, dan kan me ook zo voorstellen dat het ook een goed excuus is om je familie overal mee naartoe te nemen, je gezin. Dat je ineens denkt, ik zou toch wel iets willen doen in Australië of zo, waar iemand vermoord wordt.
3: Nou, Australië is wel heel ver weg. En Schorrel heb ik ze dan weer deze keer... voor de specifieke research heb ik ze niet meegenomen. Maar dat is wel... Ja, wij gaan best wel regelmatig op wat dan vakantie heet. Maar zoals mijn volgende boek die in oktober uitkomt... Gouden Uur heet die. Die speelt zich af op Sicilië. Ja, dan gaan we wel naar Sicilië. En dan is het ook wel vakantie. Maar dan is het ook van, oké, deze plekken komen in het boek voor. Dus daar ga ik in elk geval naartoe. Leuk dat jullie aan het zwembad blijven liggen. Of niet, soms gaan ze mee. Maar ja, ik wil wel dan mijn research kunnen doen.
1: Heb je al gemerkt dat mensen verslinden je boek echt? Dat die op een soort safari gaan door je boeken heen. Van plekken bezoeken die voorkomen in die boeken.
3: Ja, soms gebeurt het wel. Maar het is meer dat mensen daar toevallig zijn. En ja, vaak is het dan zo dat ze de boek gaan lezen omdat ze daar zijn. En dan vinden ze het wel leuk om dat bepaalde paadje te nemen of dat strand te zien. Ik weet niet of mensen echt hun vakanties bepalen aan de hand van de boekenkast. Dat weet ik niet. Maar ja, het is natuurlijk wel heel. Je ziet natuurlijk heel vaak dat de boeken heel goed verkopen op de plek waar ze zich afspelen. En het is natuurlijk ook heel leuk om een boek te lezen wat zich op dat moment op die plek afspeelt. Ik weet niet of je daarna nog heel lekker door die duinen loopt. Daar doe ik geen enkele garantie, geef ik daarvoor. Maar het is wel leuk om te lezen.
2: Ja, je bent nu alweer bezig, vertelde je net, met je nieuwe, andere nieuwe boek dat in oktober dus uitkomt. Ja. Maar dit boek is een enorm succes. Legt dat nog een bepaalde druk op dat andere boek waar je nu mee bezig bent?
3: Ja, niet meer dan alle andere boeken. Ik voel altijd de druk van... Ja, dat je toch wel een bepaalde verwachting hebt bij mensen. En ik krijg ook wel eens de vraag, denk je dan bij elk boek... nou ja, prima, het verkoopt toch wel. Ja, dat denk ik dus nooit. Ik denk inderdaad wel, dit nieuwe boek moet wel weer minstens zo goed zijn als het vorige boek. Ja. Dus die druk heb ik wel, maar die heb ik eigenlijk altijd wel. Dat maakt niet uit of deze nou wel of geen groot succes is.
1: Ja, maar nu heb je 40 boeken er al. 41ste komt eraan. Merk je al dat je overlap krijgt? Dat je denkt, oh, dat heb ik eigenlijk ook al een keer in boek 25 gedaan.
3: Voor zover ik weet niet. Nee. Maar ik heb best wel slecht geheugen. Ik heb wel een hele goede redacteur met een heel goed geheugen. Nee, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Nee. En anders denk ik, als het zou gebeuren... dan heb ik heb hele scherpe lezers. Die zouden dan wel een berichtje sturen. Maar ja, ik denk dat ik nog 100 boeken kan schrijven met een ander verhaal. Het is niet nodig om overlap te hebben.
2: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
3: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen nog.
1: Maar over dit boek of
3: niet over
1: boek?
3: Deze, nee. Oh ja. Nee, maar een ander boek.
1: Ja, nou, in Engeland, thrillerschrijvers... Die hebben hele series die dan gebaseerd zijn op van die boeken, hè?
3: Ja.
1: Ja, zou dat
3: zou heel
1: je ogen beginnen
3: zijn.
1: Een beetje te glinsteren.
3: Nee, dat zou heel leuk zijn. Want ik denk al, ja, mijn boeken zijn best wel, vind ik zelf dan, beeldend geschreven. En ik hoor het ook altijd van mijn lezers. Als je mijn boek leest en je gaat er een beetje in mee, dan ben je wel op die plek. En ik doe daar heel veel moeite voor. Je kunt ook zeggen, ja, hier is een zee en hier is een huisje. Maar ik vind het fijn om lezers mee te nemen naar die plek. En dan zeggen, oké, het huis ziet er zo uit. En dit is hoe de zee voelt en ruikt, zeg maar. Dus... Ja, het is al beeldend geschreven. Dus ik zou het zelf heel logisch vinden om hier ook films en series van te maken.
2: Nou, is het alleen maar makkelijker voor een televisiemaker dan, hè?
3: Ja, toch?
2: Ja, we zelf niks te verzinnen. Het staat allemaal in het boek.
1: En zou je dan wel bij het scenario betrokken willen zijn?
3: Nou, scenario schrijven is echt een heel ander vak. Dus ja, betrokken wel, maar... het is niet een vak wat ik dagelijks doe of zo. Er zijn hele goede scenario-schrijvers die daar zeg maar helemaal hun talent in hebben. En ik ben dan toch meer van het boeken schrijven. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk hetzelfde verhaal wat je gaat brengen.
1: Ja.
3: Het zou leuk zijn. Mocht het zo zijn, dan ben je de eerste die het hoort.
1: Heel goed. Heel goed. Nou, een weekendje weg van Lina van Rijn. Die ligt nu in de winkel. Dus over Schorrel ga je naar Schorrel, naar de Noord-Holland, is dat toch?
3: Zeker.
1: Naar de Noord-Hollandse kust. Ja, dan weet je meteen wat je in de boekwinkel moet halen. Dankjewel, Mariette Middelbeek, en een fijne zomer.
3: Dankjewel.
0: Studio Flevoland viert de zomer. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Nou, vandaag staat de vraag centraal. Waarom wordt er in een restaurant vaak alvast een klein beetje frisdrank in een glas geschonken?
1: Ja, om daar uitleg over te geven is bij onze gast Raymond Duffels. Hij is eigenaar van restaurant Etsy in Dronten. Raymond, goedemiddag.
3: Hoi.
1: Ja, je hebt natuurlijk een eigen horecagelegenheid. Ja. Maar kom jij nog op veel plekken elders om ergens wat te eten, te drinken?
3: Ik kwam er wel regelmatig. Tot in de late uurtjes, maar sinds dat we nu... We hebben nu twee kinderen, twee prachtige kinderen. Maar dan merk je toch dat dat wel iets minder wordt. Dus, ja. En op een andere manier, dus je gaat wat vroeger uit eten. Dus we komen er wel, maar wel wat minder. Al ben ik net terug van Terschelling. Dus ik heb mijn hart weer opgedaan, hoor. Dus we zijn weer elke dag uit eten geweest, zo'n beetje.
1: En viel het je daarop dat je op het terras zat? Dan kreeg je je drankje en dan klok, klok, klok, klok werd er al wat ingeschonken.
3: Ja, leuk.
1: Ja.
3: Ja, dat ziet er prachtig uit. En ik heb er een beetje ingedoken, want ik kreeg die vraag. En ik denk, ja, waarom doen we dat eigenlijk met z'n allen? En ik moet zeggen, bij Etsy, dus zelf doen we het niet meer. Maar het is eigenlijk, ja, ik kan er een heel spannend verhaal van maken. Dus tromgeroffel, maar eigenlijk is het gewoon een stukje service.
1: Oh.
3: Dus het is, je schenkt hem wel in. En ik kan er een mooi verhaal van maken. Ja, dan schuimt hij minder als je vervolgens in gaat schenken, dat soort dingetjes. Maar het heeft eigenlijk geen functie naast dat het gewoon service is. Hè? Dus het is gewoon met extra aandacht en flair wordt je... frisdrankje of wat het ook zal zijn, wordt dan ingeschonken.
2: Ja, even, dan staat die ober dus wat langer bij de tafel en dat zorgt voor...
3: Kan je een beetje interactie met je gasten, kan je over het weer kletsen, over de omgeving en hoe gezellig het is dat jullie weer bij ons zijn en dat soort dingen.
1: Ja.
3: Dus het heeft niet echt een functie naast bijvoorbeeld wel weer de wijn die ook ingeschonken wordt aan tafel.
1: Mm-hmm.
3: Dat is dan wel weer, dat heeft wel weer met de etiketten te maken en dat soort zaken.
1: Dus ja, want een colaatje hoef je niet voor te proeven natuurlijk.
3: Die hoef je niet voor te proeven, nee. Welk jaar het komt of wat dan ook. Dat, dingetje. Dat hoeft niet. Maar dat is met wijn is dat natuurlijk wel weer heel leuk. Want ik vind dat als ze bij ons een flesje wijn bestellen... of er nou een fles is voor een instapmodelletje... laat maar zeggen 25 euro tot en met 100 euro... daar moet je dezelfde service aan geven, weet je wel. Dus gewoon etiketje laten zien aan tafel... Even voor laten proeven. En dan de dames eerst weer. Dan de heren. En als laatste degene die dat slokje extra heeft gekregen natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus dat soort dingetjes.
2: Maar dat is een stukje gastvrijheid dus. Dat is het. Een beetje service. Maar ja, net zei je even tussen neus en lippen door. Ja, een beetje cola in een glas schenken vanuit het flesje. Dat doe ik bij mijn restaurant niet meer. Waar heeft dat dan mee te maken?
3: Ik vind het eigenlijk niet... Kijk, de mensen staan dan ook langer aan tafel. Niet dat dat niet mag hoor. Want als er tijd en ruimte voor is, dan moeten ze dat zeker doen. Maar wij geven meer om de presentatie. Dus het is een mooi glas, ijsblokjes erin. Ook al is het niet eens warm buiten of wat dan ook. Of bij de ginger ale of een takkie munt, een gembertje erbij. Dat de aandacht en liefde is aangegeven aan het product. Of het nou om een frisdrankje gaat of om een cocktail. Maar dat vind ik veel meer uitstralen dan net even dat slokje extra erin doen. Dat vinden wij bij Etsy dan in ieder geval. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar wel voor kiezen. Hoor. Want het staat wel heel leuk natuurlijk.
1: Ja, nou zie je natuurlijk dat het steeds internationaler wordt. Hè? We krijgen steeds meer toeristen uit het buitenland. Zeker ook in Dronten, denk ik. Hebben die andere etiketten, dat je die misschien een beetje overneemt van Duitsers of zo?
3: Het valt je eigenlijk wel mee. Wat ik wel zie, ik heb een tijd in België gewoond en gewerkt. En daar zijn ze wel wat, genieten ze wat meer van het leven. Daar hebben ze gewoon tijdens de lunch, is het heel normaal om een flesje wijn op tafel en drie gangen, huppakee, met de lunch. Uitgebreid, heerlijk. En dat zie je toch wat minder in Nederland. Dan is het gewoon snel een tosti en up, even een hoofdgerecht. Of een hoofdgerecht, een lunchgerecht, up, en weer door. En de Spanjaarden, ja, dat is ook, die zijn ook wat meer van het genieten. Dus alles tegelijk aan tafel. Dus voorhoofd en na, dat hoeft allemaal niet meer. Up, alles tegelijk op tafel. Dus dat zijn een beetje de verschillen.
1: Mm-hmm.
3: Maar overal algemeen, dezelfde etiketten wel redelijk hoor.
2: Ze zijn allemaal wel netjes, die toeristen bij jou in de zaak?
3: Ja, ja. Ze zijn wel lief voor ons.
1: Ja, je mag het zeggen, want ze luisteren het goed.
3: Ja, ik moet wel zeggen, moet ik hier opletten. Nee, we hebben veel Duitse gasten. En rond Defcon hebben we echt superveel internationale. Komen ze van Denemarken. En, maar die komen dan weer niet echt bij ons in het restaurant. Die zijn meer voor de camping. Maar nee, het valt je mee. Zo hartstikke lief.
1: Nou, want je begon net over België. Wat mij daar altijd opvalt, als je daar op het terras gaat zitten, of je nou één glas of twee of drie bestelt, je krijgt er altijd iets bij. Al zijn het nootjes. Ja. Ik heb een keer slakjes gehad. Dacht ik, lekker. Hoezo, waarom moet ik dat slakken?
3: Ja, die nootjes is gewoon lekker, een beetje dat zouten.
1: Ja, maar waarom, dat in Nederland doen we dat niet zo, hè? Dat we iets erbij knabbelen geven.
3: Nou, dat is ook een beetje aan de ondernemer, hoor. Als je dat een beetje ziet. Het is ook welke zaak kom je en van instapmodel van de kroeg, tot en met een brasserie, tot en met Johnny de Boer, 3 sterren. Iedereen heeft zo zijn eigen dingetje. Maar wat ze voornamelijk doen is om die smaakpapillen een beetje aan de gang te krijgen. En dat je wat meer...
2: Nou, omdat het wat zout is natuurlijk.
3: Wat lekker.
1: Ja, dan neem je nog wel die tweede.
3: Dan neem je nog een tweede, ja.
2: Wat er ook bij veel restaurants gebeurt. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gemerkt, Oudeke. Dat je dan gaat zitten, wilt u wat drinken? Ja, lekker dit en dat. Wilt u ook een broodje op tafel? Ja. En dan denk je, dat krijg ik van het huis. Maar dan moet je gewoon hartstikke geld voor betalen.
3: Ja, precies. Wij stellen ook niet de vraag van let wel op dat je voor alles wat je hier besteedt moet je betalen. Dat natuurlijk niet mij. Het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen. En dus aan de manier hoe ze dat vragen, dat kan soms een instinkertje zijn natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar het is, je bent wel bewust op het terras gaan zitten. Dus dat is
1: Heb je nog een tip voor ons als gast? Hoe we het jullie wat plezieriger kunnen maken?
3: Nou, gewoon lief zijn. Maar dat is volgens mij overal op dit moment zo. Een beetje lief voor elkaar zijn. Wat geduldig. Want wat wij soms doen, wij maken die roosjes voor bijvoorbeeld de bedieningsmedewerker. Die maken wij al weken van tevoren. 3 weken ongeveer. Ja, dan denk je wel dat er mooie weer eraan komt, maar je weet niet precies. En dan lukt het soms niet om op het laatste moment net die 2 of 3 extra erbij te regelen. Dus dan kan het soms wat langer duren.
2: Ja.
3: En dat vinden sommige mensen niet zo leuk, weet je wel.
2: Dan worden mensen ongeduldig.
3: En dan worden ze wat ongeduldiger.
2: En als je nou de bediende nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld wil afrekenen of nog wat wil bestellen, hoe kun je het beste contact met een medewerker maken? Daar twijfel ik altijd over.
3: Ja, je moet niet met je vingers gaan knipperen.
2: Oké.
3: Dat vinden ze. Maar gewoon zwaaien of oogcontact maken, dat werkt altijd wel goed, hoor. En als het echt niet wil, dan zou ik gewoon naar de bar lopen of iets. Dat mag altijd.
2: Niet met de vingers knipperen.
1: Nee, dat zou ik echt nooit doen.
3: Nee.
1: Nee. Ik probeer altijd te zwaaien. En ik heb ook wel vrienden die niet zo assertief zijn. Dan zorg ik al strategisch van tevoren dat ik zo ga zitten dat als ik eventueel de rekening moet gaan vragen, dat ik in het zicht zit van van degene die langskomt. Want ik denk, die anders steekt zijn hand niet op. Nee, goed. Nou, Raymond Duffels van restaurant Etsy in Dronten. Dankjewel voor je komst. Hele fijne zomer met mooie dagen toegewenst.
3: Dat moet wel lukken volgens mij. Het wordt hartstikke warm.
4: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: komende avond het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, het is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
1: Ja, hoe goed ken jij de polder eigenlijk? In Lelystad kun je het buitengebied en de stad nog beter leren kennen tijdens Op Tour langs de Lelystadse Boer.
2: Ja, het is een speciale autospeurtocht rond en door Lelystad. Emma Doeksen is van de Lelystadse Boer en zij heeft zelf een akkerbouwbedrijf in het buitengebied van Lelystad. We hebben nu even contact met haar. Emma, goedemiddag. Fijn dat je er bent. En ik zie dat je in de auto zit. Dat kan dan geen toeval zijn natuurlijk, hè?
3: Nee, nou ja, inderdaad. Het lukte even niet om bij jullie naar de studio te komen. Maar op deze manier kan ik ook gewoon met jullie praten.
2: Ja, en je bent de organisator eigenlijk. Een van de makers van een autospeurtocht. Dus in dit geval mag je prima in de auto zitten natuurlijk. Hoe maak je nou zoiets eigenlijk, zo'n autospeurtocht?
3: Ja, nou, wij hebben als Lelystadse Boer, bestaan we dit jaar 10 jaar. En we dachten van, nou, hoe kunnen we nou iets sociaal maatschappelijks maken, waarmee we de mensen ook weer ons mooie buitengebied laten zien. En daar zijn we terechtgekomen bij een platform en dat heet rijdoor.nl. En daar hebben ze allemaal verschillende autospeurtochten door Nederland heen. Maar er was er nog geen één in Flevoland. En nu hebben we met een aantal buurtbewoners hebben we een hele ontzettende leuke autospeurtocht rondom Lelystad gemaakt.
1: Ja, Op Tour met de Lelystadse Boer heet het. Of langs de Lelystadse Boer. Voor de mensen die dat eigenlijk nog niet zo dat begrip kennen, de Lelystadse Boer. Wat zijn jullie voor samenwerking?
3: Nou, de Lelystadse Boer is een stichting. En wij zijn een stichting van allerlei agrarische omwonenden rondom Lelystad Airport. En de ontwikkeling van Lelystad Airport is natuurlijk een grote ontwikkeling in ons gebied. Maar via de Lelystadse Boer proberen we ook te kijken van, die ontwikkeling die is er, die gaat er waarschijnlijk komen. Hoe kunnen we het wel gewoon leefbaar houden in ons gebied, zeg maar. En daar zijn we als Lelystadse Boer erg mee bezig.
2: Ja, en nu dus heel erg druk met die autospeurtocht. Hoe werkt dat nou eigenlijk?
3: Nou, het is een autospuzzeltocht. Je gaat naar een platform, zeg maar. En daar koop je de speurtocht. De speurtocht kost €24,95. En dan ga je vervolgens via een app, word je langs de hele tocht geleid. Ondertussen krijg je allerlei leuke fotopuzzels. Je krijgt verschillende opgaves, vragen, enzovoort. En die speel je allemaal. En zo kom je dan weer elke keer naar een volgend punt. En het is ontzettend leuk om te doen. Je kunt het gewoon met een auto vol doen. Je kunt het met z'n tweeën doen. Je zou bijvoorbeeld ook met 3 auto's het kunnen doen en tegen elkaar kunnen spelen. Dus het is gewoon een heel leuk vermaak waar je ongeveer een uurtje of 3 à 4 mee bezig bent.
1: Ja, nou ik heb wel eens een autopuzzelrit gedaan in een wat oudere stad, weet je, meer op het oude land. Heb je om de paar meter wel iets te zien en zo. Dit gaat over de buitenwegen van Lelystad. Ja, zijn rechte wegen. Is dat niet super saai?
3: Nou ja, je komt niet alleen langs het agrarisch landschap, maar ook langs allerlei onverwachte verhalen en plekken hebben we in deze speurtocht opgenomen. Dus ik weet zeker dat er voor iedereen heel veel nieuws te beleven valt. En de route die praat als het ware een beetje met je mee, hè? Met de vragen en de weetjes en de verhalen. En zo doorloop je dat helemaal. En er zijn heel veel verrassende elementen zitten erin.
2: En hoe moeilijk zijn de puzzels eigenlijk om die op te lossen?
3: Nou, dat is de vragen verschillen een beetje. Maar er zitten bijvoorbeeld ook fotopuzzels tussen. Dus dat je ergens op een punt bent en dan moet je uit een aantal foto's kijken van, nou, zie ik dat element hier? Dat kunnen ook jonge kinderen, zeg maar. Maar het is eigenlijk wel voor alle leeftijden. Ja, je moet wel kunnen lezen natuurlijk al. En heel veel vragen, het zijn ook vragen die kun je eventjes opzoeken met je telefoon. Maar je komt er eigenlijk altijd...
2: Oh. Kom je er wel uit?
1: Ja, de verbinding is niet helemaal optimaal. Ja, laten we... Wat zullen we doen? Ik denk dat hij niet meer herstelt, de verbinding. Nee. Nou, wil je op tour langs de Lelystadse Boer? Dan kan dat. Dan kun je de speurtocht aanschaffen via delelystadseboer.nl. Emma Doekse, nou, dank je wel. Als je die tour gaat doen, heel veel plezier.
2: Ze zegt ineens alsjeblieft of zo, hè?
1: Nee, ze zit echt helemaal vast.
2: Ze zit helemaal vast gelopen. Ik denk dat de batterij leeg is.
0: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen. Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Het moet zo gezellig mogelijk. Je bent bij ons te gast in onze huiskamer. En zo moet het ook een beetje voelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik zie toch dan niet zie zitten dat ik die knietjes nog uit elkaar moet doen. Dus ik dacht, ik moet ook naast hem liggen. Laat me zitten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zijn er al plannen voor een verfilming eigenlijk? Of om een serie ervan te maken?
4: Er zijn gesprekken gaande op dat gebied. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen nog.
0: Dit is Flevoland.
5: Oh. Oh. Welcome to Flevoland.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
8: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
7: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Download nu de app van Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, het is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, dit is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog, het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het zonnig, al trekken ook een paar dunne wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd ruim boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 16. Maar let op, het is wel pas de temperatuur die we tegen zonsopkomst bereiken. Morgen wordt het ook flink zonnig en warm. De temperatuur stijgt nog verder. Uiteindelijk komen we uit op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook donderdag zien we temperaturen die kunnen stijgen naar 28 graden. Later trekt de westenwind aan en wordt het iets koeler.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, zei rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde urkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.